0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank bij een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Dit is het NPO Radio 2
1: Top 2000 dossier.
2: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Noorse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijk en duin de grijze nevel valt, wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de

en oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als leisteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keileer is, wanneer de noordwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordwind er onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land. Wanneer de scheld blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zon Japon, wanneer de eerste spin zijn lentewebben weeft of dampend het veld in juli zonlicht beeft, wanneer de zuidenwind er schatert door het kraan, wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan, dan juicht mijn land.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalige First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Een goede nacht en een goede morgen. Welkom op donderdag 28 mei. Sam hier in plaats van Annelie. We hebben een dagje geruild. Ik hoop dat je een beetje goed hebt kunnen slapen. Voor alle mensen zonder airco was het erg fijn dat het gisteren wat minder warm was dan de nacht ervoor. Ik heb er wel voordeel van gehad. Lekker goed geslapen. Afgelopen week stuitte ik op een nieuwsbericht waar mijn nekhaar een beetje van overeind gingen staan. Onze vrienden van Spotify en Universal die hebben samen een grote deal gesloten. Ze lanceren binnenkort een AI-tool waarmee je als betalend abonnee remixes kunt maken en covers van artiesten die je kent. Dus nou, die platenbaas die noemen dat prachtig. Artiest georiënteerde en verantwoord AI. Maar ik geloof daar helemaal niks van. Misschien ben ik een beetje te argwanend hoor, maar volgens mij is dit helemaal geen leuk onschuldig speeltje voor fans. Dit is een gateway drug. Spotify en Universal gebruiken dit volgens mij gewoon om klanten te laten wennen aan het luisteren naar AI-muziek. Dus je kan nu vanaf met bestaande artiesten kun je gewoon je eigen remix maken, een hele andere beat eronder gooien. Je kan er van alles mee doen. Je kan zelf dus een beetje knutselen met die platen. En ja, ik zie het niet als een tussenstap. Want het volgende stadium, als je dus meer gewend bent aan het luisteren naar AI, is dat ze steeds minder gaan sturen op jouw AI of normale mensen laten horen. Dus stukje bij beetje wordt het steeds meer AI. Totdat je uiteindelijk 90% van wat je luistert naar AI is. En vervolgens, ja, wie moeten ze dan nog uitbetalen? Helemaal niemand. Dus ik word daar oprecht een beetje pissig van. Ik ben helemaal voor vooruitgang en innovatie. Maar wat mij betreft maakt dit een hele kunstvorm kapot. Ik ben heel benieuwd hoe jij hier naar kijkt. Zie ik nou spoken? Is dit wel gewoon een lollig nieuw foefje? Of zie jij de bui ook al hangen en luisteren we straks naar een computerband? Ja, het zou zomaar zo kunnen zijn. Laat het me even weten. App het door 0800-1122 of pak de NPO-luister-app erbij. Dan hoor ik je zo.

0: Hot Chili Peppers en Californication. Ja, we hadden het net over hoe Spotify en Universal er samen voor hebben gekozen om geld te verdienen in plaats van muzikanten te supporten. Sterker nog, ze gaan een beetje tegen die muzikanten in, want ze gaan samenwerking hebben ze nu aangekondigd en dan gaan ze jou AI-liedjes laten maken, laten hersamenstellen, zeg maar, van al je artiesten die je al kent. En dan mag je dan je eigen draai aan geven. Dat is dan een beetje hoe het start. Maar ja, ze willen je eigenlijk, denk ik, gewoon laten wennen aan het luisteren naar AI-muziek. Zodat ze straks helemaal geen artiesten meer hoeven te laten horen en dus niet hoeven uit te betalen. William die is erbij, die zegt, of William moet ik zeggen. Ik zeg altijd William op de Engels. Maar hij zegt, nou ik denk dat het wel mee zal vallen. Je luistert toch ook naar het levensverhaal waar een muzikant over schrijft. En een computer heeft geen levensverhaal. Nee, maar hij doet gewoon alsof. En dat kan hij heel goed. Ronnie zegt, je hebt gelijk. Het kan niet, als echte fan voelt dat ook als bootleg. En ja, die hoort ook niet in je verzameling. Nee, nou, daar ben ik het zeker wel mee eens. Maar ja, straks kunnen we het allemaal niet meer onderscheiden, Ronnie. Manje die zegt, Sam, AI maakt meer kapot dan drank en drugs goed kunnen maken. Ja, dat vind ik wel mooi.
1: Nachtplaat.
0: Goed, even terug naar de orde van de dag. De dag-nachtplaat. Je kan kiezen uit twee platen. De een is wat meer upbeat, een lekkere tempootje erin als je de dag wil gaan starten. En de ander die past wat meer bij als je denkt, nou, ik heb een hele mooie dag gehad en een beetje nacht. En nu is het tijd voor een wind down. Laten we

de originele, The House of the Rising Sun. Daar kun je voor gaan, als nachtplaat. En die is wel heel chill, maar die heeft toch ook al wat iets bijzonders altijd. Hè? Dus wat gaat het worden? Laat het even weten. Pak de NPO-luister-app erbij en app het even door. Of bel gewoon even gezellig naar de studio. 0800-1122. Tijd voor muziek van Selecta. Beetje lekkere reggae zo op de donderdagochtend. On My Radio, hier op NPO Radio 2. Een hele goede morgen.

0: Direct. En How My Heart Is One.
1: De dag nachtplaat.
0: De dag nachtplaat. Je mag weer kiezen uit twee platen. Welke wil je horen deze vroege ochtend? De dagplaat voor wat energie of de nachtplaat met wat minder energie? Nou, de keuzes zijn gemaakt. Bijvoorbeeld door Judith. Judith zegt, doe maar een dagplaat. Net als Marco, Jacco en William. En nou, ik zei het goed. Yes, ik ben helemaal trots op mezelf. Nachtplaten, daar gaat voor Marco Nijssen, Christiane Lika en Manje. Die zegt twee topplaten inderdaad. Maar voor mij toch The House of the Rising Sun. Ronnie die vindt het een makkelijke keuze. Die zegt, nou, doe maar The House of the Rising Sun. Erik wil ook The Animals. Groetjes vanuit Thailand, zegt hij daarbij. Ja, dus dat zijn een hoop stemmen. Heb ik iemand aan de lijn? Jarno, goedemorgen. Is dat Paul?
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, Paul.
2: Hallo, hallo.
0: Vind jouw audio-appjes altijd zo leuk? Als je dan enthousiast bent over een plaat...
2: Dan krijg
0: ik zo'n audio-appje. Ja, lekker!
2: Ja, zeker lekker, man.
0: Nou, dan heb je, druk bij Radio 2.
2: Ja, klopt.
0: Veel lekkere platen die langskomen natuurlijk.
2: Zeker, 100%.
0: Zeg, wat houdt je op de benen deze ochtend?
2: Ja, is deze jongens onderweg naar Antwerpen.
0: Ja.
2: En maar hij moest even een stukje omrijden, want snelweg is afgesloten.
0: En doe je dat onder genot van Red Bull of een bakje koffie of thee?
2: Nee,
0: of wat?
2: Nee, twee bakjes koffie en mijn thermoskan.
0: Oh, je hebt echt nog een thermoskan?
2: Jazeker, ja.
0: En heb je dan ook filterkoffie?
2: Nee, is gewoon automatenkoffie bij ons op de zaak.
0: Oh, jeetje, ja, dat kan natuurlijk ook. Ik dacht, nou ja, je gaat van huis en dan neem je je eigen koffie mee. Ik zie het dan helemaal voor me dat je zo'n espresso-set hebt, weet je wel. En dan sta je dan een half uur...
2: Ja, dat is onze ding, maar...
0: Maar je kan dit ook gewoon prima drinken.
2: Ja, dat vind ik iets makkelijker en sneller als morgens.
0: Ja, dat snap ik. Het is ook een beetje gedoe. Ik heb ook zo'n apparaat thuis staan. Maar ja, dan ligt mijn vriendin te slapen. Dan moet ik dus om 2:30 ga ik eruit. Ja, dan is het niet blij als zo'n koffiezetapparaat wordt grinden op de achtergrond.
2: Ja, lekker die bonen malen.
0: Ja. Hey, dus je bent onderweg naar Antwerpen?
2: Ja, klopt.
0: Ja, dan denk ik wel. Ja, wat heeft dan je voorkeur? Die dagplaat dan zeker?
2: Ik heb zin in de nachtplaat in ieder geval. Ja, even lekker relaxed.
0: Oh, even lekker relaxed. Ja, want je hebt die koffie.
2: Ja, relaxed. Ja. Het is een redelijk relaxed plaat, vind ik.
0: Nou, wat fijn. Hey, de House of the Rising Sun dus. Ja, ik wil daar een klein stukje van laten horen. Want ik zei net al, ja, een van de versies, maar dit is het origineel. Er zijn zo ontzettend veel mensen die hebben dit ook gedaan. Waaronder dus deze van Dolly Parton.

0: Ja, dat is mooi, hè, is dat. Dat is echt weer een hele andere vibe. Maar ook weer prachtig. Vooral door die stem van Dolly Parton.
1: Ja.
0: Maar zou ik dan die niet draaien, maar gewoon de originele?
1: Nee, doe maar lekker origineel. Lijkt me toch beter.
0: Ja, ga ik doen. Oké, Paul, dankjewel en rij voorzichtig.
1: Kan we doen, dankjewel.
0: Joe.
1: Fijne uitzending.
2: Dank je.
1: Hoi.

afgelopen week bekend maakten dat er op 25 september een vervolg komt op hun album Dead City. En dat vervolg heet Stray Dogs. En dat ze twee keer in de Ziggo Dome staan. Volgend jaar januari. Nothing But Thieves met de topsong van deze week. Evolution. Ja, daarvoor hoorde je The Animals in House of the Rising Sun. En uiteindelijk zit ik toch, Jarno die roept dan weer iets. En dan gaan we kijken en zoeken. En dan blijk ik weer zo'n amateur. Hè. Gewoon roepen met mijn grote spoel. Ja, The Animals, dat is origineel. Ja, dat is origineel. Nou, dat is helemaal niet origineel. The Animals namen dit op in 1964. Daarvoor had je al een versie van Bob Dylan uit 1962. Daarvoor Nina Simone uit 1961. Maar is dat dan het origineel? Nee hoor. Joan Baez uit 1960. Nee, John Baez. Zo moet ik het zeggen. Joan Baez. 1960, is dat dan het origineel? Nee, ook niet. De eerste opgenomen versie komt uit 1933. En die is van Clarence Ashley en Gwen Stanley Foster. Dat gaat wel een stukje terug. Maar dat is dus ook niet het origineel. We weten niet precies wat het origineel was, maar dit nummer stamt mogelijk al uit de 18e eeuw. Ja, wat een zoektocht. Als je meer weet, mag je het met ons delen natuurlijk. Goed, now we know. Nu op NPO Radio 2. King en Love and

0: Hey. Pst. Weet je waar ik zin in heb? Ik wil dat je me aanraakt. Ik wil dat je aan mijn wieltje draait. Doe je mee?
1: Pim-pam-plaat.
0: Ja, we spelen Pim-pam-plaat, dames en heren. We gaan draaien aan het schijfje. En het schijfje gaat ons dan twee letters bezorgen. De eerste letter is voor de artiest. En de tweede letter is voor de titel van de track. Dus met die letters ga je puzzelen. En dan hoop je dat je combinatie vindt die ook nog eens lekker klinkt. Nou, daar gaat-ie hoor. Nou, de eerste letter voor de artiest is de M van Marie. De M van Marie. Dus dat kan dan Moby. Bijvoorbeeld zou er een optie zijn. En de tweede letter is een S. Nou, dat wil ik bijna zeggen van Sam. Dat is natuurlijk niet zo. Kijk, een titel met een S. Alleen de titel, Jarno.
2: Starlight.
0: Starlight. En heeft hij... Kennen we een artiest die een nummer heeft gemaakt dat Starlight heet? Wie is dat al?
2: Muse,
0: kijk eens. Die gozer, jongen. Zo fucking snel. Het is echt ongelooflijk. Bij mij gebeurt er gewoon helemaal geen reet. Ik hoop bij jou wel. En als je dan iets in je hoofd hebt, dan mag je hem even lekker door mailen. Nee, mailen? Nee, mailen doen we niet echt, hè?
2: Faxen.
0: Dat kan natuurlijk ook. Gewoon de faxapparaat hebben we nog ergens in de hoek staan. Nee hoor, doe maar gewoon de NPO Luister-app. Spreek dan even een audio-appje in. Of type het eventjes. Of pak gewoon ouderwetse telefoon 0800-1122. Tijd voor muziek op je radio. En niet zomaar muziek, nee. Zeker geen gewone muziek, geen doorsnee muziek. Het is Primal Scream en Rocks op NPO Radio 2.

0: Shakira op NPO Radio 2. En zoom.
1: Pim Pam Plaat.
0: Pim Pam Plaat, dat is wat we aan het spelen zijn. Het spelletje waarbij je bij twee letters draaien. En met die letters ga je dan puzzelen. Vandaag hebben we gedraaid voor de artiest, de M van Marie. En voor de titel, de S van Steven. We kregen verschillende inzendingen. Jacob Jelle die zegt Maywood en Standing in the Light. Wim die zegt goedemorgen, voor de Pimpamplaat heb ik Michael Jackson, Speed Demon, Scream of She's Out of My Life. Kan ook. Groetjes van Wim. Marco die zegt Michael Jackson en Smooth Criminal. Ook een hele goeie. Vincent die zegt goedemorgen. Ik dacht aan Martin Garrix met Smile. Manje komt met Saturday Child van de Monkees. Rob die komt met Mother's Finest en Somebody to Love. René, Mike and the Mechanics en Scream of She's Out of My Life. Kan ook. Groetjes van Wim. Marco die zegt Michael Jackson en Smooth Criminal. Ook een hele goeie. Vincent die zegt goedemorgen. Ik dacht aan Martin Garrix met Smile. Manje komt met Saturday Child van de Monkees. Rob die komt met Mother's Finest en Somebody to Love. René, Mike and the Mechanics en Silent Run.

0: Jackson, Smooth Criminal.
1: Ja, Michael Jackson, Smooth Criminal. En Arno.
2: Hey Sam, dan met de Marillion. Met de Sugar Mice. Prachtige plaat.
1: Ja, dat is ook een hele mooie plaat. Dat is zeker waar. Aan de telefoon heb ik Martin. Goedemorgen, Martin.
3: Goedemorgen, Simon.
1: Jij had iets anders in petto voor ons, hè?
3: Ja, ik dacht wel iets om een beetje wakker te worden.
1: Ja, dat kun je wel stellen.
3: Ja, dus ik dacht aan Metallica met Set But Free.
1: Kijk, dat is lekker wakker worden.
3: Ja.
1: Nou, we gaan het doen. Ik vind het helemaal vet.
3: Ja.
1: Lekker.
3: Nou, fijn.
1: Hey, ik wens je nog een hele fijne ochtend, Martin.
3: Ja, dan kan ik wel lekker hard gooien.
1: Ja, doe dat even lekker. Zet hem vol aan.
3: Ja, oké.
1: Hoi, hoi.
3: Hoi, bedankt.

0: NPO Radio 2.
1: 5:00, Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar een ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Pink en Sober op NPO Radio 2. Een hele goede morgen. Welkom op donderdag 28 mei. Sam hier, in plaats van Annelie, die ben je gewend dan. We hebben even een kleine wisseltruc gedaan deze week. En daarom zit Annelie hier dus morgen en ik vandaag. Vraag me af, hoe gaat het met je? Heb je een beetje fatsoenlijk kunnen slapen? Gisteren was toch wel echt een stuk beter dan die 33 graden van afgelopen dinsdag, hè? En het windje van gisteren was ook zo lekker. Oeh, had ik echt even gemist. Het is een mooie dag vandaag voor innovatieve boeren. Want in Lelystad, daar is de akkerbouwdag. En daar heb je dus de allernieuwste snufjes en apparaten. Die worden dan getoond aan het grote publiek. En dat klinkt iets waarop je dan soms niet hele grote hallen voor nodig hebt of zo. Ergens in Barneveld misschien. Want waar laat je al die apparaten? Maar het is, staat gewoon op het terrein van een boer uit Lelystad. Dus misschien kan je er gewoon wel stiekem heel makkelijk gaan kijken of je niet eens een kaartje te kopen of zo. Verder houdt Dick Advocaat vandaag een persconferentie over het land dat hij gaat leiden tijdens het WK voetbal. Curaçao. En waarschijnlijk gaat het dan weer veel over de zaak Dick Advocaat en Fred Rutten. Ik heb even laten informeren. Het is allemaal heel complex. De ene mocht toen, kon niet. En toen kwam de ander weer wel. En toen kon de andere toch weer wel. Ja, zo is het ongeveer. Maar Dick die heeft het wat liever over de kansen natuurlijk die hij ziet tijdens het WK. Nou, ik hoop dat er kansen zijn voor Curaçao. Want tot nu toe gaat het nog niet heel erg goed, volgens mij. We zijn niet heel ver gekomen nog. En tot slot, vandaag weer demonstraties en manifestaties in Nederland. Extinction Rebellion. Die is bij een rechtszaak over een PVV-statenlid bij de rechtbank van Schiphol. Ja, wist ook niet dat daar een rechtbank was, maar die is er dus. En Wilders, die is in Uithoorn voor een anti-AZC-protest. Hij is trouwens niet dat PVV-lid, waar ik het net over had. Hopelijk is er vandaag ook nog ergens een protest tegen matcha. Dan ga ik me aanmelden, want ik ben niet zo van de matcha. Ik ben meer pro theecocktails, weet je. Van die hele geavanceerde theetjes. Die Japanese slipper, die moet je proberen. Dus dan met melon. En dan niet blind melon. Nee. Dat lijkt me ook niet lekker met sterke drank of zo. Je hoort blind melon nu, toevallig. Oh, wat een toeval zeg je. Met No Rain op NPO Radio 2. Goedemorgen.

Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight. Ja, laten we eerlijk zijn, het kan ook bijna niet anders. Deze man die brengt bijna elke week wel een nieuwe plaat uit. Ja, dan moet er wel een keertje eentje blijven plakken natuurlijk. Ik heb even geteld, de teller staat dit jaar op meer dan 20 nummers. Dat is echt insane. En het zijn ook alleen maar samenwerkingen. Alsof iedereen die hem een mailtje stuurt dan direct een ja terugkrijgt. Het is een beetje het sletje van de muziekindustrie. Hij doet het met iedereen. Ja, deze band die werkte bijna nooit samen met andere artiesten. Dit zijn The Nits met Nessio op NPO Radio 2. Een hele goede morgen.

Shepard en Da Young op NPO Radio 2. En daarvoor hoorde je de Nits met Nessio. Voor het laatst in 2002. En misschien weet je dat nog. Het is alweer 24 jaar geleden. Ik heb het over Replay en Gordon. Die werkten voor het laatst in 2002 samen. Nou, van Replay hoorden we heel lang niks. En van Gordon hoorden we heel lang veel te veel. Gordon heeft ook nog het album van zijn leven uitgebracht tussendoor. En dan blijkt toch eigenlijk wel echt dat hij Replay nodig heeft gehad om echt een goede plaat te maken. En een lekkere zomerplaat is het geworden. Hier zijn Replay en Gordon met hun nieuwe Milo B.

0: Janet Jackson op NPO Radio 2 en When I Think of You.
1: Are you ready?
2: First Play op NPO Radio 2.
0: We gaan het vandaag in First Play hebben over Jasmine, een singer-songwriter van 31 lentes jong. En gewapend met haar gitaar en de laptop schrijft ze graag over persoonlijke ervaringen, relaties, zelfreflectie en emotionele kwetsbaarheid. Ze heeft tot nu toe 5 songs uitgebracht en we hebben haar aan de telefoon deze morgen. Jasmine, hoe ben je eraan toe op dit vroege tijdstip?
3: Ja, goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen.
3: Ja, nou, ik moet zeggen, normaal ben ik niet zo'n vroeg vogel, maar...
0: Nee, hoe laat kom je normaal uit bed?
3: gewoon normale tijd, weet je wel, tussen 7 en 8 als ik naar mijn werk moet.
0: Oh, tussen 7 en 8. En wat doe je dan voor werk?
3: Ik werk in een kapper barbershop als ZZP'er.
0: Oké, wat leuk. En dan daarnaast ben je bezig met het schrijven van muziek?
3: Yes, dat
0: en je
3: goed.
0: Hoopt natuurlijk op een hele mooie grote doorbraak.
3: Dat zou heel mooi zijn inderdaad. Dus dat ben ik hard voor aan het werk.
0: Nou ja, ik moet zeggen, het klinkt alsof je al heel erg ervaren bent hoor. Als ik die tracks heb geluisterd van jou en we gaan ze meteen hebben over Feathers. Dat is het liedje wat we vandaag gaan laten horen. Maar dan denk ik wel echt van wauw, dit klinkt niet alsof je het erbij doet, zeg maar.
3: Nou, dankjewel. Ja, dat zie ik als een compliment. Ja,
0: dat is het ook. Het is een compliment, Jasmine.
3: Dankjewel.
0: Die track, hè, die Feathers, waar gaat het nou over, dat liedje? Want we gaan hem zo luisteren, maar dan kunnen we wel beter luisteren naar het inhoud ook misschien.
3: Ja, nee, het gaat eigenlijk over een liefde uit het verleden die je ooit verloren bent. En die dan af en toe in je hoofd erop komt dat je denkt van, oh, waarom zit je hier nog steeds? En ja, eigenlijk is het niet per se een verdrietig gevoel, maar juist een mooi gevoel.
0: Ja.
3: Dat je weer aan die mooie herinneringen terugdenkt. En daar gaat het echt over.
0: Ja, dat hoor ik er ook wel echt in terug. Toen ik voor het eerst Feathers hoorde, en toen dacht ik eigenlijk... Hebben we nou de Nederlandse Sabrina Carpenter gevonden? Maar ergens vond ik het ook wel een beetje Avril Lavigne-achtig. Zijn die mensen ook inspiratie voor jou?
3: Oh ja, grappig. Ja, Sabrina Carpenter heb ik nooit eerder gehoord. Maar Avril Lavigne heb ik wel vaker gehoord. Want ik maak ook best wel veel pop-punk muziek.
0: Ja, dat eerder werk is dat, hè?
3: Ja, klopt inderdaad. Bijvoorbeeld You're So Good, dat was wel echt zo'n pop-punk plaat inderdaad.
0: Ja.
3: Maar inderdaad, ja, dit is even een iets andere richting, wat elektronischer. En inderdaad, ik heb hem ook wat meer met lucht ingezongen, dus hij is wat luchtiger. Inderdaad, klinkt hij wat,
0: Ja, beetje Billie Eilish en Sabrina Carpenter. Niet dat je iets nadoet, hoor, want ik hoor wel echt dat je een eigen toon hebt. Maar ik dacht wel van, oh, dan hebben we onze eigen Sabrina Carpenter in Nederland. Nou, lijkt me hartstikke vet. Hey, ik ga je fragment even laten luisteren aan de mensen. En dan mogen zij zo meteen gaan vertellen of jij je First Play moet gaan krijgen of dat we een ander liedje gaan draaien. En dat is One Republic. Dus je neemt het eigenlijk op tegen hele serieuze gasten.
3: Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Ik hoop het heel erg.
0: We gaan even luisteren naar je stukje.
2: First Play op NPO Radio 2.

0: Ja, jij daar aan de andere kant van de radio. Jij hebt het lot van deze jonge singer-songwriter in handen. Krijgt zij haar first play op NPO Radio 2? Pak de NPO luisterapp erbij en app dan ja of nee. Dan weten we zo meteen of we de hele track gaan draaien. Of One Republic and All the Right Moves. Ja, dat is geen makkelijke. Nou, ik weet het wel hoor. Maar ik ga je niet beïnvloeden. En ik ben aan het duimen voor Jasper, laat ik het zo zeggen. Johnny Cash nu op je radio. And one...
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: Rembrandt en I'll Be There For You.
1: Are you ready?
2: First Play op NPO Radio 2.
0: Ja, we doen First Play op NPO Radio 2. En daarvoor heb ik aan de lijn Jasmine. Of is het nou, is het Jasmine of is het Jasmine? Of hoe moet ik het uitspreken?
3: Ja, wel op het Amerikaans. Jasmine.
0: Jasmine. Oké, okay, Jasmine. Ja, het is een spannende tijd, want we hebben net een stukje van jou laten horen. En de mensen die luisteren naar NPO Radio 2, die mochten laten weten of ze dachten, nou, hier wil ik wel meer van horen. Of dat ze dachten, nou, laat me zitten, ik heb liever One Republic. Dus, nou, we hebben wat reacties binnengekregen. Ik hoef niet te vragen waar jij op hoopt, natuurlijk. Nee, dat is wel duidelijk. Jack die zegt, nou, Sam, ik weet niet waar ik net mee wakker werd. Maar het klonk als een stukje muziek waarvan ik zeker vind dat het een kans verdient op de radio. Een hele zomerse Dido. Oh. Dido, ja, krijg je Dido. Ja, dat had ik er zelf niet in gehoord, maar ja, nu die het zegt, kan het wel.
3: Ja, toch?
0: Marie zegt, absoluut ja, One Republic, zetten de mensen zelf maar op. En Giel die zegt 100%. Waar komt deze artiest ineens vandaan? Internationaal niveau. Draaien die song dus.
3: Wow.
0: Ja, dat is cool, hè? Ja, dat is leuk van Giel. En Nico die zegt One Republic graag. Deze zangeres die heeft me een iets te fel stemgeluid. Dus, Jasmine, ik ga je vertellen wat de einduitslag is. Ik hoef er niet echt omheen te draaien. Ik wilde het een beetje spannend maken, maar dat slaat nergens op. Want dit is echt een overweldigend ja.
3: Yeah.
0: Yeah. Ik denk dat ik nog nooit zoveel reacties binnen heb zien komen.
3: Oh, nice.
0: Dus mensen zijn super enthousiast en ik snap het eigenlijk ook wel heel erg goed. Want het is gewoon best wel een heerlijke plaat. Wil je hem zelf even aankondigen?
3: Ja. Heel erg bedankt allemaal voor het stemmen. Hier is Jasmine met Feathers.

schrijf je dus met J-E-S-S-M-I-N. En het nummer heet Feathers. Feathers, ja. Terug naar een andere tijd. De Beatles, Twist and Shout, hoor je nu op NPO Radio 2. Goedemorgen.

Elton John en Dua Lipa, Cold Heart. Zit erop wat betreft het dag-nacht. Ik wens je veel plezier zometeen bij de mannen van de ochtendshow. Sera die komt live optreden. En dan spreek ik jou volgende week weer op woensdag. Veel plezier morgen met Annelie. Dit is Louis Armstrong. Doei!

0: NPO Radio 2.
1: Ze heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalig Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat met Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met zijn open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
2: Levi, dankjewel. Dan de verkeersinformatie, Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jan-Willem. Goedemorgen, Jeroen.
4: Hey, Erwin. Hallo.
3: Nou, daar zitten we dan. Ik ben van de verkeersinformatie. Ik denk dat het een drukke ochtendspits wordt weer. Het is immers donderdag. En afgelopen dinsdag was het ook heel druk. En toen moest ik ook werken. Dus dat zal je dan net zien. Nee hoor, daar heeft er niks mee te maken. Nou, er staat een file.
4: Je zou bijna gaan denken.
3: Ja, dat is weer een complottheorie.
4: Precies.
3: Ja. Hey, op de A12, Duitse grens Arnhem, heb je wat vertraging bij Zevenaar. Dat komt door uitgelopen werkzaamheden. De weg is weer vrij.
2: Dankjewel, Erwin. Tot zo.
3: Dag.
5: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
6: De vriendelijke specialist. DA.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
8: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
10: Peugeot.
8: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
11: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
13: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
17: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
18: Yes, hij doet het.
19: Ja hoor, dat kan zeker.
17: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
20: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.

0: Madness. Ziek goede plaat van de Black Rose. Goedemorgen, welkom op donderdag 28 mei. Fijn dat je erbij bent. Goedemorgen Jeroen.
1: Goedemorgen Jan Willem.
0: Het is aflevering 1999 vandaag. Oh dus morgen de 2000ste. Ja, ja, ja. Heel veel zin in. Ja, ja, ja. Jij mag morgen de 2000 plaat toevoegen in onze tot 2000 collectie.
1: Hey, ja,
0: weet je het al of niet?
1: Nee, ik heb geen idee. Ik weet het echt nog niet. 2000 was natuurlijk ook een bijzonder jaar. Veel gebeurd. Ik ga er nog even over nadenken.
0: Ik zou het gewoon niet weten. Ik bedoel, ik weet allemaal van die millenniumbug en zo, dat we allemaal bang waren dat de hele wereld zou stoppen.
1: Dat was in 2000 niet meer. Toen was het al lang.
0: Van 99 naar 2000, toch?
1: Ja,
0: het was toch op nieuwjaarsochtend?
1: Ja, maar toen merkte iedereen dat het er niet was. Dus het was maar een dag later allemaal weer vergeten.
0: Ja, toen was het weer party like it's 1999. Ja. Nou, we gaan het morgen vieren met natuurlijk de mokkerregen. We hebben Raccoon die langskomen.
1: Oh, mokkerregen? Je zegt dat even zo alsof het niks is.
0: Ja, dat is traditioneel, hè? Dat deden we bij de 100ste, dat deden we bij de 1000ste, dat doen we ook bij de 2000ste.
1: Ook dat was die pallet, er stond die zo'n pallet in de hal.
0: Ja.
1: Dus, helemaal ingepakt in folie.
0: Maar uiteindelijk, iedereen die niet zo goed is in het raden van de intro, zo kans maakt op de Thermomok. Het enige wat je dan morgen hoeft te doen is Thermomok appen. En als we je dan bellen, dan neem je op met Thermomok. En dan is hij voor jou, zo simpel is het. En Miss Montreal komt langs, die morgen zelf ook een jubileum viert.
1: Dat vind ik heel leuk, dat zij er is.
0: Morgen 20 jaar in het vak. En dat gaat ze vieren in AFAS.
1: Ja.
0: En dan komt ze morgenochtend bij ons langs.
1: Ach.
0: En vandaag hebben we bezoek van Sera. Zin in. Haar nieuwe single heet Move. Na 8 uur is ze hier, komt ze live doen. We moeten het toch even over voetbal hebben. Ja, waarom ook niet, toch? Op de voorpagina van de Telegraaf zie je 26 spelers van het Nederlands elftal.
1: Oh, het Nederlands elftal, ja, tuurlijk.
0: Zij moeten het gaan doen. En Ronald Koeman, onze bondscoach, die heeft vertrouwen in zijn jongens. Echt. Het volste vertrouwen in zijn team.
1: Dat mag ik toch hopen.
0: Echt waar.
2: Ja, we doen mee om te winnen.
0: Ja.
2: Niets is onmogelijk en daar gaan we voor. En ik ben overtuigd dat we ver kunnen komen.
0: Ja, dit was
1: ik vond dat hij veel slagen om de arm heen had gisteren.
0: Dan zeg jij, dan druk je nog mild uit.
1: Oh.
0: Ja. Deze man straalt natuurlijk non-verbaal heel veel uit in zijn verbale communicatie.
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, dat je tussen de regels door eigenlijk hoort van, nou ja, ik zou blij zijn als het erop zit, als we straks weer terugvliegen.
1: Nou, dat hoorde ik non-verbaal en verbaal ook wel.
0: Aan alle kanten.
1: Ook bij televisie komen gisteravond.
0: Ja, maar dat je echt denkt van, nou, hoe moet je je dan voelen? Weet je wel, dan ben je blij dat je erbij zit bij de selectie en dan hoor je je coach. En het is natuurlijk ergens goed dat hij de verwachting een beetje managt.
1: Nou, dat gevoel had ik inderdaad. Ja. Wat ben je nou aan het doen? Want we weten dat we wereldkampioen gaan worden. Dus wat ben je nu aan het doen?
0: Ik vind het zelf veel leuker als je gewoon zegt van, nou, we gaan ervoor. Het wordt hartstikke tof. We hebben een topselectie. Niet iedereen is fit, maar we gaan lekker knallen. En de mensen die niet fit zijn, die zitten lekker op de bank. Die kijken toe. Zoals Memphis Depay. Die moet er weer bij zijn natuurlijk.
1: Oh, is die niet fit?
0: Nee, Memphis Depay is niet fit.
1: Oh, okay.
0: Is niet de enige die niet fit is.
1: Okay.
0: Ja, maar je schiet gewoon in de milde depressie als je die man hoort.
1: Ja, nou dan kan het alleen maar meevallen.
0: Ja, dat is de andere kant. Ja. Over precies 2 weken begint het WK. Nederland speelt 14 juni tegen Japan.
1: Ondertussen bereiden de Amerikanen zich voor op de Oranje supporters.
0: Ja.
1: Dus over Fifth Avenue.
0: Ja. To the left, to the right, to the left, to the right.
1: Nou, dat lijkt allemaal wel helemaal goed te komen. Want de Nederlandse ploeg die traint en logeert tijdens het WK in Kansas City. En daar hebben ze de smaak al helemaal te pakken, hoor.
3: I'm making a Dutch stamppot.
1: I'm a stamppot, baby. Ja, wat niks zo lekker als een oer-Hollandse stamppot. Ook al valt stamppot bij de Amerikanen niet per se heel erg in de smaak.
3: Got a ton of text messages from our teammates saying, oh my god, everybody loves this stuff. It's so great.
0: Yeah, man. Ja, ze hebben natuurlijk ook gehoord van de W, van de W. De W, de W. Weet je hem nog? De W?
1: De W van Willem-Alexander?
0: De W van Wakker Stamppot eten.
1: Oh,
0: ken je hem nog uit het Koningslied?
1: Nee.
0: Ja, daar hebben ze natuurlijk in Kansas ook van gehoord. Dit is mooi hoor.
4: De W van Wakker Stamppot eten. Miljoenen coaches die beter. De W van altijd willen winnen. Wat het ook is waar we aan beginnen.
0: Ik moest wel diep graven in het archief hoor, om dit Koningslied weer te vinden.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat zat in het vakje Nooit meer draaien.
1: Ik dacht niet wist dat zou komen.
0: Nou, goedemorgen. Het is 15 minuten over 6. Mooi moment om Wakker Stamppot te eten.
5: Jouw startnummer.
0: Of een lekker startnummer aan te vragen. Met welk liedje wil jij vandaag je dag aftrappen? Laat het ons vooral weten. Het is natuurlijk mooi als je dag begint met een startnummer.
1: Oh, ik wou zeggen, het is mooi als je dag begint.
0: Ja, het is sowieso lekker als je dag begint. Kom maar met een startnummer. Ja, gewoon, het is altijd fijn om bij ons even je startnummer af te halen en dan lekker je dag in te rennen of te wandelen of te kruipen of te rollen. Maakt ons allemaal niks uit. Laat het maar weten. Waar heb je zin in? Bijvoorbeeld iets van, nou, Richard Marx bijvoorbeeld, Right Here Waiting of Satisfied, ook leuk.
1: Christine W, Feel What You Want.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een topper. Ja. Nou, deze hoef je niet meer aan te vragen, die krijg je van ons. Happy Pharrell.

0: Williams en Happy.
1: Het verhaal gaat dat de filmmakers van de verschrikkelijke Ikke 2... waar hij dit liedje van maakte, in instantie helemaal niet zo happy waren met het nummer. Dus toen liet hij het voor, zeiden ze, ja, dit is niet happy genoeg, daar worden we niet happy van.
2: Dit is toch happy. Als je happy wil zijn, dan...
1: Veel happier wordt het niet. Nee. Ja, maar ik geloof dat af en toe... Zelfs het getal 9 heb ik wel eens voorbij horen komen.
3: 9?
1: Dat hij dus 9 keer terug moest. Oh. Met een nieuwe versie. Nee.
2: Oh. Ja, oh, ja, dan leuk. Zou ik na 5 keer denken, weet je, doe het lekker zelf. Doei.
1: Met je happy. Ja, echt waar?
2: Ja.
1: Nou ja, hij heeft volgehouden. En uiteindelijk wel met succes natuurlijk. Het is een wereldhit geworden. Hoe stond de weg?
2: Nog niet zo heel erg druk. De meeste vertraging zit nu in de omgeving van Arnhem. Onder andere op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier vertraging. Als je weet waardoor dat komt, laat het vooral even weten via de NPO Luister-app. En vanuit Doesburg naar Arnhem, de A348, die is helemaal dicht bij het knooppunt Velperbroek vanaf Reden. En dat komt door een spoedreparatie.

0: The Beach Boys en California Girls. We krijgen er een zomers gevoel bij. Maar Brian Wilson, het genie achter de Beach Boys, die moest aan iets anders denken, namelijk aan Bach.
1: Bach?
0: Ja, hij had iets veel drugs gebruikt. Hij zat in een LSD-trip, heeft hij wel eens verteld. En toen dacht hij van, ja, ik wil iets maken wat een beetje het surfgevoel heeft, maar toch ook een beetje...
1: Beetje Bach.
0: Beetje Bach, een beetje klassiek, een beetje alles bij elkaar. En daar komt het intro vandaan. Dat voelt ook heel klassiek. Als je met die oren luistert.
1: Ja, als je het erbij zegt.
0: Als een heel orkestje.
1: Leuk.
0: En dan zie je de trip uitgewerkt. En dan begint het strandgevoel. De Beach Boys en California Girls.
2: Ja. Jouw startnummer.
0: Ja. Chantal, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi, hoe gaat het?
3: Goed, dankjewel.
0: Mooi. Het is een lekkere ochtend natuurlijk, zonnetje schijnt.
3: Ja, heerlijk. Ja, de vogeltjes fluiten, daar ben ik wakker van geworden.
0: Oh, ze fluiten alweer naar je?
3: Ja, die waren heel erg aan het fluiten vanmorgen. En nu zijn ze echt stil, want zo horen jullie misschien.
0: Oh, echt waar? Nee, dat is toch het verschil, hè? Kijk, jij hebt het verdiend waarschijnlijk dat ze naar je fluiten.
3: Ja, blijkbaar.
0: Nou, dat belooft een mooie dag te worden. De voortekenen zijn goed, Chantal.
3: Ja, dank je.
0: Heb je een drukke dag voor de boeg of valt het wel mee?
3: Nee, vooral mee. Ik heb vandaag een rustig dagje.
0: Lekker, lekker. Nou, dan heb je ook nog je startnummer.
3: Ja.
0: Ben je fan van Somjeu? Ja, ben je fan van Somjeu?
3: Ik ben niet direct fan van iets of iemand. Maar ik vind diverse bands leuk en diverse muziek leuk. Dus mijn muzieksmaak is heel erg breed.
0: Ja, precies. En dan is het niet zo dat je zegt van ik koop die zus van een band. Maar je hebt eigenlijk wel gewoon die diepe liefde voor al die liedjes die je dan iedere dag hoort op Radio 2.
3: Ja, precies dat. Ja. Ja.
0: Nou, dankjewel. En dan heb ik het toch mooi samengevat. Ja, ik probeer er ook wat moois van te maken. 24 Hours heet een nieuwe plaat. We beginnen met de ochtend. Wat logisch is natuurlijk. Hè. Is dit jouw favoriet van Somjeu?
3: Morning, hè?
0: Ja, dat is hem. Ik ga hem voor je draaien, Chantal.
3: Hartelijk bedankt.
0: Mooie dag vandaag. Geniet ervan.
3: Dank je.
1: Hoi.

0: bij de Grace of the Morning, aangevraagd door Chantal Sommier. Goedemorgen, vandaag een zonnige zomerse dag. Blijf droog, temperaturen verschillen nogal. Nou, laten we zeggen, gemiddeld rond een graad of 25. Op de Wadden iets frisser, rond de 20 graden in het
1: diepe zuiden.
0: 28 graden. En de verkeersinformatie is van Erwin de Hart. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, de eerste dagelijkse files zijn een feit. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar staan ze weer tussen Rosmalen-West en Zaltbommel. 9 kilometer file. A4 Den Haag-Amsterdam. 8 kilometer tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp bij Leiden. Op de A15 Rotterdam richting Gorinchem. 5 kilometer file tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam.
0: Dank u wel. Het nieuws van 6:30. Karma is aangeschoven. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zijn explosies geweest bij de Iraanse havenstad Bandar Abbas bij de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen. En ook Kuwait zou worden aangevallen met raketten en drones. Het gebeurt allemaal midden in onderhandelingen om een einde te maken aan de oorlog. Twee autobedrijven en Vattenfall beginnen vandaag aan een nieuw project. En daarbij leveren elektrische auto's stroom terug aan het net. En dat gebeurt met een omvormer in de auto en een slimme laadpaal. En die weet wanneer de auto moet worden geladen of juist elektriciteit moet teruggeven. Met die technologie kunnen elektrische auto's dus worden gebruikt als thuisbatterij. De auto moet daarvoor wel geschikt zijn, zoals deze Kia.
4: Nou, op dit moment zien we dat de auto teruglevert aan het net met een vermogen van 10 kilowatt. En dit betekent dat de auto niet alleen teruglevert aan de woning, maar ook echt teruglevert aan het net om daarmee de wijk te helpen.
3: Het zou een oplossing kunnen zijn voor het overvolle stroomnet. Maximaal 80 mensen kunnen meedoen met het project en voor hun deelname krijgen ze een vergoeding van maximaal €500. Bij een zwemplas in Dordrecht is gisteravond een man van 18 verdronken. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. In de stad Groningen hebben zo'n 80 schapen het verkeer lam gelegd. Ze waren uitgebroken en gingen op zoek naar vers gras. De politie sloot de weg af en riep de hulp van een schaapsherder in.
5: En wij ook weg. Ja, zoals wel wat dat allemaal bij elkaar komen,
0: hoor. Wat een gemekker.
3: Ja, zeker, ze mekkeren. Maar die 80 schapen zijn uiteindelijk wel teruggedreven naar het weiland.
0: De Tot 2000 collectie. Nu bij aflevering 1999.
6: Oh my god.
0: Ja, en dan is de vraag, gaan we erover mekkeren of gaan we toch blaten? Of kunnen schapen ook mekkeren? Geiten mekkeren en schapen blaten?
3: Ja, schapen blaten, ja. Dat is waar.
0: Ja, maar het klinkt wel als gemekker.
3: Ja, het klinkt een beetje als gemekker, ja.
0: Goed, dan gaan we verder niet over zeuren over dat gemekker.
6: Welke blaten jij weer komt.
0: De Millennium Bug, 1999.
6: Je bent gefascineerd door die Millennium Bug.
0: Ja, maar iedereen was daar toch mee bezig.
6: Ja,
0: ik bedoel, Prince was in 1984 al bezig met 1999. Omdat hij dacht, van ja, dat wordt wat, de overgang naar een nieuw millennium.
6: Ja, dan gaan alle computers op hol.
0: Dan gaat het allemaal stuk.
6: Ja.
0: Britney Spears, Baby One More Time. Napster, kennen jullie dat nog? Illegaal liedjes downloaden. Dat werd later natuurlijk eigenlijk Spotify zoals we dat nu kennen.
6: Ja.
0: The Matrix.
3: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
3: Ja, die weet ik nog goed.
0: Feyenoord werd kampioen. Dat is natuurlijk ook een hoogtepuntje. En Ricky Martin bestormde de hitparades. Ik dacht, ja, dat is toch wel een lekker uit 1999. Om vandaag toe te voegen aan onze Tot 2000 collectie. Ja,
6: ach,
0: deze mooie zomerse dag.

0: Het is de uur van de meisjes. Van de California Girls van de Beach Boys naar de American Girls van Harry Styles. Wat een leuke vent is het, hè? Die beelden uit Amsterdam. Ja, ik vind het zo grappig hoe die dan gewoon lekker in zijn korte broek samen met zijn vriendin Zoe Kravitz rondloopt.
1: Ja. Ja.
0: En dat mensen hem aanspreken en dat hij handtekeningen zet en de tijd neemt om een praatje te maken.
1: Maar dat weet hij natuurlijk ook. Hij weet als hij dat park ingaat dat dat natuurlijk een attractie is. Omdat iedereen in Amsterdam volgens mij nu ook soort van een Harry Styles radar heeft. Dan, ik ga het park in, even nonchalant wandelen. Misschien komen we Harry Styles wel tegen. Ja. Dus dan weet hij zelf ook van dat hij dan toch helemaal daarin meegaat.
0: Ja, en dan kan het zomaar gebeuren dat je hem tegen het lijf loopt. Maar ik vind het wel geinig dat het allemaal zeg maar, zo gemoedelijk gaat. Tenminste, die beelden die je dan ziet, is dat hij dan gewoon staat hij gewoon lekker met iemand te kletsen. En die zegt dan, oh, ik ben een ontzettend groot fan. Oh, wat leuk. Ja, ik ben al je concerten geweest. Oh, wil je een handtekening? Ja hoor. En dan maken ze even een praatje en dan loopt hij weer rustig door.
1: Ja,
0: het is ook niet dat de hele busladingen fans achter hem aanhollen of zo. Of dat hij complete hysterie
1: is. Nee, precies.
0: Vind ik het ook wel weer geinig of zo. Ja. Hij kan er ook wel als een soort van loco gewoon een wandelingetje maken in het Vondelpark.
1: Mooi.
0: American Girls. De grote vraag is Bryan Adams er klaar voor? Het is 17 minuten voor 7 op donderdag.

0: 28 mei is aan het rollen gebracht om middernacht. En is niet weer te stoppen. Can't Stop This Thing We Started van Bryan Adams op NPO Radio 2. Hoe stond de weg, Jeroen?
1: Is het druk? Ik zal eens even kijken. Nou, het begint al aardig op gang te komen, hoor. 109 kilometer aan files nu, alles bij elkaar. En de files die er staan, ja, een minuut of 10 vertraging als je erin staat. En wij zeggen, goeie reis.
2: Goedemorgen, Jan-Willem.
0: Goedemorgen, Linette.
2: Goedemorgen, Jeroen.
1: Hoi, Dusty.
2: Is er nog nieuws?
0: Zeker. Een bijzonder grappig verhaal uit India. Er staat een 21 meter hoog standbeeld van Messi, de voetballer.
1: 21 meter hoog,
0: flink standbeeld. Ja, en als je een beetje zo met dichtknip ogen kijkt, lijkt het wel het vrijheidsbeeld. Want hij staat op precies dezelfde manier met een WK-trofee in zijn hand. Okay. En dat beeld staat er sinds vorig jaar, maar nu moet hij weg. Of tenminste, hij wordt verplaatst, want de constructie lijkt niet sterk genoeg. Hij wiebelt en beweegt door de wind. En als voorzorgsmaatregel hebben de mensen zelf maar touwen om zijn middel gebonden om hem op zijn plaats te houden. Dus hij is niet alleen Messi, maar het ziet er ook een beetje Messi uit.
1: Wat grappig. Een bijzondere vondst trouwens voor Milou, Thijs, Vince en Iggy uit Helmond. Tijdens een biologieles in de natuur kwamen die kinderen daar een heel bijzondere roze sprinkhaan tegen. Dat wordt ook wel eritriïsme genoemd. En het is te vergelijken met albinisme bij mensen. Ze riepen de boswachter erbij en die was ook best wel onder de indruk. De kans dat je zo'n roze sprinkhaan tegen het lijf loopt is namelijk heel erg klein, ongeveer 1%. In Nederland wordt de roze sprinkhaan maar een paar keer per jaar gespot. Nou, deze sprinkhaan zit nu in een potje. Dat is eigenlijk best wel sneu.
0: Ja, vind ik ook maar, een beetje sneu, ja.
1: Ja, dat ze, maar goed, dan kunnen ze hem aan de rest van de klas laten zien en dan hopen dat ze hem daarna gauw weer vrij laten.
0: Dat hij weer uit het potje komt.
1: Ja.
0: Een verdrietig afscheid in Alkmaar, jongens. Het is bijna niet in woorden te vatten. Na 126 jaar sluit daar namelijk de Kegelclub. De sport die op bolen lijkt, hè?
1: Ja, ik weet dat Kegel is.
0: Kegels omgooien met een bal.
1: Ja.
0: De afgelopen jaar is dat steeds minder populair geworden. Er waren nog maar 52 deelnemers over.
3: We praten over 80'ers en nog ouder. Ja, en op een gegeven moment is het over. Dan gaat dat gewoon niet meer.
0: Ja, dat houdt dan op een gegeven moment op, hè? Ja. Als die mensen zo oud worden.
1: Ja.
0: En het zorgt wel voor verdriet, hoor, bij leden.
4: De woensdagavond was gewoon onze kegelavond. Ja, en nou moet je het anders invullen.
0: Ja, precies. En dat vraagt niet alleen om een behoorlijk aanpassingsvermogen bij de kegelaars. Ook het thuisfront komt voor grote veranderingen te staan. Hè?
5: Dus ik zeg vanavond dat ik hierheen ging, zeg ik tegen mijn meisje. Ik zeg ja, ik ben 54 jaar, ben ik op woensdag weg. Dus ja, je zal de volgende woensdagavond, zou je toch met mij moeten doen.
0: Ja, precies. Dat is natuurlijk, het gaat hard aan toe, dat hoor je wel, hè?
1: Ja.
0: Op de achtergrond. Nou ja, gelukkig is er in Haarlem nog wel een kegelvereniging. Dat is de allerlaatste in de provincie. En die hebben gezegd, wij ontvangen de leden uit Alkmaar met open armen.
1: Ach,
0: ja.
1: Dat is lief.
0: Dus, die worden er niet uitgekegeld. Daar zit natuurlijk geen bal aan, hè? Als dat niet meer kan. Als je dat gewend bent, al 52 jaar woensdagavond. Lekker opstarten met Spiller en Sophie Ellis-Baxter.

0: sorry Jeroen, het was niet mijn bedoeling om het gras voor je voeten weg te maaien.
1: Nou, ja,
0: dit ook een optie was voor de 2000 van
1: ja,
0: morgen.
1: Nee, ja, ik zat natuurlijk heel zorgvuldig mijn lijstje af te wegen.
0: Ja.
1: En een beetje door te grasduinen wat ik zou kunnen kiezen. En toen had ik ineens woeste herinneringen aan deze plaat.
0: Ja, ik snap het, ja.
1: Ik denk dat is een leuke anekdote.
0: Als je hem niet op kan zetten, moet je hem misschien maar even afzetten.
1: Ja.
0: Je knop daar links van je hebben.
1: Ja, wacht even. Ja. Deze, ja, ja.
0: Zo.
1: Maar goed, nee, maar ja. Goed, dat is dus nu gebeurd. Dus ja, dat is, het wordt heel karig allemaal. Dan wordt het toch Frans Bauer of zo. Ja, weet je? Als jij dat zo leuk vindt allemaal.
0: Maar had je anders deze gedaan morgen?
1: Nou, ik had wel een lijstje van 3 platen gemaakt.
0: Ja, maar die moet maar je dan even onder... naar mij sturen. Dan maak ik het gas van niet voor je voeten weg.
1: Nee, ah, ja. Juist, nee, ja. Er blijft genoeg over.
0: Jawel, hartstikke maar ik zag je wel een beetje teleurgesteld kijken toen ik deze instartte.
1: Nee, ik heb morgen een hele leuke verrassing in petto. Daar ga je heel blij van worden.
0: Okay, nou,
1: dat weet ik nu al.
2: Hier is Carmen. Ja. Hier is Carmen. Met
0: nou, Carmen, als ik dan in die prette ogen kijk, dan hou ik mijn hart vast.
1: Ja. Carmen kijkt ook verwachtingsvol.
3: Ja, ik denk dat het weer heel gezellig wordt.
1: Nou, dat weet ik wel zeker.
3: Ja, hè?
1: Morgenochtend, ja, 6:30.
0: Aflevering 2000 met een liedje uit 2000 in onze Tot 2000 collectie.
1: 92.6.
0: Zometeen het nieuws van 7 uur. Hè?
3: Nieuws van 7 uur en jullie moeten even raden waar dit dan weer over gaat.
4: I feel fantastic! I feel fantastic!
3: Sorry, ik moet even...
1: Ik moet lachen.
0: Dit is een Spaanse DJ op vakantie in Nederland. Luistert voor het eerst naar de Nederlandse radio. Wordt helemaal gek, wordt hij.
3: Denk je?
0: Ja.
3: Nee, joh.
0: Nee.
1: Ik moest het best denken aan mijn Griekse vriendje Achilles van het Songfestival. Die ook de hele tijd zo over het Songfestival aan het rennen was.
3: Maar dat Songfestival? Is
1: een...
3: Nee.
1: Nee, geen Songfestival. Nee.
5: Dit is NPO Radio 2.
0: Ik ben wel heel nieuwsgierig geworden.
1: Maar wat is het dan wel?
6: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Lieselot van Prijsvrij.
8: Lot, je bent op de radio, hè?
7: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
8: Over de vakantiegeld Supersaleweken?
7: Ja, dat wou ik dus zeggen.
8: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
6: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
7: Heb jij ook zo'n zin in vakantie?
8: Prijsvrij vakanties.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
10: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
10: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
12: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar

0: range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
1: Honda, the power of dreams.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
5: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
6: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Die flitsers met Tom bij TomTom.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Het is bijna 7 uur op donderdagochtend met het NPO Radio 2 Nationaal, gelezen door Carmen Verheul. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Er gaat veel mis bij onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Dat zegt de regeringscommissaris Hamer. Als er bij een bedrijf meldingen van wangedrag binnenkomen, wordt er vaak een extern bureau ingeschakeld om onderzoek te doen. Maar dat gebeurt lang niet altijd zorgvuldig. Zo waren er bureaus die te snel conclusies trokken of ontlastende informatie weglieten. En dat kan schadelijk zijn, zegt Hamer.
10: We kennen echt situaties, ook van melders die er zelf heel veel geld dan in hebben gestopt om uiteindelijk via een juridische procedure hun gelijk te halen. Terwijl als het onderzoek van het begin af aan beter was gedaan, heel veel leed voorkomen had kunnen worden.
9: In Washington zijn zeker 2 doden gevallen door een implosie van een chemische tank. 9 anderen worden nog vermist, waarschijnlijk zijn ook zij omgekomen. Het ongeluk gebeurde bij een papierfabriek. De stof die in de tank zat is volgens de brandweer extreem gevaarlijk. En dat maakt de zoektocht naar de 9 vermisten erg moeilijk. Volgens de gouverneur is het de dodelijkste industriële ramp in decennia. Terwijl er wordt onderhandeld over een akkoord, zijn er weer aanvallen in het Midden-Oosten. Amerika nam een militair doelwit in de Iraanse havenstad Bandar Abbas onder vuur bij de straat van Hormuz. Iran zou op zijn beurt een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio hebben aangevallen. En ook Kuwait ligt onder vuur. Wat dit allemaal voor de onderhandelingen betekent is nog niet duidelijk. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De Engelse club was met 1-0 te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het is de eerste Europese hoofdprijs voor Palace. En dus was doelpuntenmaker Mateta door het dolle heen.
11: I feel fantastic! I feel fantastic! We did it! First time in Europe, we did it! Now I just want to celebrate, I just want to party. And that's how I feel.
9: Ja, dat was hem dus, Mateta. Er was ook niet zoveel af te dingen trouwens hoor, op die overwinning van Crystal Palace, want ze raakten ook nog eens 3 keer de paal.
8: Ja, die staat dan hinderlijk in de weg, hè?
9: Ja, meestal wel. Het weer, veel zon vandaag, het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg.
8: Hoe het op de weg is, weet even de hart. Goedemorgen.
12: Goedemorgen, ja, het is als vanouds. De donderdagochtendspits komt altijd net iets later op gang dan andere dagen. Maar het wordt wel drukker nu. Bijna 40 files. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam loopt in het oog. Tussen afrit Numansdorp en Barendrecht staat 6 kilometer file. Vertraging is meer dan een half uur. Een ongeluk met 3 auto's houdt de linkerrijstrook dicht. En een opvallende vertraging in het noorden van het land op de N33 Veendam-Eemshaven tussen Siddeburen en Appingedam. 20 minuten vertraging in 4 kilometer file.
8: Dankjewel. Zometeen gaat hij rollen.
13: Een dobbelsteen.
8: Ja, met plek voor 6 nummers. En dan vliegt hij hier door de studio. En het lot bepaalt welke de uitzending haalt. En jij mag hem vullen, de dobbelsteen. Dus kom maar door met jouw suggestie.
9: Ja, wat dacht je namelijk? Echt voor zo'n dag als vandaag. Liquid Spirit van Gregory Porter.
8: Die is leuk.
9: Zin in.
14: Vroeger, toen hadden we nog geen AI en geen Google, maar wel zoekmachine. En ik dacht, dat is misschien leuk voor de zomersdag. La musique dans la peau, mal donne.
8: Mal donne.
13: Een dobbelsteen.
8: Ja, maar het is aan jou. Laat het ons weten via de app. Tot zo.
1: Ster.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Joujou.
18: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
19: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan... niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn... we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed... of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
18: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
20: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
21: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
22: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
21: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
23: Nu bij Zeeman. Dames singlet 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
24: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
25: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
26: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven... in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.

euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Jan Willem start.

Goedemorgen, je bent de Radio 2 en de Cure Boys Don't Cry. Vandaag een zonnige dag. Ik kan wel zeggen, zomerse dag. Blijft droog. Temperatuur gemiddeld rond de 25 graden.

0: zijn pakket uit. Want ik zit er met mijn rug naartoe. Dan draai ik om en ineens staat er een hele band.
1: Over een uurtje komt ze dan live spelen haar nieuwe single Move. En dat is voorbij voor als je er erg in hebt. Die is maar 2 minuten 20. Dat je denkt, al die moeite voor 2 minuten 20.
0: Ja, dat is showbusiness natuurlijk.
1: Good morning. Ja, goedemorgen. Ja, een snikhete dag op Roland Garros. Het gaat haar richting de 35 graden.
0: Ja, Frankrijk is echt snoeiheet.
1: Ja. Ja. En dat is dan als je niks doet. Hè. Moet je nagaan als je daar staat te tennissen.
0: Zo.
1: Met ook vandaag weer in Nederland op de baan. Demi Schuurs speelt om 11 uur deze ochtend in het gemengd dubbelspel met haar partner Julian Cash. Niet te verwarren met... Bij 35 graden brandt het natuurlijk behoorlijk. Moet je denken, staat daar nou Julian Cash?
0: Nee. Zijn al zoveel prijzen.
1: Nee. Julian Cash. Ja. Nou, daar kom ik zo nog even terug. Dat is wel zo, ja. Bij het mannen enkels spel, alle ballen op Jesper de Jong. En hij heeft de derde ronde behaald. Het is voor het eerst in zijn carrière dat hij zo ver komt op een groot toernooi. En dat is natuurlijk een hartstikke lekker gevoel.
2: Super blij mee. Hoop puntjes, hoop centjes. Er komen gewoon veel dingen kijken op een slam. En toch wel een mijlpaaltje weer.
1: Zeer rustig toch, hè, die Johnny Cash. Goed voor de centjes. Hij mag nu al 187.000 euro bijschrijven. En als hij morgen wint, stijgt dat bedrag naar de 285.000 euro. Dat is toch lekker, hè?
0: Ja. Vandaag vertrekt het marineschip Zijner Majesteit Willemstad naar de Middellandse Zee. Het gaat om een mijnenjager die zeemijnen kan opsporen. In eerste instantie sluit het schip zich aan bij een NAVO-missie. Maar als het nodig is, kan die ook door worden gestuurd naar de straat van Hormuz. En daar kan die dan worden ingezet om ervoor te zorgen dat olietankers daar veilig langs kunnen.
1: Ja, en met dit weer natuurlijk voor de straatbarbecue, hè?
0: Ja, ook dat nog, ja.
1: We moeten het even hebben over Madeline Hulak. Zij is 8 jaar en woont in Ohio. Misschien denk je, ik heb nog nooit van haar gehoord. Zou goed kunnen, maar misschien ook wel. En anders misschien je kinderen. Want ze is een hit op social media, met name TikTok. Het komt eigenlijk ook een beetje door haar buurjongen, Ethan Hayes. Die speelt iedere avond na zijn werk op zijn gitaar. En dat doet hij dan in de tuin. En dan kan de hele buurt meegenieten. En Madeline vroeg of hij ook een verzoeknummertje wilde doen. Nou ja, Ethan is de beroerdste niet. Dus zij maakte een papiertje, een soort van vliegtuigje. Gooide dat over de schutting. En toen studeerde hij haar lievelingsnummer in. Love Story van Taylor Swift. Ach. Dus je ziet hem daar... het is een beetje alsof het met een verborgen camera gefilmd is. Hij zit dus in de tuinset. En Madeline die zingt van achter de schutting zingt ze mee met Love Story. Nou ja, dat is gefilmd waarschijnlijk door de moeder van Madeline. En laat u raden, dat filmpje, dat gaat nu viral.
0: De hele wereld over, ja.
1: Dus uiteindelijk bereikt het ook Taylor Swift. Die heeft het ook gezien en die vond het zo leuk dat ze Madeline nu een handgeschreven briefje en een gitaar heeft opgestuurd.
0: Ah.
1: Ja, dat is toch lief?
0: Ja,
1: is een geweldige gitaar met ook een foto van Taylor Swift erop. En nu kan ze zelf gitaar leren spelen. Wow. En dan straks meedoen met haar buurjongen.
0: Je staat vast voor de Schiphol-tunnel nu vanwege een te hoge vrachtwagen. En een ongeluk gebeurt op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Numansdorp en Barendrecht 9 kilometer file en een uur. Je kan omrijden via de Moerdijk, dus via Breda.
3: Jan Willem,

0: Ja, goedemorgen. Welkom bij Jan Willems Zet Op. We zijn de perfecte mix tussen donderdagochtend en de rest van je leven. Olivia Dean, It's So Easy To Fall In Love. Met Kurt Nielsen daarvoor. En She's So High. Als je denkt, jongens, ik weet er ook nog wel een.
1: Nou, dobbelsteen.
0: Dan heb ik goed nieuws. Dan mag je ons bellen. 0800-1122. Nog beter nieuws. Dat nummer is gratis. 0800-1122. Binnengekomen via de app. Loes, plekje 1 is voor jou. Jongens, heel graag. Chan Chan van Buena Vista Social Club. Voor mij het nummer dat de zomer in luistert.
2: Twee is Liesbeth. Hey, Jan-Willem, Jeroen. Als Beatles-fan kijk ik uit naar het nieuwe album van Paul en Ringo, The Boys of Dungeon Lane, dat morgen op de bijzondere datum, knipoog, uitkomt. Op de dobbelsteen in ode aan hun vriendschap, with a little help from my friends, met de groetjes van Liesbeth.
0: Dankjewel, Liesbeth. Mooi. We gaan het er morgenavond in de tv-show ook over hebben, over de plaat, want die komt morgen dus uit. En dan hebben we Tim Op het Roek te gast. Onze zeer gewaardeerde collega.
2: Dat is leuk.
0: Dat is een van de grootste. Ja, joh. Een van de grootste McCartney-fans die wij kennen. Dus,
2: maar waar is Tim geen fan van? Die vindt echt heel veel dingen leuk.
0: Daar heb je wel een punt. Ja. Maar hij is wel van Paul McCartney is hij echt groot fan.
2: Altijd leuk om Tim erbij te hebben. Ja.
0: Noah, plekje 3 is voor jou. Goedemorgen. Schrijft Noah. Ik zou graag Broken van The Haunted Jude op de dobbelsteen willen. Forget Me was zeker geweldig. Die draaide ik laatst. Die staat bij ons op de radar. Maar Broken vind ik net iets beter, zegt Noah. Plekje 3 is voor jou.
2: 4 is Eduard. Jongens, bijna klaar met mijn derde nachtdienst. Heb mijn verpleegkundig rekenentoets weer gehaald. Ben in toe aan Tennessee Whiskey van Chris Stapleton. Mag die op de dobbelsteen? Groetjes, Eduard.
0: Ja, ik kan me dat voorstellen dat je toe bent aan een Tennessee Whiskey. Ja. Een verpleegkundig rekenen. Ja. Maar gefeliciteerd.
2: Ja, goed gedaan, Eduard.
0: We gaan naar plekje 5. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoi, met wie?
3: Met Richard.
0: Hey Richard, goedemorgen. Met Jan-Willem en Jeroen.
3: Goedemorgen. Ik wil graag Black met Wonderful Life horen.
0: Dat is een mooie.
3: Daar hoor je niet zo heel veel van mijn gevoel.
0: Nee, dat klopt. Het is niet dat je zegt een bruistablet, hè, dat nummer.
3: Nee, dat niet. Nou ja, ik twijfel tussen Engel van Ramstein of deze. Dan kan je denk ik beter die hebben om mee te beginnen.
0: Ik bedoel, in het kader van rustig wakker worden. Ja, ik vind het allemaal goed, hè, want de dobbelsteen is voor jou. Jij hebt plekje 5, dus zeg het maar.
3: Nee, doe maar Wonderful Life dan.
0: Wonderful Life van Black, prachtig nummer hoor, Richard. Staat op 5.
3: Hey, dankjewel.
0: Mooie dag.
2: Mooie dag, man. Hoi, hoi.
0: We gaan naar 6. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, gezellige mannen. Lieve Carmen.
0: Hi, goedemorgen. Hi.
2: Carmen zit in koffie.
0: En wie ben jij dan?
4: Met Barbara, sorry. Ja,
0: hey, hallo, gezellige, vrolijke, lieve Barbara. Ja, dankjewel voor het bellen.
4: Ik ben er door.
0: Ja, het is je gelukt.
4: Ik ben er door. Ja, eindelijk. Ik probeer het al sinds de top 2000, dus nu ben ik er door.
0: Zo, dat is sinds 1999 al.
4: Nou, toch niet, maar de laatste.
0: Oh, sinds de laatste top 2000, oké. Okay.
4: De laatste, ja.
0: Nou, het is eindelijk gelukt. Ja, je moest er 6 maanden op wachten, maar je krijgt plekje 6 vandaag.
4: Nou, geweldig. En dan 6 ook nog. Dat is leuk. Dat is mijn lievelingsgetal. Ik zou heel graag My Boy van Elf, omdat ik ontzettend trots ben op mijn lieve jongens, over wat ze doen en waar ze mee bezig zijn. Dus vandaag.
0: Ja, oké, maar wat zijn ze dan aan het doen?
4: Nou, mijn jongste woont in Valencia en heeft een heel mooi bedrijf opgebouwd, zijn eigen brand gemaakt. En de oudste woont op de Malediven.
0: Oh.
4: En die is daar een sommelier in een heel mooi resort, dus ze zitten heel ver weg. Oh. Maar ik ben enorm trots op ze en ik mis ze natuurlijk ook.
0: Ja, dat snap ik ook, Barbara. En ik kan me ook voorstellen dat mama zich best af en toe wil opofferen om even te komen kijken hoe het nou gaat met de jongens.
4: Ja, Valencia wat makkelijker, maar Malediven is wel iets ingewikkeld.
0: Wel ingewikkeld, ja, maar wel prachtig. Ja, ja. Jij ziet natuurlijk regelmatig foto's en filmpjes waar je hartstikke jaloers van wordt.
4: Ja, dat kan ik wel zeggen. Ja.
2: Maar, Barbara, er was iets heel ongelukkigs aan de hand. Want je zit al sinds 1999 te bellen, maar precies op het moment dat jij zei welke plaat je wilde horen, viel de lijn weg.
0: Ik verstond My Boy.
2: Van Elf.
0: Ik denk dat het Elf is.
4: Ja, klopt. Ja.
2: Oh, van Elvis.
4: Ja.
2: Oké, okay, dan is dat bij deze even rechtgezet. Nee, maar dat we even duidelijk is.
0: Ja. Barbara, plekje 6 is voor jou. Doe je mannen de groeten van ons?
4: Zal ik zeker doen. Ik stuur het straks naar hun.
0: Ja, en ik bedoel, we hebben morgen aflevering 2000, maar misschien dat we bij aflevering 3000 de locatieuitzending bij je zoon kunnen maken. Dat wij over ons wel op.
4: Je weet het niet, hè?
2: Ja. Nou, Jeroen. Nou, was hij weer thuis in Almere.
0: Hij vliegt door de studio. Wat is het geworden, Jeroen?
2: Ik zal het je zeggen. Het is nummer 1 geworden.
0: Het is nummer
4: 1. Ah, yeah!
1: Barbara. Ja, ja. En we zijn ook door onze wildcards heen voor de maand mei.
4: Ik had gehoopt dat er nog eentje was.
1: Ja, nee, daar zijn we ook doorheen. Maar ja, aan de andere kant, dit is natuurlijk ook wel heel fijn opstart. Hè? Als je je ogen dicht doet, dan waan je gewoon even op de Malediven.
4: Zeker, zeker. Alle muziek is leuk bij jullie, dus altijd goed.
1: Wat ben je toch lief voor ons. Ja. Mooie dag vandaag.
4: Ja, jullie ook. Dankjewel. Ja.

0: NPO Radio 2, Radio del Calor. Chan Chan, Buena Vista Social Club. Plekje 1 op de dobbelsteen. Loes, van harte gefeliciteerd. Het is je gewoon gelukt. We blijven even zomerse sferen, want het is vandaag ja, prachtig weer. Als je ervan houdt, 20 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden van het land. De verkeersinformatie is van Ewen de Hart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nog 50 files staan er op dit moment. De meeste daarvan in de Randstad en in de provincie Noord-Brabant. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam bijvoorbeeld 12 kilometer file tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam 11 kilometer file tussen afrit Numansdorp en de Heidenoordtunnel door een ongeluk met 3 auto's. 3 kwartier vertraging ook. Maar de weg is alweer vrij. De A348 Doesburg richting Arnhem. Daar wordt gerepareerd dat het een aard heeft. Er zijn 2 rijstroken dicht bij knooppunt Velperbroek. Tot 6 uur vanavond omstreeks. 2 kilometer file vanaf Reden, een kwartier vertraging.
0: Dankjewel. Het nieuws van 19:30, Carmen is aangeschoven en praat je bij.
2: Het aantal kinderen en jongeren dat meerookt met de sigaretten van anderen is de afgelopen jaren gedaald. Het gaat volgens het CBS om kinderen die zelf niet roken, maar die er wel aan worden blootgesteld doordat bijvoorbeeld hun ouders in huis roken. Ondanks de daling is deze longarts niet tevreden. Nog steeds krijgt 7% van de jonge kinderen tabaksrook binnen en dat kan gevaarlijk zijn.
3: Bij kinderen, die zijn natuurlijk extra kwetsbaar, weten we dat heel jonge kinderen een hogere kans hebben op wiegedood. Oudere kinderen meer last hebben van bronchitis, astma-aanvallen, longontsteking, oorontsteking. Het lijkt misschien minder schadelijk, die omgevingsrook die natuurlijk verdund wordt door de normale lucht. Maar al in kleine hoeveelheden zitten daar heel giftige stoffen in.
2: Jill Biden dacht dat haar man, oud-president Joe Biden, 2 jaar geleden tijdens een debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Biden maakte toen een verwarde indruk. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Jill Biden zegt dat ze haar man nog nooit zo had gezien.
4: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before or since.
2: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Jongeren krijgen steeds vaker huidproblemen door alle make-up en crampjes die worden aangeraden door influencers. Dermatologen slaan erover alarm in het AD. De skincare-routines op sociale media zijn de laatste jaren erg populair. Maar het blijkt dat de volgers er vaak clowns-eczeem aan overhouden. Je hebt dan een rode schilverige huid met kleine puistjes rond de mond, neus of ogen. Vanaf vanmiddag kun je een van de langste wandelpaden van Nederland, het Pieterpad, ook met een speciale rolstoel afleggen. Langs het hele pad zijn aanpassingen gedaan of omleidingen gemaakt. En dat was een behoorlijke klus.
5: Ja, dat was best wel wat werk. 500 kilometer, alle obstakels in kaart gebracht. En daar dan wel omleidingen voor gemaakt of echt iets aangepast in de fysieke ruimte.
6: Wat zijn de belangrijkste obstakels die jullie tegenkwamen dan?
5: Ja, dan moet je denken aan te smalle hekken of bruggetjes, traptredes, omgevallen boomstammen of die daar expres liggen om mountainbikers tegen te houden.
2: Ja, het wandelpad is nu toegankelijk voor mensen met offroad rolstoelen met van die dikke banden, scootmobiele rollators en kinderwagens.
7: Nou ja,
8: wat je hebt
7: geleerd,
8: je
7: blijven lachen. Clownsexem. Ja, ik heb er nog nooit van gehoord. Ja. Maar dat is omdat je te veel make-up en dan sluit je waarschijnlijk je huid af of zo?
2: Nee, ik denk dat het rond je mond gaat
0: zo'n rode
2: zitten.
0: Plek om, ja.
2: Zo'n rode mond.
0: Alsof je je lippen vol hebt gesmeerd. Ja. Als een clown.
2: Dat.
0: Goed.
7: Nee, ik heb de AD hier. Met een likverf kun je niet scoren.
0: Met een likverf.
7: Het is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal.
0: Met een likverf kun je niet scoren.
7: Ja.
2: Hetzelfde verhaal? Oh, maar als cosmetica bedoel je?
0: Ja. Het heeft te maken met iets wat opgeknapt moet worden. Waarbij je dan zou denken, als je het een beetje cosmetisch aanpakt, even lik je verf. Maar dat is dus blijkbaar niet genoeg. Er moet meer gebeuren.
2: Ja, er moet veel meer gebeuren.
0: Het gaat het over het Binnenhof. We zijn ook nog druk mee, hè?
7: Het gaat wel over
2: de Erasmusbrug misschien. Dat hadden we laatst.
0: Nou, het gaat wel over het Binnenhof, wilde je?
7: Oh, jullie hebben beide gelijk. Want het gaat over de politiek en over infrastructuur en over bruggen en viaducten en dat soort dingen. Want we hadden het er laatst ook al over, die gaten die in de weg vallen. Hoe kan dat? Waarom wordt daar niet meer aan gedaan? Want ja, we hebben er allemaal last van. Nou, dat komt gewoon
0: koning Willem-Alexander, toch? Die is de mensen klasse ergens dat het door de vorst komt.
7: Door de vorst. Ja, nee, maar dat komt er vooral om dat er geen geld voor is en geen geld voor worden vrijgemaakt. Dat is dan weer een beetje. Ja, politiek is natuurlijk ook vooral veel show en veel gedoe en blabla. Als je zeg maar, je kan beter. Zoals vorig jaar dat nieuwe stuk van de A16 bij Rotterdam is geopend. Stond de minister. Oh, kijk eens wat we allemaal gedaan hebben. Een hele nieuwe snelweg aangelegd. Fantastisch.
8: Alles dondert hij in een gat.
7: En vervolgens moet de Van Brienoordbrug eigenlijk dringend onderhoud hebben. Maar ja, weet je, als je een brug onderhoud geeft, dat is helemaal niet sexy politiek gezien. Dus dan maken ze liever geld vrij voor nieuwe wegen. En zijn ze nu op zoek naar oplossingen daarvoor. In de krant vandaag een heel stuk over hoe dat dan allemaal komt en kan en gedaan moet worden.
8: Ja, je kan je geld maar één keer uitgeven, zei ik ook tegen mijn vakantiegeld.
7: Zei je ook tegen je vakantiegeld?
8: Ja, zei ik, jongens, ik kan jullie maar één keer uitgeven.
7: Ja, en wat zeiden ze?
8: Jammer dan.
7: Jammer dan.
8: Ook al kwijt, Carmen?
9: Reken maar.
8: Ja, ik zag het aan.
7: Iets met een kopplaat.
8: Ik zie je herkenning.

0: Disco Machine en dopamine. Het is het beloningshormoontje, dopamine.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Weet je, dat stofje in je hersenen wat je vrijmaakt. Dat je denkt, oh, dit wil ik nog een keer. Ze hebben het ook heel slim gedaan in dit nummer. Mm-hmm. Want je hebt natuurlijk ook in de dancemuziek, hè, die dropt. Weet je wel, dat het langzaam opbouwt en dan is het even stil. Bam. En dan bam!
1: Ja, ja,
0: weet je wel,
1: ja.
0: Dan wacht je eigenlijk al op dat moment. En dan maakt je, je brein maakt dat stofje al aan. En dan bam, dan ga je los en dan ben je
1: is
0: helemaal
1: het,
0: gelukkig.
1: Ja? Oh.
0: Ja, en dat doen ze ook in dit nummer een paar keer. Bijvoorbeeld hier. Running wild. Start het beer again.
2: Het is een mild dropje.
0: Jawel, jawel, jawel, maar het bouwt wel op, hè?
2: Jawel, jawel, jawel.
0: Kijk. Ja, dit is dan later in het nummer.
2: Dit is beter.
0: You make all the
2: bam!
0: Ja, en dan word je heel gelukkig, dopamine.
3: Nieuwe muziek op Roodbeens Radar.
0: Dan trek je gewoon je hersenen even door de Purple Disco Machine... en dan kan je er weer tegenaan op deze donderdagochtend. Goedemorgen, dit is Jan Willem Start op NPO Radio 2... en de nieuwe single van Voltage op onze

0: zijn nieuwste single. Jan Willem, start op. Intro rally.
1: Anna, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Hallo Anna.
0: Heb jij je mentaal voorbereid op dit moment?
2: Wat heb ik me voorbereid, sorry?
0: Of je mentaal hebt voorbereid op dit moment?
2: Ja. Ik ben heel erg. Ik ben al sinds gisteren bezig.
0: Ja? En hoe heb je dat gedaan?
2: Nee, niet.
0: Downward facing dog.
2: Ja.
0: Even op je hoofd gaan staan.
2: Ja, dat heb ik wel gedaan, ja.
0: Oh, serieus? Waarom doe je dat? Oh. Nee, maar dat kan, hè. Ik bedoel, ik zie ze regelmatig. Dan komen ze weer voorbij, die mensen die dat doen. Dan krijg je dat op mijn Instagram. En denk ik, nou, dat is
3: Child's pose.
2: Laat ik dat maar niet doen.
0: Nee, maar er zijn echt mensen die dat gewoon kunnen. Die gaan dan op het strand. En dan, ik had gisteren ook weer iemand die dan 's ochtends vroeg als ochtendroutine. Die ging dan op zijn hoofd staan op het strand.
2: Ja, misschien is het wel leuk.
0: Ik vind dat knap.
3: Nou, had je er maar tijd voor, Anne?
0: Ja,
2: ja, precies.
0: Ja, maar goed, je hebt hele andere dingen aan je hoofd.
2: Ja.
0: De intro rally. Je wil spelen met jaren 90 en de Zero's?
2: Yes.
0: Waarom die combinatie?
2: Ik denk dat ik daar het meeste van weet. Dat hoop ik.
0: Nou, dat is een logisch antwoord.
4: Ronde 1.
0: Ja, ik heb er 5 voor je. Het kan natuurlijk echt alle kanten op. Dat zeggen we vaak. Ja. Maar ja, jaren 90 is natuurlijk al een ratje toe. En als je de Zero's er ook nog bij trekt, dan pet je af, hoor. Ik zoek de titels. En als je 5 goede antwoorden geeft, dan win je alle prijzen, inclusief de thermomok.
2: Nou, we gaan ervoor.
0: Nou, dat is de spirit. Anna, zet hem op. Dit is je
2: Dank
0: eerste.
2: Dankjewel.
0: Succes, hè.
2: Ja.

0: Oh, ik ken hem wel. Een rooftop. Wat erg. Ik weet de titel niet. Oh.
1: Ga even door tot het refrein.
2: Ging door, want ze gingen het.
1: Ja, 16 miljard keer.
0: Shout it out. Oh, ik kom er niet op. Oh, wat erg. Ik ken het nummer wel, wat erg.
1: Ja, als je niet weet, dan maak je de titel waar. Maar ja.
0: Oh, ja.
1: Ja, Anna, wat gaan we doen? Ga je de mokstuk gooien? Of gooi je handdoek in de ring? Of ga je iets gokken? Mag allemaal.
0: Shout it out.
1: Shout it out? Wat bedoel je precies?
0: Scream.
2: Nee, wat zingen ze daarna?
1: Ja, jongens. Ja, ik moet nu iets van je weten. Speel je voor een antwoord of zeg je gooi de mok maar stuk?
0: Nee, ik ga van antwoord spelen. En het is... Not no.
1: Nee, ja, kom op zeg. Ja, daar speel je voor.
0: Ik gooi de mok maar stuk.
1: Nee. Ik vind wel dat je het politiek heel handig speelt. Jack, je bent echt kampioen tijdrekken. Dat is echt wel goed gedaan. Hier krijg je hem nog een keertje. Komt ie aan.

0: Alle rooftops ja. En dan krijg ik hem niet verder.
1: Ik ga iets minder gul zijn met de tijd nu, Anne.
0: Ja, als je een hint geeft, ben ik heel snel.
2: Nee.
0: Nee, oh, grapje.
1: Nee?
0: Ze hebben een joker. Nee, ik weet het niet. Nee, ik kom er niet op.
1: Oh, als ik het nu zeg, dan zeg je... Oh ja, ready to go. Ja, dat... Baby, hoe? I'm ready to go.
0: Ach, ready to go.
1: Ja, van Republica. Ja.
0: Ja, ik ken het hele nummer wel, maar dan kom je er niet meer op.
1: Nee, dat klopt. Dan krijg je kortsluiting in je hoofd, dan komt het niet meer goed. Precies. Ik herken het, hoor.
0: Het is vroeg. Ik ga gewoon in mijn hoofd staan, ja, zometeen.
1: Geeft helemaal niks. Niet te lang over mokken. De volgende was 8 seconden geweest. Deze. Heb je die geweten? Zelfs je naam is mooi. Van Henk Westbroek.
0: Ja,
1: 6 seconden was deze.
0: Ja.
1: Zegt het je iets?
0: Jawel, dat is... hoe heet het nou? Christina Aguilera.
1: Ja, klopt. Met Genie in a Bottle. 4 seconden was deze.
0: Ja, Maroon 5.
1: Ja, maar hoe heet het nummer? Ja, dat is toch lastig, hè? She Will Be Loved. En de laatste van 2 seconden wil ik ook graag de titel dan nog even...
0: Nee.
1: Ook niet. Hey, David Lyra. No. Ja, je bent nu in een zwart gat geschoten. Ja. En dan kom je dan niet meer uit. Dat geeft helemaal niks, hoor. Zit er iets bij waarvan je denkt, die wil ik wel helemaal horen? Ja, die Ready to Go is natuurlijk wel fijn om heel even af te reageren.
0: Doe die maar, ja.
1: Ja, maar het mag ook Plain White Tees. Vindt het allemaal goed, hoor.
0: Nee, ik wil die eerste en dan ga ik ook gelijk omhoof staan. En dan, Nee,
1: ook niet. Hey, David Lyra. No. Ja, je bent nu in een zwart gat geschoten. Ja. En dan kom je dan niet meer uit. Dat geeft helemaal niks, hoor. Zit er iets bij waarvan je denkt, die wil ik wel helemaal horen? Ja, die Ready to Go is natuurlijk wel fijn om heel even af te reageren.
0: Doe die maar, ja.
1: Ja, maar het mag ook Plain White Tees. Vindt het allemaal goed, hoor.
0: Nee, ik wil die eerste en dan ga ik ook gelijk omhoog staan. En dan,
1: Precies. Je bent ready to go wat dat betreft.
0: Precies.

0: Anna is geen winnaar vandaag, maar ze is wel hartstikke leuk. En dat is veel belangrijker. Ready to go van Republica. Hier is
1: Carmen met een raadsel. Ja, als zij verdient in die zin wel een ereplekje in onze galerij met intro-rally-kandidaten.
0: Ja, ja, ja. Nee, de galerij met leuke kandidaten, die is helemaal groot. Die begint hier al op de eerste verdieping en wij zitten op de vijfde.
1: Ja, maar dat je dan zo... Ja, het was niet een heel succesvol rondje dat ze speelde, maar ze hield haar hoofd wel enorm positief in de lucht.
0: Precies. Ja, nou nu niet, hè, want ze zou op de hoofd gaan staan. Dat had ze beloofd. Oh, ja. En we zien de foto wel tegemoet, Anna. Zometeen het nieuws van 8 uur. Wat zit erin?
2: Kijk of jullie ook je hoofd positief in de lucht kunnen houden. Waar gaat dit over?
3: Oh ja, nou daar gaan we met die mooie foto, hè. Nou, dit leggen we sowieso vast.
0: Ja, dit is iemand die iedereen op de foto zit. Bij het trainingskamp van Curaçao in Noordwijk.
2: Ja, wat goed.
0: Nou,
2: ja,
0: echt.
2: Niet Noordwijk, maar ik reken het
0: niet
2: wel
0: Noordwijk,
2: goed.
0: Niet Noordwijk, want niet Noordwijk. Egmond aan Zee.
2: Het is een andere plaats.
0: Oké, dit is
4: Dit is NPO Radio 2.
0: Curaçao voetbalteam, foto.
2: Je krijgt toch koffie van
0: me. Ik vind het lief, hoor.
1: Juliana Dorp.
0: Ja, maar waar zit...
5: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorst.

0: naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf? Of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft? Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
2: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Die flitsers met Tom bij TomTom.
4: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar. Accountants en adviseurs.
5: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
6: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
8: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
9: Nu bij Eyewear Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
11: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
12: Het is 1 minuut over 8 op donderdagochtend met het NPO Radio 2 in de Westerlaan. Dit is Carmen Verheul. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. In het Midden-Oosten zijn weer aanvallen geweest. Amerika zou bij de straat van Hormuz doelen in de belangrijke Iraanse havenstad hebben bestookt. Iran zou hebben gereageerd door een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio aan te vallen. Correspondent David Poort.
14: Die Amerikanen zeggen weer dat het gaat om zelfverdediging. Dat die doelwitten dus een gevaar zouden vormen voor die Amerikaanse marine die er rondvaart. En er zouden ook Iraanse drones uit de lucht geschoten zijn volgens de Amerikanen. Dus het lijkt weer een beetje op te laaien allemaal, terwijl er dus nog steeds onderhandeld wordt over een akkoord.
13: Gisteren kwamen daarover tegenstrijdige berichten naar buiten. Iran zou een concept van een akkoord naar buiten hebben gebracht, maar president Trump noemde dat een verzinsel. Twee van de kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België mogen het ziekenhuis verlaten. Drie anderen moeten er voorlopig nog blijven. Bij de botsing tussen een trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. De chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Voor de tweede nacht op rij is een pinautomaat opgeblazen in Friesland. Gisteren was er een plofkraak in Burgen en vandaag in Drachten, zo'n 15 kilometer verderop. De geldautomaat en een deel van een gevel raakten beschadigd. In Drachten vroeg de politie op Burgernet om mee te zoeken naar de verdachten, maar vooralsnog ontbreekt elk spoor. Hoog bezoek voor amateurclub RVV Blijdorp in Rotterdam. De selectie van Curaçao kwam daar langs voor een meet and greet. En dus was het handtekeningen en foto's jagen voor de fans van Curaçao.
15: Oh ja, nou daar gaan we met die mooie foto, hè? Nou, dit leggen we sowieso vast. Historisch moment. Hij is mijn zoontje, de buren, familie, neven. Iedereen is mee, wat in mijn auto paste.
16: Iedereen in de auto geladen en nu op de foto met de grote baas.
15: Zeker weten, hè?
16: Met Dick Advocaat.
15: Yes!
16: Wie wordt de wereldkampioen?
17: Curaçao.
18: Natuurlijk, Curaçao is het.
19: Hey, gewoon blijven dromen, kan gewoon.
13: Ja toch, Curaçao. Ja, zo is het. Ze bereidt zich in Nederland voor op het WK. En over 2,5 week dan spelen ze hun eerste wedstrijd tegen Duitsland.
18: Dus kom aan.
20: Ja, ik ben echt boos.
18: Ja, ja, wel dat verbaast ons helemaal
21: niks. Omdat wij voor Curaçao zijn. Je kunt toch ook en voor Nederland zijn en voor Curaçao?
18: Ik vind sowieso die hele sfeer bij het Curaçaose team nou, echt een gekke team.
20: Daar wil je bij
18: horen. Zo leuk. Ja.
13: Het weer, veel zon vandaag, het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg.
18: En hoe is het onderweg, Erwin?
22: Ja, je hebt grote kans om in de file terecht te komen. Het is 92 kansen eigenlijk, om precies te zijn. Nog geen 500 kilometer. De meeste files staan in Gelderland en in de provincie Noord-Brabant. En de meeste vertraging heb je op de A1 Hengelo richting Apeldoorn als gevolg van een ongeluk bij Twello. 7 kilometer file vanaf Badmen, 3 kwartier vertraging. Zijn voorlopig 2 rijstroken dicht. De A17 Roosendaal-Dordrecht blijft druk. Tussen Zevenberg en Knoop het Klaverpolder, 8 kilometer file. Meer dan 20 minuten vertraging. Ofschoon de A29 richting Rotterdam alweer vrij is bij de Heijnen-Noordtunnel. A50 Arnhem richting Os. 20 minuten vertraging tussen Knoop het Valburg en Ravenstein.
18: Dankjewel.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten. Nu 1, plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs. 2, plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burna Boy, John Legend, Nile Rodgers en Shake. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.
3: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
4: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
5: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
9: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
10: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
9: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
13: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
12: Ai, de man met de hamer.
13: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
14: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauze. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Jan Willem start op.

is de enige Mac die goed is voor lichaam en geest. Ja. Daar krijg je geen ademvervetting van. Daar kom je niet van aan. Het is een ongebreideld all-you-can-eat buffet met lekkere muziek. Deze Fleetwood Mac. Go your own way. Goedemorgen en welkom op deze zonnige zomerse dag. Blijft droog, belooft het KNMI. 25 graden gemiddeld in het land.

0: waar Marjolein is.
1: Ja, kom al. Ach,
0: goedemorgen, welkom op donderdag 28 mei. En morgen vieren we onze 2000ste aflevering. Ja. En dat wordt een groot feestje. We hebben onder andere Raccoon te gast. Maar Miss Montreal komt ook langs, want die heeft morgen ook een jubileumfeestje. 20 jaar Miss Montreal fietsen in AFAS.
2: Ja, het is toch niet te geloven dat het allemaal dan op één plek bij elkaar komt?
0: Nou ja, het is vooral zo leuk omdat Sanne was als eerste artiest bij ons. Onze allereerste aflevering.
2: Sanne van de Miss Montreal.
0: Was zij bij ons. Dus toen dachten we, ja, dan kan het eigenlijk geen toeval zijn dat wij de 2000ste hebben. Jij 20 jaar in het vak. Dat we allebei op 29 mei jubileum vieren. Dus kom even langs. Dus morgen is ze hier. En dan gaat ze mee presenteren. En ik weet niet of ze de gitaar meeneemt. Maar goed, anders kan ze die van Raccoon wel even lenen.
2: Leuk,
0: wordt sowieso heel erg leuk.
2: Ja, en gezellig om erbij te hebben.
0: Ik ben natuurlijk net bezig met de weersvoorspelling. Ik zit even te kijken op de weer-app. En ik zie daar dus dat het morgen ook thermomokken gaat regenen.
2: Wat?
0: Ja, het regent thermomokken morgen.

0: komt ze hem live doen, over een paar minuten.
1: Dit zijn ze, de drie van vandaag.
0: Exacte voorspelling over 7 minuten. Eerst even 3 dingen waar het vandaag over gaat.
1: Nummer 3.
0: Op 3 staat Zijner Majesteit Willemstad. Dat is een Nederlands marineschip. Die vertrekt vandaag naar de Middellandse Zee. Het is een mijnenjager. Vertoont een gespecialiseerd marineschip dat zeemijnen kan opsporen en onschadelijk kan maken. Wel zo lekker als je daar met je tanker vaart, he, door de straat van Hormuz, dat je niet op een mijn komt.
2: Nee, zeker.
0: Daar, de Willemstad
2: dat is wel heel onhandig. Ja.
0: Die sluiten zich aan bij een NAVO-missie. Heel veel succes
1: Nummer
0: in de straat.
1: Nummer 2.
2: Op 2 staan vandaag dermatologen. Die luiden namelijk de noodklok in het AD vandaag. Ze zien namelijk steeds vaker dat jonge kinderen van alles op hun gezicht smeren en daar dan vervolgens last van krijgen. Crème, olies, druppeltjes, serums. Op TikTok is het allemaal helemaal niet gek om een skincare routine te doen met 12 stappen. En dat wordt daar allemaal gepromoot en aangepraat. Influencers die claimen dat je dat nodig hebt voor een stralende huid. Maar dat is helemaal niet waar. Mensen krijgen juist last van huidirritaties, zoals clownseczeem.
3: Nou ja, wat je ook gebeurt, altijd blijven lachen.
2: Ja, nou ja, dat klinkt dan heel lollig, maar dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Want je krijgt last van rode plekken en schilfers rond je mond. Wat moet je dan wel doen voor een stralende huid? Dat vraagt iedereen zich af. Nou, luister naar deze influencer. Dermatologen die raden deze 3 stappen aan. Iets om je gezicht mee schoon te maken.
0: Ja.
2: Dus om alle troep van een hele dag eraf te vegen. Dan vervolgens een crème om te hydrateren. Ik stel me voor gewoon van die dikke blauwe Nivea.
0: Nou, dat mag je niet zeggen.
2: Oh nee. Nou nee, of iets heel anders.
0: Jij stelt het helemaal niet voor, hè?
2: La Mer of... Weet ik veel. Nou, dat kan mij het schelen. En de allerbelangrijkste stap is... zonnebrand.
1: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1...
0: Ja, ik had het niet willen missen.
2: Nee, toch?
0: Ik denk dat ik namens heel veel mensen spreek.
2: Ja, toch?
0: Het is toch een beetje de skin routine van 's ochtends vroeg is heel belangrijk.
2: Ja, zeker als Kilian, je een narigheid
0: krijgt. Ja, zo is het. Kilian Bouwhuis, plekje 1 is voor Kilian. Hij is de spits van voetbalclub AVV Alphen in Alphen aan de Rijn. En als ik bondscoach van het Nederlands elftal was, dan had ik hem zeker meegenomen in het WK voetbal. Ronald Koeman heeft dat niet gedaan. Ja, en dat is misschien wel zijn grootste blunder tot nu toe. Want in Nederland maakte dit voetbalseizoen niemand meer doelpunten dan Kilian. Hij scoorde maar liefst 45 goals. En dat is gemiddeld 2 keer per wedstrijd. 1 belangrijk detail. Hij deed dat wel met een ploeg uit de 5e klasse. Dus dat is met alle respect uiteraard niet een heel hoog niveau. Maar ja, je moet het wel even doen, hè.
2: Maakt dat dan uit? Nee, ja.
0: Ja. Wout Weghorst, Memphis Depay, als jullie luisteren, schrijf even mee. Dit is de tip van Kilian, de topscorer.
4: Hoe meer rust je hebt voor de goal, hoe makkelijker je scoort. Als je op de training schiet, is allemaal erin. Bijna elke spits. En in de wedstrijd komen factoren als stress kijken, als druk. Hoe minder je dat hebt, hoe makkelijker gaat.
0: Ja, dus neem dat mee de dag in, hè. Rust houden voor de goal. Dat is belangrijk. En dan trap je hem er gewoon met

0: Fever Dream. Daarvoor It Wasn't Me van Shaggy.
1: Ja. Die blijven ontkennen, hè? Niet te geloven.
2: Ja, It Wasn't Me. Ik heb er niks mee te maken.
1: Hij was wel op heterdaad
2: bij. Je hebt me heterdaad betrapt, maar ik was het niet.
0: Ik lig hier op de keukenvloer, maar
2: doei.
0: Er zit niks aan de hand.
1: Helemaal niks aan de hand. Het is tijd voor een vrouw die, ik kan niet anders zeggen, gewoon lekker bezig is. Dat is gewoon kort samengevat wat het is. Met het hoofd omhoog. Die natuurlijk ook wel wat topsongs op de naam heeft. Bijvoorbeeld deze. Samen met Douwe Mob. En ze heeft een nieuwe single. En gelukkig maakt ze dat move waar, want ze beweegt deze kant op. En dat terwijl ze afgelopen week nog in Amerika was om liedjes te schrijven. Ik heb het over niemand minder dan Sera.
3: Hey!
1: Goedemorgen, welkom.
3: Goedemorgen.
2: En wat heb je in een lekkere vissen korte koep?
3: Zo, het is nogal kort.
2: Ja, het is helemaal anders.
3: Het is gisteravond gebeurd.
2: Oh, echt?
1: Ja, je zag het weerbericht. Je denkt, dan moet ik maar eventjes...
2: Het staat je heel leuk.
3: Dankjewel. Het is ietsje korter. Mijn zus doet dat. Zo, die kan het helemaal. Gewoon
1: wat
3: heel
1: handig.
3: Goed knippen. Het is heel handig. Dus ik zei gisteren, S, het haar is te lang. Moet een stukje af. Oké.
1: Okay. Ja.
3: Zegt ze, oké. En ik zei elke keer, ik kan nog wel iets korter. Ietsje korter. Ietsje korter.
4: Ietsje korter.
3: Wojo, vanochtend werd ik wakker. Ik dacht, damn, dat is kort.
1: Ja, maar dat is altijd. Ik heb dat ook altijd als terugkom van de kapper, denk ik, altijd te kort.
3: Ja, het is net even te kort, maar na een week is het...
2: Nee, schat, het is heerlijk zomers. Het is gewoon lekker, let's go.
3: Het is lekker een zomerse koep.
2: Daarom.
1: Maar heeft het wat opgeleverd qua liedjes? Je schrijft sessies in de Verenigde Staten.
3: Zo, zeker, ja. Ik ben echt al met drie liedjes de deur uitgelopen, sowieso. Dat ik echt denk... Goed. Klappen.
1: Het lijkt me ook ingewikkeld, omdat je dan zo enthousiast bent over al die dingen waar je dan aan werkt. Terwijl het misschien wel een jaar duurt voordat je het aan de rest van de wereld kan horen, als het niet langer is.
3: Daar weet jij alles van natuurlijk, bij mij.
1: Ja.
3: Dat kan inderdaad zo eventjes duren. Dat is wel eens moeilijk, ja. Alleen een echt... Ik heb wel geleerd dat een echt heel goed liedje blijft altijd weer naar boven komen. Die komt toch... Die vergeet je eigenlijk niet, zeg maar. Het is ook een teken dat die goed genoeg is, denk ik. Voor
1: ja, dat is mooi. Ja, je zegt, jij weet dat omdat ik jou natuurlijk... aan het begin, het was ten tijde van corona, 2021... gevolgd heb voor een docu. En je optreden bij Noorderslag, toen nog zonder publiek en met mondkapje. Dat was aan het begin van je carrière. En moet je kijken waar je nu staat. Want het gaat goed, toch? Zo kan ik het wel samenvatten.
3: Ja, nee, het gaat goed. Ik denk, ik mag niet klagen. Maar het gaat de ene keer beter dan de andere keer.
1: Ja.
3: Weet je, maar dat is ook, denk ik, sowieso als je voor jezelf werkt wel, hè? Je hebt goede dagen, slechte dagen. Een goed jaar, minder goed jaar.
2: Ja,
3: dat houdt je wel on edge.
1: Ja, zeg maar. Zeker. Maar je bent natuurlijk als artiest... dat is ook een beetje Louis van Gaal met zijn totaalmensprincipe. Je bent niet alleen de artiest, maar je neemt natuurlijk ook alles mee wat er privé gebeurt. En als het wel of niet goed gaat in je relatie, dan werkt dat ook weer door. Ook in dit liedje, hè? Want het is wel echt... dan denk ik van, wel stevig wat je daar zingt.
3: Ja, dat is ook wel een beetje voor Move. Is het ook een beetje voor mij. En gewoon dat ik wel... Ja, de slechte gedachten. Dus dit, bijvoorbeeld, dat ik af en toe wel denk van... Oh, godzeer, je moet wel even een hit gaan maken... want zometeen is het over of zo.
2: Maar waar gaat dit liedje over dan? Wat is dan
3: nou, daar wel over. Zeg maar mentale blokkades die ik mezelf opzet... en dat ik tegen mezelf zeg, nou, come on, we gaan door. Maar ook dat je niet moet vergeten wie je bent, weet je wel.
2: In het leven of in de liefde? Of beide?
3: In het leven, nee.
2: Het leven.
3: Dit gaat niet over de liefde. Okay. Maar het gaat echt voor mij, voor mezelf van... je bent gewoon een meid met pit... Weet je wel, laat iedereen maar lullen.
2: Wat is dan je gouden truc? Ik bedoel, er zijn vast meer mensen die dat hebben in hun leven. Dat ze denken van... En wat is dan de gedachte, een soort van schop onder je kont die je zelf geeft?
3: Nou ja, ik zeg, ik laat mezelf het wel even voelen of zo. Vroeger deed ik dat ook niet. Liet ik het mezelf ook niet voelen. Maar dan zeg ik, zit ik er te lang in dat gevoel. Dan zeg ik, stel je aan. Je moet gewoon doorgaan en dan zie je het wel. Kijk, het heeft geen nut om mezelf er doorheen te gooien.
2: Hmm.
3: Aangezien ik toch niet weet wat er allemaal gaat gebeuren. Sommige dingen vallen goed, sommige dingen vallen niet goed.
1: Ja.
3: En soms moet je het een beetje op zijn beloop laten lopen... en kan je het niet controleren allemaal.
1: Ja, en zo is het ook. En zo is het ook. En moet je kijken, je staat hier gewoon. Morgen
3: en nu mogen we hier staan.
1: En morgen ben je bij onze 2000ste aflevering. Tenminste, morgen hebben we de 2000ste op de radio... en s'avonds ben je bij ons in het tv-programma te gast.
2: Oh my god,
1: ik voel het voor mij ook wel een beetje als full circle of zo. Dat ik denk, wat ontzettend leuk dat je daar dan ook weer bij bent.
3: Ja, vind ik ook echt heel erg leuk.
1: En volgende week ga je het volkslied zingen. Ben je daar al een beetje klaar voor? Bij het Nederlandse elftal als we tegen Algerije gaan spelen?
3: Lieve mensen, dat vind ik spannend.
2: Is dit een primeur?
1: Ja, het is een primeur.
3: Dit is de primeur, ja.
1: Oh,
3: ja. 3 juni, het volkslied. Hey. dat vind ik spannend. Ja, merk ik aan mezelf. Ik loop te oefenen en te oefenen.
2: Maar wat moet je oefenen? Want dit kan jij toch? Of ben ik nou, dan denk ik daar te makkelijk over?
3: Ja, nou, ik dacht misschien ook wel een beetje te makkelijk. Want ik denk, oh, dat doe ik wel. Ja, maar ik merk... Ik ga het ook met gitaar doen zelf.
1: Oh.
3: Het is helemaal alleen. Het is heel naakt, weet je.
1: Oh, dus je begeleidt jezelf?
3: Ja. Is de bedoeling.
1: Extra spannend.
3: Ja, dus maar ik vind het wel... moeilijk of zo. En ik ken mezelf. Ik ben nu al een week spanning. Natuurlijk altijd. Maar dan zometeen als iedereen naar zit te kijken in die Kuip.
2: Ja, maar je loopt dat veld af straks en heb je het gewoon geflikt.
1: Ja.
3: En dan heb je het gedaan. Ja, dat wil je zo voor bij hem stellen. Weet je wel.
1: Ik denk ook, weet je, uiteindelijk gaat iedereen meezingen. Dus het is ook een warm bad uiteindelijk. Weet je, want het is niet dat je daar in je eentje staat. Je staat er natuurlijk met het volledige legioen. Dus
3: dat
1: gaat je optillen. Dat weet ik echt zeker. Dat gaat helemaal goed komen.
3: Ja, ik vind het wel echt een eer dat ik het mag doen.
1: Ja, natuurlijk. Dat is het toch ook. Ons vraag zit er niet voor. We kunnen uren lullen, maar dan moeten we misschien een podcast beginnen. je bent hier natuurlijk om je nieuwe liedje te doen. Ben je er klaar voor?
3: Natuurlijk, let's go.
1: Is de band er ook klaar voor?
3: Boys, are you
1: ready? Ja,
4: jong Willem.
1: Nice, lekker. Dit is Move van Sera Live.

0: Ja, Shira en Move. Dankjewel. Fijne dag. Dag. Nou, op jou kunnen we bouwen. Fijn dat je er was, Sarah. En tot morgenavond, hè, in de tv-show.
1: Yes, tot morgen.
0: Heel veel zin in.
1: Bedankt.
2: Yo. Zonnestraaltje.
1: Gedaan, boys.
2: Ja.
3: Lekker gedaan, boys. Zo is het.
0: Een zonnige zomerse dag vandaag. Het blijft droog. Temperatuur ligt rond de 25 graden aan de kust. En met name op de Wadden iets frisser. 20 graden tot 28 in het zuiden van het land. En de verkeersupdate krijg je van Erwin de Hart. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, ondanks het zalig weer. Toch wat wolkjes aan de verkeerslucht op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. 5 kilometer file tussen afrit Lochem en Deventer-Oost. Een half uur vertraging door een ongeluk. Maar de weg is alweer vrij. Bijna een half uur vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Dagelijkse drukte van 15 kilometer tussen Breda-West en Dordrecht. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 11 kilometer file. Een half uur vertraging. Ja, ik moet nou even een naam uitspreken. In Zwolle is een brug en die heet de Spolderbergbrug. En daar wordt langdurig aan gewerkt. Dat geeft dus dit half uur vertraging op de A28. A50 als richting Arnhem. Bijna een half uur vertraging tussen Knoopend Bankhoef en Renkum.
0: Erwin, dankjewel, hè.
2: Jij ook, hè.
3: Hoi.
0: Dan is het tijd voor het nieuws van 8:30. Karma is aangeschoven en praat je bij.
4: In het basis- en voortgezet onderwijs moet er meer worden gekeken naar de leerling en minder naar de uitkomsten van de toetsen die leerlingen maken. Dat adviseert de Onderwijsraad. Die vindt dat er meer aandacht moet zijn voor hoe een leerling zich ontwikkelt dan hoe die op een bepaald moment onder druk een toets heeft gemaakt. Het vergt volgens de Onderwijsraad wel een cultuuromslag bij veel scholen. Twee autobedrijven en Vattenfall beginnen vandaag aan een nieuw project. Daarbij leveren elektrische auto's stroom terug aan het net. Dat gebeurt met een omvormer in de auto en een slimme laadpaal.
5: Die eigenlijk beheerd kan worden door de netbeheerder en die aangeeft wat er nodig is op het net. Dus zodra de zonnepanelen schijnen, de opwek opslaan. En als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
4: En met die technologie kunnen elektrische auto's dus worden gebruikt als thuisbatterij. De auto moet daarvoor wel geschikt zijn en mensen houden zelf controle over hun auto, zodat ze dus niet ineens een lege batterij hebben als ze weg willen. Terwijl er wordt onderhandeld over een akkoord, zijn er weer aanvallen in het Midden-Oosten. Amerika nam een militair doelwit in een Iraanse havenstad onder vuur bij de straat van Hormuz. Iran zou op zijn beurt een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio hebben aangevallen. En ook Kuwait lag onder vuur. Een nieuwe topprestatie van zwemster Marit Steenbergen. Ze zwom gisteren voor de tweede keer in 4 dagen... naar een Nederlands record op de 100 meter vrije slag. 51,86 was haar tijd. En dat was bij een wedstrijd in Frankrijk en de Franse commentatoren waren onder de indruk.
6: Oh, Steenbergen, la néerlandaise qui va venir s'imposer sur Hongrie. 51,86! 51,86! Nouveau record! Tout simplement personnel explosé!
4: Ja, mooi aan het horen toch? Daarmee is Steenbergen de op één na snelste vrouw ooit op de 100 meter vrije slag. En er waait een frisse wind door het volkstuinencomplex in Marknesse. Dat was van oudsher een echt mannenbolwerk met landarbeiders die een tuintje hadden. Maar tegenwoordig zijn er ook 3 vrouwen begonnen met een moestuin daar. En Omroep Flevoland wilde even weten hoe dat gaat tussen al die mannen.
7: Doen ze ook niet een beetje van, nou, wij mannen, wij weten toch een klein beetje beter?
8: Nee.
9: Iedereen is enthousiast, laat ik zo zeggen.
7: Misschien komen ze ook wel voor de mannen hier.
10: Nou, nee hoor. Moet je horen, de jongste is 83 en ik ben 86. Dus wat dat betreft, daar hebben ze helemaal geen barst aan hoor. Nee, dat is het niet.
4: Nee, ze zijn in ieder geval erg blij met de goede adviezen die ze krijgen van die ervaren tuinmannen.
0: Dat is ook een tuintje in hun hart.
2: Ja,
4: zo is het.
0: Carmen, dankjewel, hè.
4: Alsjeblieft.
0: Goedemorgen, het is fijn opstart op deze.

0: dit blijft gewoon een lekker liedje. Ja, dat verveelt niet. I just might.
1: Nee, dat is een mooie samenvatting.
0: Beds Are Burning draai ik daarvoor van Midnight Oil. Straks het 10 voor 9 journaal. Jeroen, wat zit erin?
1: Ja, van als er nog wat Guus Meeuwis verlaat Eindhoven. Waar gaat hij naartoe? Je hoort het zo meteen. En Bangaranga verovert de wereld. Het blijft maar doorgaan hoe dat zit.
2: Nog even.
1: Ja, maar het gaat maar door. Meer nieuws daarover.

0: Gloria Estefan, vlak voordat ze een ongeluk kreeg, kwam deze uit. Dus het is wel gek dat ze zichzelf een soort van moed inzinkt door deze hit. Ik denk ergens in 1990, zeg ik uit mijn hoofd.
1: Geleden.
0: Maar we hebben Alfred van de Weetjes, de man die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken. Get on your feet.
2: Ja.
0: Get. Goed, dan kijk ik even ondertussen hoe laat het is.
3: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
0: 89.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, misschien is dat er niet ver naast.
0: En dat ongeluk van haar, dat was toch vlak daarna? Was dat dan 1990?
1: We wachten nog even.
0: Dan laten we even de boel de boel. Een bakje koffie erbij.
1: Eentje erbij. Automaten koffie. Het kan niet elke dag feest zijn. En het belangrijkste nieuws van de dag. Guus Meeuwers, dat is wel eventjes interessant om te vermelden. Die ruilt zijn geliefde Philips Stadion in Eindhoven in voor Ahoy in Rotterdam. Volgend jaar geeft hij een concert in Ahoy. En dat is wel even wennen, want de afgelopen 18 jaar stond hij 72 keer in het stadion van PSV. Maar op zich, Ahoy, ja, hij kent het wel. Hij stond er in 2021 ook al eens. Vanwege corona werd het concert naar Rotterdam verplaatst. Nou, het concert staat op zaterdag 3 april op de planning. Als je erbij wil zijn, moet je komende zaterdag je laptop openklappen.
0: Heb je die mensen gevonden, Alfred?
4: Ja, dat was inderdaad in 1990.
0: Het
4: in maart 1990.
0: Dat was vlak na deze hit, volgens
4: ja,
0: mij.
4: Ja. Ja.
1: Het succes van Dara blijft maar doordenderen.
0: Oh ja, sorry.
1: Ja, Dara, daar hebben we het over.
0: Ja, precies. Nee, ik dacht het al. Die van
1: Bangaranga, Bangaranga. Een paar weken geleden, of eigenlijk anderhalve week geleden... Nou, zoiets won ze het Songfestival voor Bulgarije. En sindsdien beklimt ze met haar nummer de hitlijst. En er is een nieuwe mijlpaal te melden. Want ze is namelijk de eerste Bulgaarse artiest... die een plekje heeft weten te bemachtigen in de Billboard Global 200. Er is gedoe over Victor Verhulst. Dat is de zoon van Gert natuurlijk. Die heeft in een podcast gezegd dat hij is gestopt met drinken. Want hij zegt, ja, het is een periode even te veel geweest. Dan zou je zeggen, super verstandig. Goed, good for you, Victor, dat je dat doet. Maar dat zorgde ook voor speculaties natuurlijk. Want zou hij een drankprobleem hebben? En zou hij nou helemaal nooit meer drinken? Nou, vader Gert die is nooit ver weg om die geruchten eventjes uit de wereld te helpen.
5: Wacht, dat is even een groot misverstand dat ik uit de wereld moet helpen. Af en toe, dan bouwt hij een weken of twee weken in dat hij niet drinkt. Maar daarna gaat hij lustig terug aan de haal met de bier.
0: Lustig terug aan de haal met de bier. Nou. Ja, het Gertste nat.
1: Ja, nou oké. Okay. Nou, tot zover dan.
0: Oh, ja, dit was hem. Ja, ik hoorde tot zover. Dus ik voelde een...
1: Einde. Nee, ik wilde nog wat zeggen over... Nou, weet je, laat maar.
0: Songfestival.
1: Nee, niet Songfestival. Nou ja, ik zet het wel in de podcast.

0: goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hi. Zo, mooi ritje vanochtend, hè?
1: Zo, zeker. Wat een lekker weertje. Ja. En even iets minder bloedheet ook vandaag. Dus het is wel prima.
0: Het is lekker, ja. Ja, met dit mooie weer, dan is het gewoon bijna jammer dat je zo dicht bij je werk woont.
1: Nou ja, ik weet niet of dat voor jou... als dat zo is. Ik ben over een uurtje aan het rijden, denk ik. Ja. Ongeveer, dat is heel heerlijk.
0: Ja, maar 2 uur zou ook prima zijn.
1: Ja, hoor.
0: Met lekkere muziekraampje open, zonnetje op je bakkers.
1: Absoluut.
0: Zometeen de allereerste aan de slag.
1: Dat is deze.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Nou, heb ik niet kunnen zeggen dat als mensen het weten... dat ze het dan moeten inspreken of inzingen of influisteren?
2: Ja, dat mag toch na 2000 afleveringen een keertje duidelijk zijn.
1: Zou je dat nu weten? Ja, gewoon in de NPO luisteren. En dan mag jij straks misschien de Jean van Bart openen.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
6: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan... niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn... we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar. Accountants en adviseurs.
8: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverd, leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl.

0: Pensioen.nl/verlicht.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
4: Papa wil iets zeggen.
5: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
4: Wat is dat?
5: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 600 euro korting.
4: Wie heeft daar nou geen zin in?
3: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
6: Ik zie meer dan genoeg audio-appjes binnenkomen via de NPO Luisterapp. Dus ik denk dat hij redelijk goed te doen was net op de piano. Je hoort zo het antwoord na het nieuws van 9 uur. Carmerveel, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De olieprijzen zijn flink omhoog gegaan na nieuwe aanvallen in het Midden-Oosten. Amerika zou doelen in een Iraanse havenstad hebben bestookt. Iran een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Gisteren daalden de olieprijzen nog omdat de hoop was op een snel einde aan de oorlog. Maar dat sentiment is nu dus weer omgeslagen. Europa overweegt toch weer om direct in gesprek te gaan met Rusland. Die optie ligt vandaag op tafel bij een EU-top in Cyprus. Nu er steeds meer geluiden komen over mogelijke onderhandelingen voor een einde aan de oorlog in Oekraïne. Er gaan ook al wat namen rond die namens Europa kunnen aanschuiven, zegt correspondent Kiesje Hekster.
8: Je hoort de naam van Angela Merkel langskomen, de oud-bondskanselier van Duitsland. Ook de naam van de Italiaanse oud-premier Draghi, die gaat rond. Maar ja, voorlopig is het eerst wachten om te kijken, gaat Poetin inderdaad ooit stoppen met die oorlog? Of gaat dit nog heel lang duren voor de EU echt aan tafel komt te zitten?
7: In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Vanochtend vroeg was een plofkraak in Drachten. Zowel een geldautomaat als een deel van een gevel raakten beschadigd. Gisternacht was er een plofkraak in Burgen, nog geen 15 kilometer verderop. Het ziet er naar uit dat er binnen 2 jaar een TT-museum komt in Assen. Alle neuzen staan volgens RTV Drenthe dezelfde kant op, zowel bij de gemeente als bij TT-voorzitter Arjen Bos.
9: Iedereen is wel nu zo overtuigd van ja, dit moet. En misschien zijn we wel wat te bescheiden geweest in het verleden, maar in het buitenland, daar is er maar één echte Moto Grand Prix, dat is de TT, de kathedraal. En ja, we moeten nu doorpakken.
7: Het museum moet in de buurt van het circuit komen en wordt dan voor een groot deel gerund door vrijwilligers. Als opwarmertje werd er gisteren al een pop-up museum geopend in een mbo-school vlakbij het TT-circuit. En daar kunnen bezoekers de rijke historie van de TT van dichtbij beleven. Het weer zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
6: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB, Erwin de Hart werkt daar. Goedemorgen, Erwin.
10: Goedemorgen. Ja, ik ben aan het werk en ik zie dat het aantal files langzaam maar zeker wat afneemt op de A10 Koenplein richting Den Haag eigenlijk. Maar dan moet je helemaal met de klok om. Tussen Zeeburg en de Nieuwe Meer richting Den Haag. 9 kilometer stilstaand verkeer door een ongeluk met 3 auto's op het puntstuk. De verbindingsweg is dicht naar de A4 richting Den Haag. En dat geeft meer dan 3 kwartier vertraging. Dus ik kan beter omrijden via de Koentunnel. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Zuid 9 kilometer file. Door werkzaamheden in Zwolle een 30 minuten vertraging. En meer dan 15 minuten vertraging nog op de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 12 kilometer file.
6: Dankjewel. Eens even luisteren wat we hebben binnengekregen. En bijvoorbeeld deze van Mark. En dan gaat deze weer volgens mij verder.
11: Oh, living on the prayer.
6: Dat is Suze. En Rodney doet ook een poging.
12: Bon jump!
6: Nee.
12: Bon Jovi! Nee.
6: Ja, of zoiets. Precies. Living on a Prayer komt eraan zo.
13: Ster. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
14: Lekker zoet.
0: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Aldi.
15: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
14: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
16: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
17: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
18: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Een nieuwe grill. Op ons terras.
20: Sorry, het is WK.
19: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
18: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
21: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
22: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
23: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
24: meer. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
25: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
24: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
25: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht.

Katy Perry, Skip Marley en Chain to the Rhythm. Daarvoor Bon Jovi en Living on a Prayer. Ja, zijn vader komt uit Sicilië, Italië. En de oorspronkelijke familienaam is aan elkaar geschreven Bon Jovi. Dus Bon Jovi. En de schrijfwijze is uiteindelijk aangepast om het wat commerciëler en wat makkelijker te maken voor de fans. Maar eigenlijk moet je dus dat Italiaanse chefskisgebaar maken met je hand. Een soort oké-tekentje met 3 vingers omhoog. En dan maximaal Italiaans zeggen. Alsof je een luxe pasta bestelt. Jan Bon Jovi, dat is echt een naam eigenlijk. Gedraaid in Aan de Slag voor de donderdag op NPO Radio 2. Met nu Deep Blue Something op de radio.

Damiano David en Talk to Me op Radio 2. Dit is Aan de Slag voor Avondros op NPO Radio 2. Dus en ik ga een nummer draaien dat een felle kritiek is op hebzucht en de drang naar materiële rijkdom. Er zit ook een hele mooie zin in. You think you want to have more than you need. Until you have it all, you won't be free. Eddie Vedder maakte dit prachtige liedje in 2007 met de titel Society. Een klassieker uit de top 2000.

0: doe maar kom binnen. Hè? Als je op dit moment in je karretje zit of op de fiets met je oortjes in. En je rijdt onder dat prachtige zonnetje. En dan eventjes de rake woorden van Eddie Vedder op de Radio Society. Maakt het 1:01. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws met Carmen.
1: Er gaat veel mis bij onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Dat zegt de regeringscommissaris Hamer. Voor die onderzoeken worden vaak externe bureaus ingeschakeld, maar dat gebeurt lang niet altijd zorgvuldig. Zo waren er bureaus die te snel conclusies trokken of ontlastende informatie weglieten. Australië verlengt de quarantaine van 6 passagiers van cruiseschip Hondius, waar een uitbraak van het Hantavirus was. Ze blijven tot 23 juni in Australië afgezonderd. Er is nog niemand positief getest. Guus Meeuwis geeft volgend jaar een concert in Rotterdam Ahoy. Na een paar mysterieuze video's op Instagram de afgelopen dagen is nu het hoge woord eruit en dat concert is op zaterdag 3 april. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De Engelse club was met 1-0 te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. En het is de eerste Europese hoofdprijs voor Palace. En dus was de doelpuntenmaker Mateta door het dolle heen.
2: I feel fantastic!
1: Ja, de trainer, die trouwens afscheid neemt, deed uit blijdschap ook nog even een buikschuiver over het veld. Het weer zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
0: Dankjewel. Erwin Hart bij de ANWB, hoe is het op de weg?
3: Het is zonnig, maar er staan nog wel wat files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Meer dan 20 minuten vertraging tussen afrit Geldermalsen en afrit Kerkdriel. 11 kilometer file. Meer dan een kwartier vertraging op de A9. Diemen richting Amstelveen tussen afrit Amsterdam-Eiburg en Amstelveen. 10 kilometer file door een ongeluk op de A10 Ring Zuid richting Den Haag. Is bij knooppunt de Nieuwemeer de verbindingsweg naar de A4 richting Den Haag dicht. En daarom staat 8 kilometer file vanaf afrit Watergraasmeer. 40 minuten vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 8 kilometer file, een half uur vertraging door werkzaamheden in Zwolle.
0: Dankjewel. CNC Music Factory heeft een verzoek.

One in aan de slag. Zangeres Skin van Skunk & Nancy, die ik nu ga draaien, zat nog in haar tienerjaren toen ze een relatie had met een extreem dominante man. En dat ging goed mis toen Skin op een bepaalde dag naar een danswedstrijd wilde. Dat wilde hij niet. Hij reed vervolgens naar een verlaten parkeerplaats en sloeg haar echt keihard in het gezicht. En toen gebeurde er iets bij Skin, de zangeres dus van Skunk & Nancy, die probeerde haar tranen binnen te houden onder het mom: ik gun ze jou niet. Daar komt ook de zin weak as I am en no more tears for you vandaan. En ze wist één ding zeker: niemand slaat mij ooit nog. En zij had eigenlijk zoiets de jaren daarna niet eens wel heel bewust dat ze in een misbruikrelatie had gezeten. Totdat ze vrijwilligerswerk deed bij een opvangcentrum voor slachtoffers van seksueel geweld. En toen kwam ze ineens achter: wacht even, dat heb ik ook meegemaakt. Ze dacht weer terug aan die ene zin: weak as I am, no more tears for you. Pakt haar gitaar en schreef dit nummer. Die hoor je nu.

Wat blijft dit een waanzinnige plaat. Week Skunk & Nancy. En wellicht ben je erbij vanavond in het Klokgebouw in Eindhoven. Daar staan ze, Skunk & Nancy. En morgen op Douwpop, als je kaartjes hebt. Ik wens je heel erg veel plezier. Dit is Love Is All.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting.
2: Zullen we?
1: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, alle Magnum-ijs 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set 4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf €29. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia-collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
7: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
9: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
8: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
10: Alles voor kampeergeluk.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
15: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij iWish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticiens.

0: Onze vakmensen zien meer.
1: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
2: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
1: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle Hanap-vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
3: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Zometeen het 60 seconden spel. Die highscore staat hoog, op 16. Hopelijk weet jij te verbreken. De selectievraag volgt zometeen na het nieuws van 10 uur. Carmen, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Iran heeft een droneaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op het Amerikaanse bombardement van vannacht op een belangrijkse Iraanse havenstad aan de straat van Hormuz. De Amerikanen vielen een drone-lanceerinstallatie aan. Toch zijn de onderhandelingen tussen Iran en Amerika nog niet stilgelegd, zegt correspondent David Poort.
6: Trump die heeft gisteren nog gezegd dat niemand die straat van Hormuz zal controleren. En dat zijn dus de officiële reacties van Trump op de onderhandelingen die nog steeds aan de gang zijn. Maar net als gisteren zijn er dus geen signalen tot nu toe dat die onderhandelingen worden afgebroken. Dus dat gaat voorlopig allemaal gewoon door.
5: Vandaag starten autobedrijven Kia en Hyundai samen met energiebedrijf Vattenfall een proef waarbij 80 elektrische auto's als batterij aan het stroomnet worden gekoppeld. Als er genoeg stroom is, dan laad je je auto op. Is er te weinig, dan kan de auto stroom terugleveren aan het net. Maar als consument hou je met een app wel volledig de controle.
7: Daarmee kan je aangeven van hoeveel moet mijn batterij altijd zijn. Dat geeft wat rust. Dus als je een keer weg wil, dan zit er altijd voldoende capaciteit in om weg te kunnen gaan. Maar je kan ook aangeven, net zoals je thermostaat, wat is een weekschema? Dus wat zijn jouw vertrektijden? En dan zorgt de auto ervoor dat die altijd naar dat punt toewerkt om de auto te laden tot hetgene wat jij nodig hebt.
5: Een opsteker voor bondscoach Ronald Koeman. Memphis Depay heeft vannacht opnieuw een helft meegedaan bij zijn Braziliaanse club Corinthians. De aanvaller was een tijd geblesseerd, maar kwam afgelopen weekend voor het eerst weer in actie. Zaterdag moet Depay zich melden in Zeist voor de WK-voorbereiding. Vanmiddag is het zover. Dan kunnen mensen in een speciale rolstoel ook gebruik maken van het Pieterpad. Een van de langste wandelpaden van Nederland. Op het hele pad zijn aanpassingen gedaan of omleidingen gemaakt. Sabrina is er blij mee.
8: Ik vind dit dus echt een hele grote toegevoegde waarde. Omdat natuur iets is wat voor iedereen ontzettend belangrijk is en heel weldadig is voor je lichaam en je geest. Maar zo ontoegankelijk is als je een loopbeperking hebt. Dus het is voor mij en voor iedereen heel belangrijk.
5: Het weer nog. Zonnig en droog vandaag. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
4: Dankjewel. En dan de situatie op de Nederlandse wegen. Erwin de Hart, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Ja, bij Amsterdam gaat het een heel stuk beter nu. Op de A10 bij knooppunt de Nieuwe Meer richting de A4 naar Den Haag was een ongeluk gebeurd. Maar de weg is vrij, de file is bijna verdwenen. A15 de Rotterdam richting Gorinchem daarentegen. 6 kilometer file bij Gorinchem door een kapotte vrachtwagen. Op de A27 Breda richting Utrecht staat heel veel vertraging tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. 8 kilometer file door een ongeluk met 3 auto's is de linkerrijstrook dicht. Dat geeft meer dan een half uur vertraging. Dus op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Houden en Zwolle-Zuid een kwartier vertraging door werkzaamheden in Zwolle.
4: Dankjewel. Ik ga zo meteen Kid Rock met All Summer Long draaien. En dat nummer dat is opgebouwd uit 2 grote klassiekers. Waaronder een nummer van Lynyrd Skynyrd. Welk nummer is dat? Als je het weet, app het via de NPO Luister-app. En speel meteen zometeen mee met het 60 seconden spel.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. Doei. Live happy.
11: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
12: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
13: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
12: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
13: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauze. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Nu bij DA. Alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
20: De vriendelijke specialist.
21: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
22: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
23: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
24: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
25: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
26: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
25: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
27: Aan de slag.

Kid Rock en All Summer Long. Everything But The Girl heb je misschien wel eens van gehoord. Ze zijn het meest bekend van The Hit Missing. Het is een duo, bestaande uit Ben en Tracy. En privé zijn ze ook een duo. Zijn uiteindelijk getrouwd, maar begin jaren 90 ging het niet goed met Ben. Hij kreeg een auto-immuunziekte, eentje die ook dodelijk zou kunnen zijn. En gelukkig liep het net wat anders. Hij werd wel enorm ziek, maar heeft het wonderbaarlijk overleefd. Sterker nog, hij is zelfs genezen van de ziekte. En toen die rotperiode achter de rug was, schreven ze met z'n tweetjes een liedje dat ging over er ineens niet meer zijn. Over de dood die zo dichtbij was en het grote gemis wat dat zou opleveren. Ik dacht altijd dat Missing een nummer was over een verhuisde jeugdliefde. Iemand die niet meer op hetzelfde adres woont als vroeger. Maar dat is dus niet zo. En als je met het verhaal dat ik net vertelde in het achterhoofd naar luistert, klinkt het liedje ineens totaal anders. Everything But The Girl, Missing in de Todd Terry remix op Radio.

0: goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je speelt voor de eerste keer mee, heb ik hier in mijn draaiboek staan. Ja. Maar heb je wel eens eerder een spel op Radio 2 al gespeeld?
1: Ja.
0: En welk spel was
1: bij
0: dat?
1: Bij het theater van Sentiment, geloof ik.
0: Aha, en hoe is het daar gegaan?
1: Nou, wel goed. Ik kijk hier heel toevallig naar het autootje wat ik toen heb gewonnen.
0: Oh, wat goed. De prijs, die heb je nog steeds staan. Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja, er is hier iets te winnen wat je over een paar jaar niet meer echt kan zien. Als het goed is. De taart heb je als het goed is dan verorberd als je hem wint aanstaande vrijdag. Maar het is een uitdagingje hoor. Want
1: ja, dat was best hoog.
0: 16 goed beantwoorde vragen. Even dubbelchecken, Jeannette. Heb jij de telefoon in je oor? Want het klinkt een beetje hol in de lijn.
1: Ja, ik heb oortjes in.
0: Oh, zou je die misschien uit kunnen doen in je telefoon en van je oor houden? Dat is net even beter. Anders hoor je zometeen ook bepaalde vragen niet. Terwijl je dat doet, leg ik even uit wat de bedoeling is. Ik ga een heleboel vragen stellen. Het zijn er in totaal 20 die we hebben gemaakt. En het is de bedoeling dat je er zoveel mogelijk beantwoordt. Als je er 16 of meer hebt, dan maak je nog kans op de taart. Heb jij inmiddels de telefoon in je oor?
1: Nou, ik heb hier op luidspreker, want mijn telefoon is niet al te best. Dus als ik hem aan mijn oor heb, dan hoor ik helemaal niks.
0: Dit is al beter. We gaan beginnen. Ja, Jordan het Kid Rock met All Summer Long. Daarin zit een bepaald nummer van Lynyrd Skynyrd. Welk nummer is dat?
1: Sweet Home Alabama.
0: Is helemaal goed, helemaal juist. Vraag nummer 2, daar komt-ie. Waar ben je bang voor als je last hebt van FOMO?
1: Fear of missing out.
0: Wat ligt er naast ham en kaas op je brood als je een uitsmijter bestelt?
1: Curry.
0: Hoe noem je een beveiliger voor een discotheek ook wel?
1: Een uitsmijter.
0: Welk vervoermiddel past bij de woorden veer, rubber en speed?
1: Pas.
0: Waar in Italië vind je het Colosseum en de Trevi-fontein?
1: Rome.
0: En met welk warm drankje staat Sabrina Carpenter in de top 2000?
1: Pas.
0: Wat is op dit moment de highscore van dit spel?
1: 16.
0: En een winkel is open van 10 tot 5. Hoeveel uren is dat?
1: 7.
0: Maak de titel van het nummer af. Once Upon a Time in...
1: West.
0: Wie zingt er mee op het nummer Vazie van Suzanne Freek?
1: Pas.
0: Wat kruipt er volgens een gezegde waar het niet gaan kan?
1: Pas.
0: Waar staat een New Order? Sorry, staat New Order in de top 2000 met Blue Monday of Black Friday?
1: Blue Monday.
0: En een plank? Nee, die gaan we niet meer redden. De tijd is helemaal op en we hebben er in totaal 13 behandeld, 13 vragen. En of dat voldoende is, ja, dat antwoord is heel simpel te beantwoorden. En nee, want waarschijnlijk zijn er ook nog wat vraagjes fout. Dus die moeten we dan ook nog aftrekken. Gisteren hadden we Thomas, die speelde mee, die had 13 vragen goed. Daar kom je denk ik dan nog onder, omdat je er een paar hebt gepast en fouten beantwoord. Dat zijn deze. Naast ham en kaas op je brood, als je een uitsmijter bestelt, dat is het eitje. Dat maakt natuurlijk de uitsmijter compleet. En bij de woorden veer, rubber en speed hoort het woord boot. Speedboot, rubberboot, veerboot. En met welk warm drankje staat Sabrina Carpenter in de top 2000? Dat is de espresso. Fazie van Suzanne Freek deden ze samen met Claude. En wat kruipt er volgens gezegde waar die gaan kan? Bloed was dat.
1: Ja, tuurlijk. Het is allemaal
0: Wil je je score horen? Of zeg je, zullen we dat gewoon geheim houden voor Nederland?
1: Ja, zullen we het gewoon geheim houden?
0: Dat acht ik heel slim. Zo, zat hij er toch in verwerkt. Dankjewel voor het meespelen, hè?

0: Het bewijs dat Green Day naast speakerslopende herrie ook hele mooie liedjes kan schrijven. Good Riddance, Time of Your Life. Na Irene Cara en Fame. Het is 1 over half 11. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Ja, dermatologen maken zich zorgen over een online trend onder jongeren. Onder beïnvloeding van influencers smeren ze het ene crampje naar het andere op hun huid. Soms wel 10 of meer. En dat kan heel vervelend uitpakken, zo krijgen ze er clownseczeem van. Je hebt dan een rode schilferige huid met kleine puistjes rond de mond, neus of ogen. Frankrijk bereidt zich voor op de Champions League finale zaterdag en zet veel politie in. Vooral in Parijs zijn duizenden extra agenten. Paris Saint-Germain speelt in die finale tegen Arsenal in Budapest, maar de wedstrijd zal ook in Frankrijk op grote schermen worden gevolgd. Door de implosie van een chemische tank in Washington zijn zeker 2 doden gevallen. 9 mensen worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde bij een papierfabriek. En de stof die in de tank zat is volgens de brandweer extreem gevaarlijk. Een voormalig hoge CIA-functionaris is vorige week gearresteerd nadat FBI-agenten honderden goudstaven in zijn huis vonden met een waarde van zo'n $40 miljoen. Die had hij waarschijnlijk gestolen van de geheime dienst. Er liep al een onderzoek naar de man omdat hij zou hebben gelogen over zijn opleiding en militaire achtergrond. Het weer nog, zonnig en droog en bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
0: Dankjewel. Waar in Nederland kan je het kenteken van je voorganger net iets beter lezen? Erwin de Hart, goedemorgen. Oh, sorry, verkeerde schuifje. Hallo.
2: Ja, ben ik in beeld?
0: Oké. Okay. Ja.
2: Dat is onmiskenbaar de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en Hoofddorp Zuid. 7 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken open. Dat komt door een ongeluk. 35 minuten is de vertraging. En nog meer vertraging is er op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Knoopend Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum. Er zijn 2 rijstroken dicht. 7 kilometer file. Het staat helemaal stil. A27 Breda richting Utrecht daarentegen is weer vrij bij Lexmond.
0: Nou, sta je erin. Even tot 3 tellen.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Evolution van Nothing But Thieves. NPO Radio 2 Topsong.

1985. En oh, wat waren ze blij in de studio bij Don Henley toen deze erop stond. Ah, een hit te pakken, jongens. The Boys of Summer, te gek. Fijn dat het gelukt is vandaag. Zullen we nog één keertje terugluisteren? En ze drukken op de bandrecord en ze horen dit ongeveer. En die hele tape die erop ligt, die trekt helemaal kapot. Die wordt door die bandrecorder helemaal kapot getrokken. En toen was er wel even blinde paniek. En toen is er iemand heel vakkundig met plakband en kauwgom aan de slag gegaan. Om dat ding weer in elkaar te tapen. En het is gelukt, want we draaien hem op de radio. Dat komt van die...

Neon Trees, een animal. Leuk om die weer een keer te horen. Kloot ervoor en la la la. Mon dernier mot. Op Radio 2. Zometeen de top 2000 shuffle. En dan ben jij aan de beurt. Dan ben jij aan zet. Alleen jij bepaalt wat we draaien op Radio 2. Laat je dus ook niet beïnvloeden door de rest van de luisteraars. Dat je denkt, oh, kies maar die niet. Want die vindt de rest van Nederland waarschijnlijk niet leuk. Nee, het gaat om jouw keuze. En wil je zometeen een prachtige classic kiezen uit de top 2000? Geef je dan nu op door je naam even te appen via de NPO Luisterapp.

0: Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd lage prijzen.

0: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
10: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
11: Sorry, maar het is WK!
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense No-Frost Koelvries combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
9: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
13: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
14: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
13: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
14: Nu bij Dirk. Kips voor €1,29. €1,29, dat is echt geen geld.
15: Het is 11:00 en zometeen in dit radioprogramma Of Monsters and Men, Little Talks. Madonna komt eraan met Into the Groove, maar eerst gaan we aandachtig luisteren naar het NOS Journaal, gelezen door Carmen Veel. Carmen, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Israël heeft vannacht in Zuid-Libanon de stad Tyr gebombardeerd. En Israël roept nog meer inwoners daarop om het gebied te verlaten. Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Libanezen op de vlucht weten niet meer waar ze heen kunnen.

0: kunnen, zegt verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv.
1: Daar zijn dus honderdduizenden mensen in Libanon die zich vertwijfeld afvragen of ze nog veilig zijn. En of ze dan moeten vluchten naar plekken waar ook al honderdduizenden mensen naartoe gevlucht zijn. En waar het dus overvol is en waar ze niet wonen, hun leven niet hebben. Duivels dilemma.
0: Officieel geldt er een wapenstilstand tussen Israël en de Libanese regering, maar dat betekent dus niet dat er geen aanvallen meer zijn. Israël zegt te bombarderen om Hezbollah in Libanon te kunnen uitschakelen. Het aantal mensen dat hulp zoekt vanwege een gokverslaving stijgt opnieuw. Vorig jaar ging het om ruim 3100 mensen, een stijging van 13%. Het zal komen door het legaliseren van online gokken. Ongeveer de helft van de mensen met een gokverslaving melden zich voor het eerst aan voor een behandeling. En deskundigen willen dat gokreclames worden verboden. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 16 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht uit in een slaapzaal, dat zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. Een onbekend aantal scholieren is gewond geraakt. Het vakantiegeld is binnen, de reis is misschien al geboekt. Omroep Brabant hoorde dat mensen zich nu al druk maken om het handdoekje leggen bij het zwembad van het hotel. Deze vrouw weet wel een oplossing.
2: Ik heb wel eens alle handdoeken bij een hotel het zwembad ingekikkerd.
3: Welke heeft ze gekregen toen?
2: Nou, de portier vond het geweldig. Die lag helemaal in een deuk. En toen ben ik op het balkon gaan zitten. Nou, er waren leuke reacties. Want ze wisten toch niet wie het gedaan had.
4: Oh. Maar het is ook wel intense droevenis, hoor, vind ik. Dit gedrag tijdens de vakantie. Ja, dat sommige mensen niet overleven om 4 uur een wekker zetten om een handdoekje alvast even neer te leggen. Dat is toch geen vakantie?
0: En dan nog uitgebreid gaan ontbijten eerst. En dan tegen 1 uur of 1 'smiddags dan komen ze een keertje aankakken bij
4: dan,
0: het zwembad.
4: En dan ligt hij in het zwembad. Dankzij deze mevrouw.
0: Ja, precies dat.
4: Het weer in Nederland.
0: Ja, nou, een zonnige dag, hoor. Het blijft overal droog, dus je kunt je handdoekje leggen ergens. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer, maar dan af en toe sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer.
4: Dankjewel. Erwin Hart even luisteren, want die heeft de verkeersinformatie. Goedemorgen, Erwin.
5: Goedemorgen. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 3 kilometer file tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep door een ongeluk 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 3 kilometer file. En op de A16 Breda richting Rotterdam veel vertraging tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum in 5 kilometer file. Maar de weg is vrij.
4: Dank je.
6: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
8: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
8: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
11: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
12: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
13: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
14: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
13: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
14: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
16: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
17: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
18: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
21: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
22: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.

0: Kwam ineens een hele knappe Puerto Ricaanse man voorbij lopen. En ze was echt op slag verliefd. Ze had dan wel weer het lef dan ook om aan te spreken. Ze zijn uiteindelijk gaan daten, maar de relatie duurde zo kort dat toen het nummer uitkwam was het alweer voorbij. Maar Into the Groove gaat over die korte romance van Madonna en die man. Daarvoor Of Monsters and Men en Little Talks. Zometeen iets meer, iets langere talks. Want we hebben dan namelijk een leuke luisteraar aan de lijn die de shuffle gaat spelen. Wat wordt er gekozen? Dat hoor je na Sommieu en Dr. Dre en Snoop Dogg.
1: Er is maar één.
2: NBO Radio 2.
1: Radio 2.

0: Zo, even een lekker rap klassiekertje op de radio. Nothing but a G-thing. Dr. Dre en Snoop Dogg was dat. Eens even kijken. Koen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is dit de enige echte Koen Brouwer, 46 jaar uit Tegelen?
1: The one and only, jazeker.
0: Kijk eens, heel goed. Kun je mij een beetje beschrijven wat er bij jullie op het werk gebeurt als de Top 2000 Shuffle op de radio gespeeld wordt?
1: Nou, dan maken wij eigenlijk vaak de keuze wat er eigenlijk gedraaid zou moeten worden. En dan willen we nog wel eens boos worden als het verkeerde liedje wordt weggedraaid.
0: Ja. Dus eigenlijk schreeuwen jullie hardop richting de luisteraars die op dat moment aan het spelen zijn.
1: Ja, doen en vaak vol onbegrip of vaak de goede keuze, zeg maar.
0: Hoe kan je dat nou niet doen? Ja, dat soort dingen allemaal.
1: Hoe kun je die nou draaien of juist niet, ja.
0: Ja. Gaat nu ook bij jou gebeuren, hè?
1: Ja, zeker. Ja, maar ik maak de goede keuze, hè.
0: Ja, tuurlijk. Ja, en zo moet het ook zijn, hè. Vooral ook niet nadenken over wat anderen van je vinden, want het gaat inderdaad om jouw keuze. Niet. Mensen die het nu voelen bij jou, die moeten zich morgen dan maar weer opgeven.
1: Ja,
0: toch?
1: precies dat, ja.
0: Wat vind je hiervan, Koen?
2: 1108.
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Maar je zegt het een beetje afkeurend.
1: Nee, zo bedoel ik het niet. Maar nee, ik denk dat er nog wat beters voorbij komt.
0: Alright.
2: 770.
0: Oeh. Wat betekent dat? Oeh, daar is iets aan mijn hand dan.
1: Ik kom uit Limburg en daar is Rogenijs natuurlijk heel groot.
0: Ja.
1: Dus dit is wel een oei.
0: Ja. Dit is of inderdaad nu niet kiezen en thuiskomen en je hele voorruit beklapt met eieren. Of...
1: Nou ja, dit is dus kiezen uit op de bank slapen vannacht. Want mijn vrouw is Rogenijzen fan.
0: Ja. Ai. Oh, nou, ik geef het je doen deze keuze. Koen, ik ben heel benieuwd.
1: Ik ga hem doen.
0: Ja,
1: Ik moet het doen.
0: Ja. Ik ga de andere fragmenten nog wel even aan je voorschotelen. Dat waren deze geweest.
2: 471.
0: Heart and Alone was de derde. Ja. Dit is de vierde.
2: 245.
1: Oeh, met welke?
0: Ja. The Unforgiven 2.
2: 1733.
0: En Lorraine met Euphoria.
1: Zo'n festival, ja. Nee, ik denk wel, het waren goede liedjes. Metallica had ook nog gekund, maar ik kan thuiskomen vanavond.
0: Kijk eens, wat goed. Dan ga ik hem voor je draaien.
1: Hartstikke fijn, ga weer meezingen.
0: Geniet ervan!
1: Is goed, dankjewel.

0: dit werd hem in de shuffle, hoor. Roanezen en de neus omhoog.
1: De neus omhoog. Ja, ik moet op z'n Limburg zeggen, ik kan het niet zo goed. Het is 11:30 en zometeen na het nieuws draai ik Van Halen, Jump. En Carmen, ik moest ineens weer denken aan ongeveer een van de dieptepunten op concertgebied van Van Halen.
2: Hebben ze dat gehad dan?
1: Jazeker, nou, het was echt een waanzinnige band met Eddie Van Halen als ultiem gitarist. Alleen ze hebben op een gegeven moment ergens een optreden gedaan en toen liep het, en ze hadden een mooi intro gemaakt en dat ging dan naar Jump, ging dat toe. Alleen dat bandje, dat liep door een technische fout iets te snel.
2: Oh.
1: Dus dan klopt de toon ook totaal niet met hoe de band gestemd staat. En daar kwamen ze achter op het moment dat de gitarist dus begint met spelen. Dat klinkt echt heel goor. Ik zal het even fragment laten horen.
2: Okay.
1: Dit is het moment dat het bandje begint. En je hoort al, het loopt iets hoger dan normaal gesproken. Ja. Iets sneller ook. De gitaar komt erbij. Dat matcht al niet echt lekker. Goor, hè?
2: Dit klinkt...
1: Nee.
2: En dan, wat doe je dan, joh?
1: Nou, vervolgens begint dus de gitarist begint dus keihard zijn gitaar te stemmen terwijl die aan het spelen is. En dat krijgt hij toch wel binnen een seconde of 20, 25 voor elkaar.
2: Dat is dan wel weer knap.
1: En daardoor klopt de boel weer. Hier heeft hij bijna.
2: En dan moet je nog beginnen.
1: Dan is hij net je show begonnen. Je krijgt er al kippenvel van.
2: Kippenvel van, ja.
1: Het zal weer gebeuren. Ja, lekker begonnen. Zometeen komt de track in de juiste toonhoogte voorbij in dit radioprogramma na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Het aantal huurwoningen dat begin dit jaar is verkocht aan particulieren is opnieuw gestegen. De hoeveelheid huurwoningen is daardoor weer afgenomen. Maar uit cijfers van het kadaster blijkt ook dat we inmiddels de piek van het aantal verkochte huurwoningen hebben bereikt. Voor het eerst is echt aangetoond dat één en dezelfde bruinvis zowel in de Oosterschelde als in de Westerschelde rondzwemt. Onderzoekers van Stichting Delta Bruinvis hebben daarvoor gebruik gemaakt van foto-identificatie. De grote vraag is nu hoe de bruinvis van de ene in de andere zeearm van de Noordzee is terechtgekomen. Heel Vessem is op zoek naar een 50 jaar oude vlag die jarenlang wapperde bij het gemeentehuis van het Brabantse dorp. Toen Vessem in 1997 opging in de gemeente Eersel, is de rood-wit geblokte vlag verdwenen. Maar nu er een feestdag in het dorp aankomt, willen ze hem echt heel graag terug. Want volgens het dorp is het niet zomaar een lapje stof, maar een stukje ziel. En er zijn grote zorgen over voetballer Neymar. Hij heeft de eerste training van de Braziliaanse voetbalploeg richting het WK moeten missen. De aanvaller heeft nog altijd last van een kuitblessure. Hij is wel naar het trainingskamp gekomen in zijn eigen helikopter. Het weer een droge en zonnige dag met 20 tot 27 graden. Morgen nog wat warmer, maar dan af en toe sluierbewolking en vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer.
1: Dankjewel. Stel, je hebt geen helikopter. Waar moet je dan in de file staan, Erwin?
4: Als je met de auto bent, op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 5 kilometer file door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is niet heel groot. Op de A12 Arnhem-Duitse grens heb je meer vertraging. In een kwartier wel, tussen Zevenaar en de Duitse grens door die controles. 5 kilometer file. En 5 kilometer file staat op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot. 5 kilometer.
1: Dankjewel. Deze is wel gestemd.

Muziekvirtuoos uit Nederland, Jed Rebel. Gisteren liet ik al even zijn muziekcafé optreden. Dat hij afgelopen zaterdag neerzet te horen. Dat was even 6 minuten 52 genieten. Wat een ongelofelijke lekker jam sessie was dat. En nu gewoon zijn nieuwe single vanaf plaat. Changes Coming Around the Band van Jed Rebel. Goedemorgen, je luistert aan de slag voor de donderdag. Met Taylor Swift onderweg naar Simple Minds. En Alive and Kicking.

0: Dames en heren, ik vind het zo leuk om platen te draaien dat ik er gewoon bijna één te veel draai. Sorry, deze bewaren we even voor later. Mijn tijd zit er al op. Tot morgen! Ster.
1: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Zin in vakantie, dan is dit het moment om te boeken.
5: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
4: Dus nog meer vakantie voor je geld.
5: Absoluut, kortingen tot wel €600. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
4: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
7: Hey, ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
7: Sorry, het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.

0: is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
5: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
4: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack.

0: 17 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de jaap van Jumbo. En zometeen Jack Johnson pakt het relaxed aan. En nou is een keer een andere van de cult. En Clemens Peters met het NOS Nieuws van 12 uur.
1: Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld werden geroofd in de voormalige koloniën. Het gaat dan bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit Atjeh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register. In Spanje begint een proces tegen de broer van de Spaanse premier Sanchez, correspondent Miral de Bruyne.
2: De zaak gaat over een functie die de broer van Sanchez bij een conservatorium in Badajoz had gekregen. Die functie zou volgens een onderzoeksrechter voor hem zijn gecreëerd. De timing van de zaak vandaag komt de socialistische partij en Sanchez erg slecht uit. Net na bijna 2 weken van ander nieuws over corruptie van partijleden.
1: Gisteren deed de Spaanse politie een inval op het hoofdkantoor van de partij van Sanchez. De politie verdenkt de regeringspartij van mogelijke illegale financiering. Dermatologen maken zich zorgen over een online trend onder jongeren. Onder invloed van influencers smeren ze het ene crème na het andere op hun huid en soms wel 10 of meer over elkaar heen. En dat kan heel vervelend uitpakken. Zo krijgen ze er een clownsexeem van. Dan heb je een rode, schilferige huid met kleine puistjes rond de mond, neus of ogen. En het was een teleurstellende dag gisteren voor AZ-talent Kees Smit. Hij hoopte op een plekje in de WK-selectie, maar hij viel buiten de boot. Zijn vrienden baalden er ook van, maar ze maken er maar het beste van. Ze plannen een troostvakantie voor Smit.
3: Ja, het is wel een teleurstelling, denk ik, hè, voor jullie ook.
4: We balen hier wel enorm van, inderdaad. Dus die komt rauw op je dakkie.
3: Wat gaan jullie als vrienden doen om hem een beetje op te vrolijken deze zomer?
4: Misschien even lekker op vakantie of zo. En dan hopelijk is hij er weer snel overheen. Volgend EK, volgend WK. Zijn kans komt wel.
1: Ja, vanaf 11 juni kan u gewoon de televisie aanzetten, want dan begint het WK in Amerika. Het weer een droge en zonnige dag met 20 tot 27 graden. Morgen nog wat warmer, maar dan is er wel veel sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer.
0: En dankjewel, Clemens. Over naar Erwin de Hart bij de ANWB. Files?
5: Ja, files. Er staat er eentje op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. En de vertraging is een kwartier.
0: Dankjewel, Erwin. Ja, van... Tok van nu No Doubt, die ga ik draaien zo meteen. En waarom die cover? Nou, Gwen Stefani die was al druk met solowerk. En dan dat komt er niet echt van om zelf te schrijven. Dus dan maar zo. Het werd wel een hit, dus iedereen blij. En, vergeet ik nou wat, Naat?
6: Nee hoor.
0: Nee, helemaal niet. Die ga ik zo meteen draaien.
7: Obelink, alles voor kampeergeluk.
8: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
7: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
9: Alles voor kampeergeluk.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
7: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS. Live op NPO 1 en NPO Radio 1.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Helemaal los bij Ethos.
16: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
18: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
19: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
21: Een heel boek? En de kinderen dan?
20: Die zijn veel te druk met spelen.
21: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
20: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
21: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
20: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
21: Proost.
20: Op sunweb.nl.
22: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
24: Annemiekes Alens.
25: Aprotros.
26: Er is maar één.
27: Eindelijk de groente.

0: Bob Marley en de Wailers, Iron Lion Zion. Een onaffe eigenlijk van Bob Marley. Pas jaren na zijn dood afgemaakt en uitgebracht. En daarvoor nog No Doubt, It's My Life. Welkom in de A-lunch op 28 mei. Bijzondere dag op meerdere vlakken, want 28 mei 2026...
1: is.
0: Ja, het staat ook wel bekend als Internationale Hamburgerdag. Had ik dat even eerder moeten weten?
1: Hoezo?
0: Ik heb het gisteren een soort van onbewust gevierd.
1: Oh, te vroeg.
0: Ja. Nou ja, weet je, ja. Doe ermee wat je wil. De uitreiking Erfgoedsprijs 2026, die is er ook nog. Bedoeld voor de gemeente die het best met haar erfgoed omgaat en haar inwoners daar ook actief bij betrekt. En in Ermelo zijn een boel paardenfans. Tot en met de 31ste zijn daar de Nederlandse kampioenschappen dressuur. En in Parijs wordt weer getennist. Geen Nederlanders vandaag in actie. Ik heb speciaal even voor jou opgezocht.
1: Ja, ik vind het heel fijn als je mij volledig op de hoogte houdt van alles wat met tennis te maken heeft.
0: Ik zal eventjes vertellen, misschien als vaste luisteraar weet je dat wel. Ik ben een enorme, echt belachelijk heftige, obsessieve tennisfan. Ik volg alles, waaronder natuurlijk de Grand Slams. Woehoe. Ik weet ook veel van dingen, dus daar val ik dan naast mee lastig.
1: Ja, en we hebben afgesproken, jij mag alles tegen me aangooien en ik mag doen alsof ik luister.
0: Ja, en ik zit hier, kleine vingertjes, bij een tennisvrije zone.
1: Oké. Okay.
0: Denk ik, bij Nathan. Dat je op een gegeven moment denkt van nou ben ik er klaar mee. Maar goed, morgen wel weer Nederlands overigens. En ja, dit is gek, maar ik heb er, ik weet het is donderdag, maar ik heb zin in een alle 13 vandaag. Dus we gaan het gewoon doen.
2: Alle 13.
0: Hoppa. Waarom ook niet? Als we 3 is voor jou doen, daar was ik net ook in de war, dan komen er ook altijd zulke leuke suggesties.
1: Zeker. En het is sowieso al een gekke week, want mensen zijn de hele week al in de war, hè? Want maandag was natuurlijk een vrije dag.
0: Gisteren zag ik Bart hier lopen en ik denk, wat loopt hij hier nou? We hebben toch nu een meeting?
1: Oh ja.
0: Nee, maar die is vandaag.
1: Precies. Donderdag alle 13 is helemaal niet gek.
0: We spelen er eventjes mee. Zometeen vertel ik waarom we het nu doen, maar we gaan het gewoon doen. Dus ja, ga eens even nadenken. Een actueel ding, liever niet, zeg ik altijd maar. Ja, dan kijk eens naar het nieuws. Maar misschien heb je een idee wat je al heel lang hebt, of iets persoonlijk, of is er een 3 is voor jou geweest deze week, waarvan je dacht van, hé, daar kunnen we ook best een alle 13 van kleien.
1: Dat is een goeie.
0: Laat even weten, dan gaan we dat zometeen doen.
1: Ja.
0: Doen?
1: Leuk.
3: Leuk.

goede tip van Miles Smith en Niall Horan. Drive safe, kan je beter maar altijd doen, toch? Leuke suggesties komen er binnen voor alle 13. Huh, het is al donderdag. Ja, nou, ik heb er gewoon even zin in. Mag het? Het is toch al een rare week met al die dagen. Ja, in de war komt inderdaad binnen. Alle 13 in de war, daar kunnen we wat moois mee. Maar Arjan, die maakt het nog erger. Die zegt alle 13 vrijdag. En dan, dan zijn we echt van de leg. Nieltje, al leuk. Liedjes met fijne koortjes. En ik had het net over International Hamburgerdag. Mijn naamgenoot Annemiek die is toevallig net 80 hamburgers aan het maken voor de rugbyclub. Ook daar is een alle 13 uit te kleien, me dunkt. Maar goed, ik ga de cult draaien nu met een snuf inspiratie van AC/DC. En dat hoor je ook wel. Ze hadden Back in Black namelijk op repeat staan in die tijd. Rick Rubin die was daar nogal obsessief naar aan het luisteren. En je hoort het zeker.

0: Daar hoor je niks van, toch? Met AC/DC snufje. Verkeer, leuk. Erik Evengroen bij de ANWB, vertel.
1: Nou, twee opvallende files op dit moment, Annemiek. Op beginnen de A28 Amersfoort richting Utrecht. Bij de Wild staat de berm in brand. De rechterrijst ook is dicht. Vertraging een kleine 10 minuten. En ook een kleine 10 minuten vertraging op de A58 van Tilburg naar Breda. Ter hoogte van knooppunt Galder.
0: Dank u wel. Over dan naar Clemens, want die zit er alweer helemaal klaar voor het NOS Nieuws van 12:30.
2: Het stadhuis van de gemeente Den Haag is ontruimd. Volgens de politie is er een verdachte situatie, maar het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. En ook de naastgelegen centrale bibliotheek is ontruimd. Alcoholgebruik blijft de belangrijkste reden dat mensen aankloppen bij de verslavingszorg, blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. De cijfers laten verder een stijging zien van het aantal mensen dat hulp zoekt voor online gokken en designer drugs. Een deel van de koninklijke verzameling van koloniale objecten is niet rechtmatig verkregen, heeft een commissie onderzocht. Het gaat om zeker tientallen voorwerpen en kunst die Nederlandse militairen in koloniale oorlogen in met name de 19e eeuw hebben veroverd en aan de Nederlandse koning hebben gegeven. En voor het eerst is echt aangetoond dat één en dezelfde bruinvis zowel in de Oosterschelde als in de Westerschelde rond heeft gezwommen. En de grote vraag is nu nog wel hoe die bruinvis van de ene in de andere zeearm van de Noordzee is terechtgekomen. Het weer. Een droge en zonnige dag met 20 tot 27 graden. Morgen nog wat warmer, maar dan zien we wat meer sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten is er later op de dag kans op onweer.
0: Dank u wel weer.

0: Jack Johnson, Sitting, Waiting, Wishing. Die doet het rustig aan, zoals eerder ook al aangekondigd. Nou, we gaan straks dus na 1 uur alle 13 doen. En op het onderwerp zijn we nog aan het steggelen. Maar ik wil eerst graag even iets kwijt. Ik keek hier heel erg tegenop, maar ik wil het graag zelf zo zeggen. Want ik ben er de komende weken niet. Misschien heb je wel meegekregen dat ik er laatst ook eventjes niet was. En dat was vanwege een acute blinde darmontsteking. Ja, zo'n verwijderde blinde darm, die wordt altijd onderzocht. En bij mij was het niet goed. Er is iets aangetroffen wat er niet hoort. Dat is natuurlijk een enorme schok geweest. Maar gelukkig kan ik heel goed behandeld worden. En dat is ook al heel snel. Dus vandaag maak ik voorlopig even mijn laatste uitzending. En volgende week dan word ik geopereerd. En als de man mee zit, dan zou het met die operatie ook gedaan kunnen zijn. En die kans is oprecht heel erg groot. Nou ja, mocht er blijken dat het nog niet helemaal klaar is en nog meer behandeld moet worden, dan ga ik dat natuurlijk aan. En laat ik het ook nog even weten. Ja, dat de afgelopen weken pittig waren voor mij en mijn gezin, dat mag duidelijk zijn. Want als het om kanker gaat, want dat is het, dan wordt het al heel snel onwezenlijk. Maar ja, ik heb het op een rijtje en ik ben in hele goede handen en we gaan het zien. En dit programma maken is echt wat ik het allerliefst doe. En ik heb het de afgelopen weken dan ook, ondanks onderzoeken, diagnoses, gedaan. En het heeft voor mij gewerkt. En het nu zeggen valt ook wel zwaar. Want nu is het niet meer van ons. Dat is vast wel herkenbaar voor veel mensen. Maar ik ben er echt een hele tijd niet. En aangezien we dit programma met z'n allen maken, met jou, wil ik het ook graag met jou delen. En we maken met Radio 2 natuurlijk elk jaar met heel veel liefde de KWF-week. En ik weet als geen ander dat heel veel mensen direct en indirect raakt. En ook hoe belangrijk het is om dan naar elkaar om te kijken als je geconfronteerd wordt met deze ziekte. In welke vorm dan ook. Dus openheid en benaderbaarheid die zijn ontzettend belangrijk. En daar doe ik dus nu ook aan mee. Ja, ik zie er gek genoeg heel erg naar uit om alles aan te gaan. Maar ik hoop vooral ook voor mijn gezin en vooral ook voor mijn dochter dat we de komende tijd toch een beetje privé dit kunnen doormaken. En ik vraag dat met klem. Maar ik denk dat iedereen dat wel snapt. En ik begrijp ook dat dit heel onverwacht komt. Dat ik het zo even voor je neerkwak. Maar het is even niet anders. En ik wil heel graag tot 2 uur nog een heel leuk programma maken met elkaar. Dus ik zeg let's go. We gaan straks na 1 alle 13 doen. En tot die tijd gewoon lekker plaatje draaien en dat soort dingen.
1: Radio en muziek is toch het lekkerste op dat moment, toch?
0: Ik vind van wel.
1: Ja.
0: Ja, en daarom heb ik ook hele mooie plaatjes uitgekozen. Moet je horen.

0: de specials. Monkey Man.
1: Alle 13.
0: Ja, alle 13 gaan we doen op een donderdag. Het is allemaal een rare dag.
1: Raar.
0: Heel veel lieve berichtjes. Dank jullie wel. Ik kan niet anders zeggen. We gaan alle 13 doen. Wat voor onderwerp zullen we dan kiezen? Want er komt ontzettend veel leuks binnen. Ik zag ook nog alle 13 avondsvierdaagse. Ja. I feel for you. We hebben dat niet meer. Maar heel veel leuke dingen. En er was ook nog, waren er meer. Misschien is het ook wel een soort hashtag hart onder drie. Dat mensen zeggen, ja, doe dan maar. Al is het alleen maar om Nathan te pesten, alle 13 tennis.
1: Ja, lekker dan.
0: Maar dat hebben jullie al een keer gedaan. Ik zeg met klem jullie.
1: Ja.
0: Want ik was er toen niet.
1: Was je er niet, ja. En dat komt ook nog vaak terug. Dat we net die ene keer alle 13 tennis gedaan hebben. Dat jij er niet bij
0: was.
1: Nee,
0: ik snap het wel. Want ik was toen naar Roland Garros. Ja, klopt, het toernooi wat nu ook bezig is. Dus ja, ik vond dat aan de ene kant heel leuk. En aan de andere kant heel gemeen. Dus ze wil het gewoon doen.
1: Ja, mag gewoon je een hele uur lekker over tennis houden. Hoor.
0: Ja. Dat is en als je nou ook helemaal niks met tennis hebt, dat kan natuurlijk, dan weet je vast wel iets.
1: Ja, precies.
0: Of je mag ook doorassociëren, dat vinden we altijd leuk. Denk breed, denk groots.
1: Ja, precies.
0: 13 platen rond, om of over tennis.
1: Wel allemaal binnen de lijntjes, hè?
0: Daar ben ik nog even niet aan toe. Dat komt straks wel weer. De scherpheid.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl... of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen.
6: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dream.

0: plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
4: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
5: Gun jezelf een Holland-America-Landcruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com. Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
8: Sorry, maar het is WK!
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No Frost Koelvries combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
10: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
11: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
14: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
15: Zo goed als 1 uur is het zometeen alle 13 tennis. En guess what, Nathan?
16: Ja?
15: Er komt heel veel leuks binnen.
16: Ja, het is echt zo.
15: Jawel, mensen vinden dat gewoon leuk. Ja. Eerst het NOS nieuws van 1 uur, Clemens Peters.
17: Het stadhuis van de gemeente Den Haag is korte tijd ontruimd geweest. Volgens de politie was er een verdachte situatie. Een man zou tegen een portier hebben gezegd dat hij een bom bij zich had. En deze verslaggever van Omroep West zag dat er iemand is opgepakt.
18: Een ontklede man, niet helemaal ontkleed, op een onderbroek na en geblinddoekt. En geboeid uiteraard. Die werd naar buiten geleid en in de politiewagen gezet en afgevoerd. Het gebeurde allemaal vrij rustig. Het bleef ook vrij rustig, maar dat het een hele verdachte en heftige situatie was, dat is wel duidelijk.
17: En vanwege die situatie werden de trams en de bussen een tijdje omgeleid en nu rijdt alles weer normaal. In Uithoren komt een asielzoekerscentrum, ondanks hevige protesten daartegen. In een leegstaand kantoorgebouw kunnen maximaal 250 bewoners terecht. In september vorig jaar probeerden meer dan 100 mensen het gemeentehuis binnen te dringen omdat ze tegen het AZC zijn. En vanavond is er een nieuwe demonstratie in Uithoren. PVV-leider Wilders is een van de sprekers. Een voormalig CIA-functionaris in Amerika die honderden goudstaven in zijn huis had liggen is opgepakt. FBI-agenten troffen daarnaast ook nog $2 miljoen in contanten aan en 35 luxe horloges. De totale waarde van de goudstaven wordt geschat op zo'n $40 miljoen. Volgens de New York Times had de man tot voor kort een hoge functie bij de CIA in Virginia.

0: Het wordt meer dan 2 keer zo duur om rouwpost de volgende dag te laten bezorgen. Dat is nu nog 1,40 euro en dat wordt 3,25 euro. Kan niet anders, zegt PostNL.
1: Ja, dat moeten we helaas doen. Om de post toekomstbestendig te houden en om de kosten dekkend te houden, moeten we dat doen. We maken verlies op post. Dus we zullen dat moeten doen. Dit is niet het enige tarief wat verhoogd wordt, maar we houden ook een aantal tarieven gelijk. Onder andere de postzegel en dus ook de postzegel voor rouw als mensen het binnen 2 dagen willen bezorgen.
0: Maar als je rouwpost binnen 1 dag wil laten bezorgen, dan ben je straks dus duurder uit. Het weer een droge en zonnige dag met 20 tot 27 graden. Morgen dan wordt het nog wat warmer, maar dan kan er ook af en toe sluierbewolking zijn. En vooral in het zuiden en oosten is er later op de dag kans op onweer.
2: Dankjewel, Clemens. Over dan naar Erik Evengroen bij de ANWB. Vertel.
3: Nou, een paar bijzonderheden op dit moment op de weg. Om te beginnen de A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar is een ongeluk gebeurd ter hoogte van Echt. 2 rijstokers zijn daar dicht. Er staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En daardoor loopt het ook vast op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Voor knooppunt het Vonder heb je hier zeker een half uur extra reistijd nodig. Vervolgens de A28 Amersfoort richting Utrecht. Daar staat bij De Bilt de Werm in brand. De rechterrijstok is dicht en de vertraging een kwartier.
2: Dankjewel, Erik. Zijn we weer helemaal op de hoogte. Zometeen alle 13 tennis. En komt er veel binnen? Ja dus. Daar gaan we een mooie lijst van maken. Heb je nog een leuke suggestie? En je hoeft er helemaal niks van af te weten, hoor. Gewoon een beetje associëren is ook al leuk.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
7: Dan gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Nu, later en altijd.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
6: Dat is nog eens voordeel.
5: Ja, dus... Aldi.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
14: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
2: Dit is niet normaal meer.
3: Hé, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.

Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Annemiekes A-lunch.

0: Ja, waarom niet? George Ezra, Green Green Grass. Dat is een hele goeie voor tennis. Ja, Agnes kwam ermee. Iets meer voor Wimbledon, zegt ze er wel zelf ook bij. Die snapt dat. En Lotte ten Berger, die zag ik er ook mee appen. Ja, kijk, Nathan, nu doen we zeg maar gravel, hè?
1: Ja.
0: En dan, nou, oké, sorry. Ik zal niet de hele tijd jou vervelen met vervelende tennisfeitjes. Alle 13 tennis doen we. Er komt ontzettend veel binnen. Dank daarvoor. Daar kunnen we denk ik wel een uur mee volmaken. Deze, ja, gewoon af en toe moet je meteen de usuals pakken. Want deze komt heel vaak binnen. Dan hebben we hem maar gehad. En hij is ook nog heel erg leuk. Petra, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Ja, jij moest denken aan...
2: De bread met chalk dust.
0: Ja, die umpire strikes back. Inderdaad. Ja. Je zegt ook al in je app, inderdaad, John McEnroe. Lekker op gebaseerd.
2: Klopt.
0: Ben jij een tennisfan?
2: Jazeker, ik ben een tennisster.
1: Tennisster ook nog.
0: Woehoe. Nou, ik ook. En ik kan je dan een leuke tip geven, want de Australian Open... die maken ook hele leuke content, video en ook audio. En ze hebben een hele leuke podcastserie gemaakt... over die keer dat John McEnroe werd gedisqualificeerd.
1: Koffie, man.
0: Dus echt een aanrader, Petra.
2: Oké, die ga ik zeker luisteren.
0: Doe maar. Nou, en we draaien hem natuurlijk, want hij komt heel vaak binnen. Nathan, dit duurt een uur, hè?
1: Jezus.
0: Kom maar.

0: Die hoort er ook bij, Marten Solveig, Dragonette, in alle 13 tennis.
1: Nou ja, ja, als we dat halen. Jawel. In principe.
0: Oh. Dat gaan we wel halen, hoor. Ja, want in de clip, daar zijn ze aan het tennissen. Ook echt met de grote sterren. Een hele jonge Djokovic zit erin,
1: ja,
0: bijvoorbeeld.
1: Leuk, hoor.
0: Ja, en Marten Solveig is zelf ook bevriend met een boel van deze types. Opgenomen trouwens, tijdens een echt toernooi, hè?
1: Heel interessant.
0: Ja, nou, dit is toch leuk. Het publiek gewoon ook wist van, oké, nu gaan we een videoclip opnemen. Oké. Hugo, Emma, Bart, Stefan, Carina en nog een Bart, die wil hem allemaal hebben. En ook wel leuk, Nathan, dat Gaël Monfils, dat is een Franse tennisser, die heeft nu afscheid genomen, want die gaat nooit meer op Roland Garros spelen, wel nog een jaartje overal. Mm-hmm. En daar was hij ook wel weer bij.
1: Oké.
0: Dat is leuk. Oké. Ernst, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Annemiek.
0: In het kader van alle 13 tennis, waar moest jij aan denken?
2: De Smashing Pumpkins met 1979.
0: Moeten we die nog uitleggen, Ernst, denk je?
2: Nee, vast niet.
0: Nee. Nou ja, als je het niet begrijpt, dan stuur je mij een appje. Smashing Pumpkins. Dankjewel.

0: love is just your mind. So kind, got to tell this world that you mind. Ain't you trying to kill that I quit on my thumb? Real nice, somebody show him.
1: Ik zag hem een paar keer binnenkomen. Leuk. Great Balls of Fire. Jerry Lee Lewis. Tennis. Jawel. En Ronald die heeft nou het feitje. Het feitje van het moment.
2: Oké.
1: Het feitje van de plaat. Komt niet van mij.
2: Nou, vertel.
1: Komt van Ronald. Is het wel. Chris Lewis is ook een verliezend finalist van Wimbledon.
2: Vertel me hier meer over.
1: Nee, dat is gewoon. Meer heb je niet nodig.
2: Okay.
1: Komen nog meer leuke feitjes aan. Want bij de volgende kun je. Misschien kunnen we hem wel dubbel of driedubbel. Hugo, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag, met Hugo.
1: Hoi, hoe gaan wij jouw plaat aan tennis linken?
3: Nou, we hebben het gekreun aan het einde van het nummer, wat natuurlijk op de baan altijd heel vervelend is. Van al die dames. En de love game natuurlijk.
1: Ja.
3: Dus ik zal hetzelfde denken aan Big Love van Fleetwood Mac.
1: Af, klaar.
2: Super leuk.
1: Ja, dankjewel. En McEnroe, dachten wij nog.

0: Even een landspreker voor de mede vrouwelijke tennisters. Mannen kunnen ook kreunen met tennis, hoor.
1: Dit is het perfecte voorbeeld eigenlijk.
0: Ja. Per keer. Erik, files.
2: Ja, drie opvallende op dit moment. En om te beginnen de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Echt is een ongeluk gebeurd. Er zijn die bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee rijstokers zijn daarvoor afgesloten. De vertraging is 20 minuten. En daardoor ook een flinke file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Bij knooppunt het Vonderen 5 kilometer met bijna 3 kwartier oponthoud. En tenslotte een bermbrand op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. De hoogte van Den Dolder. De rechterrijstok is dicht en dat kost je 10 minuten.
0: Dank u wel. Gaan we naar Clemens, want die heeft het NOS Nieuws van 1:30 alweer.
3: In Uithoorn komt in een leegstaand kantoorpand een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 bewoners. Vorig najaar waren er een paar grote protesten van inwoners tegen de komst van dat AZC. De burgemeester zei toen dat hij zich niet zou laten meeslepen door de luidste of de felste stemmen. Een voormalig CIA-functionaris zit vast omdat hij meer dan 300 goudstaven thuis had liggen. En die hadden een gezamenlijke waarde van ongeveer $40 miljoen. De FBI vond ook $2 miljoen in contanten en 35 luxe horloges. Het stadhuis van Den Haag is korte tijd ontruimd geweest. Een man zei tegen de portier dat hij een bom bij zich had. De man is overmeesterd en afgevoerd. En een deel van de koninklijke verzameling van koloniale objecten is niet rechtmatig verkregen. Dat heeft een commissie vastgesteld. Het gaat om zeker tientallen voorwerpen en kunst die Nederlandse militairen in koloniale oorlogen in met name de 19e eeuw hebben veroverd en aan de Nederlandse koning hebben gegeven.
0: Weer.
3: Zonnig en droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer, maar dan af en toe sluierbewolking en vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer.
0: Dankjewel.

0: Ja, er wordt goed geappt hoor, alle 13 tennis. Ze moeten 13 platen zien te vinden. En ja, het gaat wel lukken, laat ik het zo zeggen. Willem, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Annemiek.
0: Ik moest gniffelen om die van jou, maar het is niet leuk natuurlijk.
1: Nee, ik ben zelf tennisser geweest, of af en toe tennisser. En toen heb ik een tenniselleboog opgelopen. Oh. En toen dacht ik meteen, en het is een manier om een hele mooie plaat aan te dragen. Ja.
0: Echt, je hebt heel mooi omgevormd dit ellendeveld. Want wat ga ik draaien zo meteen?
1: Zo'n elleboog, ja. Magnificent.
0: Een tennis-elleboog. Jongens, ja, hele mooie plaat, Willem. Dankjewel.
1: Ja, dankjewel.

0: Witske onder andere verantwoordelijk voor deze in Inner Circle Games People Play in
1: alle 13.
0: Tennis. Nou ja, je kan ontzettend veel ervoor nog. Elbow, Magnificent G6. Willem is ervaringsdeskundige. Die heeft zelf wel eens een tennis elleboog gehad. Vandaar. Vonden we wel goed gevonden. En tevens erg lullig voor onze Willem natuurlijk. Dimitri, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Annemieke.
0: Ja, deze moet, toch?
2: Ja, zeker. Als je het toch over tennis hebt, dan heb je het toch over Betty Zweert.
0: Ja, Betty Steuven, jongens. Mede dankzij de bende aan wordt ze nog meer geëerd op deze manier. Ik ga hem draaien voor je, dankjewel.
2: Ja, jij ook.
0: Bellamine.

0: Anastasia, I'm Out of Love. Dat is zo'n nummer waarvan je denkt, oh ja, die is er ook nog. En hij past ook nog in het thema verder. Maar dan hoor je hem en denk je, hij is eigenlijk wel ontzettend leuk. Maar heel erg veel gehoord destijds. Grote hit. Jacco die komt ermee, I'm Out of Love. Vandaar dat hij in alle 13 tennis past. Inderdaad, Betty serveert daarvoor nog. Die hoeven we denk ik niet uit te leggen. Maar hadden we nou wel of niet Peter aan de lijn?
1: Peter hebben we zeker aan de lijn.
0: Ah, Peter, goedemiddag.
2: Hoi.
0: Hoi, hoi. Ja, Nathan die begon steeds gefrustreerd te kijken, want je probeerde iemand aan de lijn te krijgen.
1: Ja.
0: Dus waarschijnlijk heb je 14 missed calls, Peter.
2: Ja, ik had er eentje, want ik stond net met een pakket bij iemand aan de deur. En toen stond ik weer in de bus en toen zag ik dat ik dat
0: was. Oh, wel netjes dat je dan niet bellend een pakket bezorgt. Ja, nee, dat vind ik ook mooi. Ja. Hey, welke plaat past er perfect in alle 13 tennis?
2: Ja, elke gelegenheid om motorrijd te draaien moet genomen worden. Dus motorrijd met Ace of Spades.
0: Ja. Ace of Spades, natuurlijk, dankjewel.

0: past er prima bij Motorhead Ace of Spades. Dank daarvoor.
1: Alle 13.
0: Tennis. Nou ja, 13 hebben we net niet gehaald, Nathan.
2: Nee.
0: Toch? Nee, hè? We gaan de 12 zo...
2: Net niet, dat ik dan heel grappig vind.
0: Net! Ja, net ook weer iemand zegt van... Ja, hallo Anastasia, set me free.
2: Oh.
0: Damn it. Ja. Oh, ik moet overal heel erg op gaan letten. Maar
2: Out of Love was ook goed, toch?
0: Ja, die hadden we al. Ja, Out of Love. Ja. Ja. Nou ja, anyhoes, we zijn er doorheen. Alle 13 tennissen. Begonnen met George Ezra, Green, Green Grass. De Brett natuurlijk, Chuck Dust, oftewel The Umpire Strikes Back. Martin Solveig, die kwam er even langs met Hello. Smashing Pumpkins, 1979. En toen hadden we ook nog Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire. Fleetwood Mac, Big Love. Dat vonden wij mooi. De Mac ook nog eens, Elbow. De tennis elleboog. Oké. Magnificent, She Says. En Inner Circle, Games People Play. Betty Serveert, die was er ook. Palomine en Anastasia net nog Out of Love. En Motorhead, Ace of Spades. Bubbling Under, Nathan.
2: Zeker. Wat ik heel leuk komt van Raymond, is die komt met tennis whisky.
0: Echt, maar die zag ik een paar keer. Vond ik zo leuk bedacht.
2: Ja. Erik, die heeft het over de Strawberry Fields vanwege de aardbeien bij Wimbledon.
0: Cream zag ik ook binnenkomen om die reden.
2: Oh, ja. Ja. En net kwam Ian nog binnen met Drop It Like It's Hot. Een ode aan de dropshot.
0: De dropshot.
2: Ja, zeker.
0: Ah.
2: En dan
0: van Duintjes.
2: De balletjes van de koningin komt Wietke mee, uiteraard. En Teunis, die zegt eigenlijk alles van André van Duin vanwege André Agassi.
0: Ja, nou, dat vind ik wel goed bedacht. Hoeven we verder ook geen selectie te maken. Mooi, nee, man. We hebben er nog eentje. Die kwam ook uit de Bubbling Under, maar die duwen er toch nog in. Pieter, Björn en John.
2: Ja.
0: Goed gevonden. John McEnroe, Björn Borg en Pieter. Nou ja, we kunnen Lundgren doen. McNamara kunnen we doen.
2: Sampras.
0: Sampras kunnen we doen.
2: Zeg ik nou, weet ik nou een tennisfeitje?
0: Ah, ha, ha,
2: ah, nee.
0: Got you there.
2: Hey.
0: Sluit ik nog af met zeggen, dank voor alle leuke platen die hebben binnengekomen. En ook heel erg bedankt voor alle leuke berichtjes en lieve berichtjes.
2: Heel veel lieve
0: berichtjes. Heel veel lieve berichtjes. Ik heb niet alles gelezen. Ik ga zo de computerdinges op pauze zetten. En dan ga ik ze allemaal terug scrollen. En het komt goed.
2: Ja.
0: En tot over een aantal weken. Ik weet niet hoe lang, maar dat komt vast goed.
2: Sterkte.
0: Dankjewel. Jij ook. Met Tim.
2: Komt ook goed.
0: Tim gaat invallen. Dat wordt wel leuk.
2: Ja. Morgen alle 13. Leuk. Zin in.
0: Ja, morgen alle 13. Ah! Iedereen raakt heel

0: de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS. Live op NPO 1 en NPO Radio 1.
3: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
4: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
5: Obelink, alles voor kampeergeluk.
6: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
5: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rennen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt, wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burna Boy, John Legend, Nile Rodgers en Sheik. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Rozer!
6: Oh ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Zo is het 1 minuut over 2. Dit is NPO Radio 2 met het laatste nieuws. Clemens gaat ervoor zitten. Hier is het nieuws.
11: Het stadhuis van Den Haag is weer vrijgegeven. Het pand was eind van de ochtend even ontruimd vanwege een verdachte situatie. Een man zou hebben gezegd dat hij een bom bij zich had. En hij is opgepakt, zegt verslaggever Michiel Breedveld.
12: Ja, het ging dus om een verwarde man die door de speciale arrestatie...

0: Het operatieteam van de politie is aangehouden hier in de hal van het gemeentehuis. Een hoop onrust dus, maar uiteindelijk een verwarde man die een hoop onrust heeft veroorzaakt, maar geen directe dreiging.
1: De man werd afgevoerd met een blinddoek om en hij was gekleed in alleen maar een onderbroek. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden op de site bieden voor bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden en daardoor werd de prijs hoger. En de site ticketveiling.nl is inmiddels verdwenen. Temu krijgt een boete van €200 miljoen van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. En dan gaat het onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. In Zoutelanden in Zeeland zijn nieuwe speciale prullenbakken geplaatst. Het zijn vierkante bakken speciaal voor pizzadozen. Veel mensen halen namelijk wel eens een pizzaatje, eten die op het strand op en dan stoppen ze de doos daarna in de restafvalbakken. Tenminste, als het lukt. Maar het is niet handig, zegt deze wethouder.
2: Ja, je zou denken dat het verpakking is. Dus bij de verpakkingsafval hoort. Maar er zitten vaak voedselresten in. De dozen zijn vet. Dus daarmee horen ze eigenlijk bij het restafval. Alleen die containers restafval, daar gaat natuurlijk heel veel andere dingen ook in. En die containers, ja, die zitten heel snel vol als je daar een aantal pizzadozen in stopt. Dus vandaar dat we nagedacht hebben over oplossing voor dat vraagstuk.
1: En Zoutelanden heeft nu 2 van dat soort pizzabakken.
3: En dan heb je natuurlijk ook nog de aparte blikjesverzamelprullenbak daarnaast staan, denk ik.
1: Ja, ik denk dat er uiteindelijk met 365 van die bakken staan, waarin je allemaal verschillende dingen kunt
3: Ik heb nog thuis meegemaakt vroeger dat wij gewoon de vuilniszakken aan de weg zetten. En dan steek je gewoon alles in.
1: Ik heb er een vuilnisbak.
3: Ja, want hoeveel kliko's heb jij thuis?
1: Eentje. Eentje? Ja, ik woon in Utrecht en ze hebben de kliko's bij ons afgeschaft. Dus wij moeten nu met onze vuilniszakken een kilometer, nee, kilometer is overdreven, 100 meter lopen naar een centraal punt. En daar mogen we het
3: dat
1: deponeren.
3: Dat, ik heb 4 kliko's thuis staan. Het ontsiert je hele huis. Maar ja, oké. Okay,
1: ja, de schoonmoeder zit er ook in waarschijnlijk. Of niet?
3: Nee, ik heb een hele aardige schoonmoeder. Maar Clemens, ik begrijp dat jij een klikootje tekort komt.
1: Nee, helemaal niet. Ik heb een schat van de schoonmoeder. Ja. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog bij 20 tot 27 graden. Morgen nog wat warmer, maar dan af en toe sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten, later op de dag, kans op onweer.
3: Was je in de warme te dakkoffer waar de meeste mensen hun schoonmoeder in vervoeren?
1: Ja, die moet ook mee op vakantie. Dus,
3: Nou, en zo zijn we op de weg aanbeland. Erik Evengroen, goedemiddag. Ja, daar ben ik van.
4: Dat is toch heel goed. Goedemiddag, Paul.
3: Problemen met bruggen ook? Of gaat het goed?
4: De Haringvlietbrug heeft even opengestaan. Maar dat is alweer te lang geleden. Want het verkeer rijdt daar inmiddels weer door. Maar niet op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij Werkendam stond een vrachtwagen met pech. Ook die is weer door. Maar er staat nog wel 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. En een andere vrachtwagen met pech op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Die is gestrand bij De Bilt. Hier is de rechterreis ook dicht. En dat kost je ook een kleine 10 minuten.
3: Dankjewel, Edwin. Zometeen dan hoor je Edwin.
5: Ster. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
8: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AH Barbecue Saté en Shashlik, nu 1% gratis. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn.
7: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
8: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
9: Pap, wat doe je?
10: Ik ben een vakantie aan het boeken.
9: Oh, vakantie? Daar! zin in, maar waarom nu?
10: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel 600 euro korting krijgt.
9: Lekker!
11: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
9: Heb jij ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrij vakanties.
12: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
13: Hey, ik kan niet werken vandaag.
14: Hoezo?
13: Sorry, het is WK.
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
12: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
16: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
17: Honda, the power of dreams.
18: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burnout Boy, John Legend, Nile Rodgers en Shake. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.

0: liefde. Wat een boodschap. Risk It All, Bruno Mars. Dat hele album heeft hij The Romantic genoemd. Dan denk je, was in een hele romantische bui.
1: Nou, dat denk ik niet. Dit is
0: Paul. Midden in de opname van zijn nieuwe plaat ging zijn relatie kapot. 13 jaar liefde, zo bam, kapot. Aan de wilgen gehangen, einde relatie. Maar toch, die hele plaat staat vol met mooie liefdesliedjes. Hoe zit dat dan eigenlijk? Zou het misschien een lijmpoging geweest zijn om toch de relatie te redden? Of hij was stiekem al met één been in een andere relatie gestapt. Dat schijnt iets heel mannelijks te doen, mannelijks te zijn. Dat mannen eerst even rondkijken en kijken of ze iets nieuws hebben voordat ze de relatie beëindigen. Vrouwen beëindigen het gewoon omdat ze het zat zijn. Maar dat terzijde. Edwin Collins ook nog, A Girl Like You. En dit is voor het eerst afgelopen jaar de meest succesvolle...

jeugd van tegenwoordig. De laatste keer dat ik ze live zag was vorig jaar Confident Sea. Misschien heb jij ze later nog wel gezien, want ze hebben vorig jaar ook in de Ziggo een feestje gevierd. Al meer dan 20 jaar de jeugd van tegenwoordig. En nog altijd helemaal leuk en top. Ze doen het supergoed. Wil je nou weten hoe dat precies gegaan is die jaren? Een mooi kijkje achter de schermen is morgenavond te zien bij de NPO. Op NPO 3, 10 uur. Documentaire The Making of de Jeugd van Tegenwoordig. Ik heb hem nog niet gezien, maar promo zag er veelbelovend uit, moet ik zeggen. Ook Nena ervoor nog en Doe ik het Droomt. Je kent Lola Jong. Je kent Lola.

Krijg je alleen maar extra vragen als: wat is er met haar aan de hand? Wat is het met haar probleem? Wat is haar ziekte? Het mag bekend zijn. Het gaat eigenlijk al heel lang niet heel goed met Lola Young. Maar ze treedt weer op en muziek is therapie. Haar nieuwe single From Down Here gaat wederom over haar leven. En het is een fijne nieuwe plaats.

0: Live and Let Die, Paul McCartney en The Wings. En daarvoor ook nog de nieuwe single van Lola Young, From Down Here. Het is echt wel een aangrijpende plaat. En, mooi, hij valt ook goed bij veel luisteraars. Zoals Arjan die zegt, ik vind het een goed nummer hoor. Ik denk dat ik hem vaker ga draaien. 3:30 al, het is laat zeg. Erik, staan die files er nog?
1: Ja, nee, doordat het wat later is, zijn er nog een paar bijgekomen zelfs. Her en daar wat controle bij de grens, bij de Duitse grens. Zoals op de A1, Hengelo richting Duitsland. Daar een kwartier op onthoud. En hetzelfde geldt voor de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij de controles daar. Dan een ongeluk op de A15, Europoort richting Rotterdam. Bij Brielen is dat gebeurd. Daar zijn die bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken dicht, vertraging 10 minuten. En tenslotte de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij Boksmeer ook een ongeluk. De linkerrijstok is dicht. En ook daar is de vertraging een kwartier.
0: Erik, dankjewel. En Clemens Peters is hier met het nieuws.
2: De vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben de vakbondsvoorzitters Spekman van de FNV en Van de Heuvel van het CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen en daar zijn de bonden op tegen. De Chinese webwinkel Temu doet niet genoeg om te voorkomen dat mensen illegale producten kunnen kopen en krijgt van Europa daarom een boete van 200 miljoen euro. Klanten van Temu kunnen bijvoorbeeld onveilige laders kopen of onveilig babyspeelgoed bestellen. In Uithoorn in Noord-Holland komt een misschien is het zelfs wel Utrecht, maar daar gaan we even over nakijken. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. En een taxichauffeur uit Zaandam heeft gemerkt dat vrouwen zich steeds minder op hun gemak voelen met een mannelijke taxichauffeur. En daarom besloot ze om met haar taxi alleen nog maar te focussen op het rondrijden van vrouwen. Ze merkt dat vrouwen dat fijn vinden.
3: En vooral 's avonds en in de nacht, dan merk ik dat er meer vraag naar is. Omdat ze dat dus in de nacht logischerwijs veiliger voelt voor ze.
2: Sinds maart kunnen vrouwen ook op de taxiservice-app Bolt in Amsterdam en omstreken kiezen voor een chauffeuse.
0: Oh, wauw. En je hebt inmiddels ook natuurlijk de optie in andere landen om geen chauffeur te nemen. Gewoon,
2: oh ja?
0: Ja, zelfrijdende taxi in New York. Dat schijnt normaal te zijn.
2: Oh, zou jij dat doen?
0: Nee. Maar een vriend van mij heeft zo'n luxe Tesla. En die laat zich dus helemaal rijden van deur tot deur. En ik zeg maar, wat doe je dan met je handen in die auto? Daar wilde hij geen antwoord op geven. Maar het schijnt gewoon te wennen. En dat ding helemaal rijdt. Dat gaat gewoon maar goed.
2: Hij zit dan nog wel achter het stuur.
0: Dat is een leuke. Kun je ook op de achterbank gaan zitten?
2: Ja, toch?
0: Nee, dat mag niet in Nederland. Oh, je moet wel in de buurt van het stuur blijven.
2: Ja. Ja. Nou, doe ik zo ook wel eens op met een auto. Met mijn auto.
0: Wat?
2: Nee, niet dat ik op de achterbank ga zitten. Maar wel dat ik... Mag ik natuurlijk niet uit op zeggen.
0: Want ik weet het niet, wat ga je zeggen, Clemens?
2: Nou, niks. Dat je even je stuur loslaat.
0: Oh, en dat je gewoon even de knietjes er tegenaan zet om een checkie te kunnen rollen, bedoel je?
2: Ja.
0: Nee, dat doe ik ook wel. Ja. Deed ik.
2: Inderdaad, ja. Ik heb nog het weer. Het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen is het nog wat warmer, maar dan af en toe sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten. Later op de dag kans op onweer.
0: Een half uurtje geleden hadden Clemens en ik het over kliko's. Ik heb iemand gevonden die zijn beroep heeft in een kliko. Dat is een raar

0: daarna een goede stevige rockplaat maakte. Zoals Around the World, de eerste track op dit album. Of een prachtige ballad, de laatste track op dit album, Californication. Ik vind ze altijd goed. De Red Hot Chili Peppers, je hoorde Roadtrippin'.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Terug naar het moment dat je 14 was, met Robert vandaag. Hallo Robert.
2: Goedemorgen.
0: Ik heb me laten vertellen dat jij houdt van dit.
2: Van?
0: Moet ik het nog een keer laten horen? Van dit.
2: Ja. Ik hoor het heel slecht.
0: Ik zet hem nog iets harder.
2: Nee, ik hoor het niet.
0: Nee, dat zou kunnen omdat je vaker naar Defcon gaat, begreep ik.
2: Oh, ja. Ja, vaker ben er wel eens geweest.
0: Ben er wel eens geweest. Daar hou je ook van. Een beetje stevige house dus.
2: Ik hou wel van een beetje stevige house. Dat vind ik heerlijk. Spot er ook graag op.
0: Ja, wat goed. Maar jouw jeugd vertelt mij hele andere muziek. Want wanneer ben jij geboren?
2: 1969.
0: 20 mei 1983. Nou, toen was dit nog helemaal niet aan de hand. Er komt een hele andere plaatjes in het parade. Weinig. Ik ben benieuwd wat je ervan vond. Dit zijn ze.
3: 5. Zou be good
0: tonight? Lekker zomers, Robert. Wat vind je ervan?
2: Ja, dat is niet lekker. Deze kan ik me niet zo goed herinneren.
0: Je hoort hem ook nooit meer. Pieter Tosh, Johnny B. Goode.
3: 4.
2: Ja.

0: op de schoolavonden. 3. Deed dat weer goed.
1: Ja, en Bowie was er ook. Let's Dance stond op nummer 3 toen jij 14 was. Dit was nummer 2. Wel een lekker tempootje.
0: Een beetje.
1: Ja, een beetje. Weet je dat? 1. Daar staat Michael Jackson. Robert, waar hou jij nog meer van dan behalve af en toe een goede hardstyle?
0: Nou, dan voor mij Billie Jean. Vorige week ben ik naar de film geweest. Prachtig.

Chaperone, je hoorde The Giver. En ik heb zendtijd om weg te geven. Neem het maar over. Wat wil jij graag zometeen op de radio gedraaid hebben? Een nummer dat je zo leuk vindt dat je het met heel Nederland wil delen? Dan is de radio daar perfect voor natuurlijk. Of zomaar een plaat omdat jij er gewoon zin in hebt en het denkt, maakt mij niet uit. Als ik hem maar hoor, vraag hem aan via de NPO Luister-app. Misschien al te vinden op je telefoon. En anders zet je hem erop, hij is gratis, en dan bereik je onze studio. Even wat geks. Ja toch, moet kunnen af en toe. Uit de 90's.

0: Tambination.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers. The Roots and Special Guests. Burnout Boy, John Legend, Nile Rodgers en Shake. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.
3: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols.
8: Tijding op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is.

0: vakanties.
1: Wat is dat?
0: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 600 euro korting.
1: Wie heeft daar nou geen zin in?
2: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrij vakanties.
3: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
4: Ben je psychiater?
5: Ik ben psycholoog.
6: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
3: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
7: Interessant, hè, de menselijke geest?
5: Ik zal eerlijk zeggen, het valt me niet mee. Het
8: valt ook niet mee.
3: Dag en nacht, vanavond bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
13: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Je kan de klok erop gelijk zetten. Het is exact 3:00. Clemens Peters is hier met het NOS Journaal.
15: De vakbonden praten niet meer met het kabinet over sociale zekerheid. Dat is de uitkomst van overleg in het Catshuis. De vakbonden balen van allerlei bezuinigingsmaatregelen en zetten hun acties daarom door.
16: Ondanks dat het prachtig weer is, blijft er gewoon een politieke mist hangen. En het is nodig dat die mist rond de bezuinigingen en de intenties van het kabinet eerst optrekt voordat we met elkaar in gesprek zouden kunnen. Dus daar komen we verder nu niet meer aan toe. En de acties liggen dus gewoon op tafel.
15: FNV maakte eerder bekend dat er op 24 juni wordt gestaakt in het OV. Eerder deze week kwam het kabinet de vakbonden nog tegemoet. Het plan werd ingetrokken om de AOW-leeftijd sneller te verhogen. Wie na 1 juli zijn post binnen een dag bezorgd wil hebben, is ruim 2 keer zo duur uit. Het tarief voor onder meer rouwkaarten gaat van €1,40 naar €3,25 per kaart. Volgens PostNL moet die post voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. De Chinese webwinkel Temu krijgt een boete van €200 miljoen van de Europese Commissie. Volgens de EU doet het bedrijf te weinig om te voorkomen dat mensen illegale producten op Temu kunnen kopen, zegt correspondent Chris Ostendorf.
17: Temu bereikt zo'n 130 miljoen mensen in de EU. Maar volgens de commissie doet Temu veel te weinig om die consumenten te beschermen tegen onveilige producten zoals gevaarlijk kinderspeelgoed of onveilige telefoonopladers. En dus volgt er nu een boete. Want, zo zegt de Europese Commissie, wie zijn spullen in de EU wil verkopen, moet zich aan de EU-regels houden.
15: Temu is het niet eens met de boete en het bedrijf overweegt die aan te vechten bij de rechter. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten sliepen daarna beter en ze voelden zich prettiger, blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek vonden daarna zelfs dat kinderen en tieners wel een beetje minder op sociale media mochten doorbrengen en stonden positief tegenover wettelijke inperkingen. Het weer, het is nog steeds droog en zonnig. 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog iets warmer dan vandaag. Maar dan zien we wel af en toe sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten is er later op de dag kans op onweer.
18: Dat krijg je er vaak bij in Nederland. Hè? Als het dan lekker weer is, dat het daarna afgestraft wordt met een donder.
15: Dat is niet zo erg, toch?

0: Nou, soms kan het wel verkoelend zijn, inderdaad. Ja. Ja. Dat, tenzij je geraakt wordt. Maar anders is het verkoelend.
1: Zeker.
0: Dank je, Clement. Erik, hoe is het op de weg?
2: Ja, het begint al wat drukker te worden. Er ontstaan wat files met zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. En een paar wat langere, zoals de A12 Arnhem richting Oberhausen. Bij de Duitse grenscontrole is een klein kwartier oponthoud. A15 Gorinchem richting Nijmegen. Voor Geldermalsen heb je ook een kwartier vertraging. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij Boksmeer is een ongeluk gebeurd. Er zijn die bergingswerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je 20 minuten.
0: Ik heb toch wel een plek voor een plaat, dus... Zeker nog niet helemaal ingevuld. Als je iets wil aanvragen, gebruik de NPO Luisterapp.
3: Ster. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
10: Ben je psychiater?
11: Ik ben psycholoog.
10: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
9: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
12: Interessant, hè, de menselijke geest?
11: Ik zal eerlijk zeggen, het valt me niet mee.
10: Ik zat ook niet mee.
9: Dag en nacht, vanavond bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
13: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf

0: weg geweest. Kensington. Hij heeft er helemaal te pakken met de nieuwe single You're the Living Four. En ook nog Daryl Hall, John Oates en Out of Touch. Vele appjes die binnenkomen via de NPO Luisterapp. Met plaatjes die aangevraagd worden, maar ook heel veel steunbetuigingen van luisteraars. Hele lieve berichten. En dat vind ik echt te gek om te zien. Voor Annemieke, die zojuist in haar eigen programma bekendgemaakt heeft dat ze er voorlopig even niet is om medische redenen. Ontzettend moedig en heftig dat ze dat gedeeld heeft. Want het is, zoals je kan voorstellen, zoiets persoonlijks ontzettend heftig om dat opeens maar aan iedereen te moeten vertellen. Misschien ben je er nog helemaal niet aan toe. En ik vind het ontzettend knap. En natuurlijk ook vanuit mij, Annemieke, heel veel sterkte voor de komende tijd. Plaatjes worden er massaal aangevraagd ook. Ik zit even te kijken naar een berichtje van Stefan. En die wil iets specifieks horen. Het moet namelijk met intro. Ah ja, daar ben ik ook van. Zeker in de 10 Minute Takeover is het geen enkel probleem. Met intro van Psycho van Muse. Dat is 20 seconden extra. Ja, het is een beetje psycho, maar zo heet het nummer ook.
1: If you do not do what you are told to do, when you're told to do it, you will be punished. Do you understand?
2: Aye, sir.
1: If you leave my base without proper authorization, I will hunt you down and throw your ass in jail. Do you understand?
2: Aye.

0: Maar ik snap Stefan wel dat hij met intro wilde. Die 20 seconden maakte het toch even, bam, nog wat meer impact. Het gitaarbegin van deze van Muse, Psycho, hoorde je. En hij stuurt nu een appje, zie ik, Stefan. Sorry, kon niet opnemen, ik was druk bezig met het instellen van de lamineermachine. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Leanne, die heb ik even gebeld. Hallo, Leanne.
1: Hallo.
0: Hallo. En wat wilde jij graag horen?
1: Prince Kiss.
0: En waarom die?
1: Waarom die? Ja, ja, daar kan ik gewoon lekker op mee jengelen. Mijn man gaat naar binnen, dat de buren zien dat ik niet mishandeld word.
0: Sorry, wat gebeurt er allemaal? Ik hoorde jouw man en jij zegt ik ga naar binnen om te laten zien dat ik niet mishandeld word?
1: Nee, mijn man gaat naar binnen als ik die buiten loop mee te jengelen.
0: Oh.
1: En ik vind het zo heerlijk. En dat de buren ook kunnen zien dat ik er niet mishandeld word. Maar dat ik...
0: Klinkt dat zo, dat als jij mee jengelt alsof je mishandeld wordt?
1: Ja, dat is afschuwelijk.
0: Nou, dan hangen we nu op, hoor.
2: Don't

0: kiss.
1: Als Leanne thuis dat laatste stukje ook meedeed, dan snap ik wel dat ze bang was dat de buren denken dat ze mishandeld wordt. Wat een stuk muziek is dat toch? Prince and the Revolution, you're the kiss. Vorig jaar was Diego nog bij een live optreden van deze groep. Hij kon het zelf niet vertellen, want hij rijdt op de bus. Belangrijk werk, goed dat je het doet. Dus doe ik het en draai ik je.

0: ever do. De man die ons al weken bezighoudt. En nog wel een weekje ook natuurlijk. Adore You. Hoeveel shows nog? 4 doet hij er geloof ik. 1 totaal. Er zijn af en toe nog wat tickets. Daar hoor je veel mensen over dat het goedkoop is. Ja, nou, je bent nog steeds wel wat geld kwijt. Zeker voor een fatsoenlijke plek. En ja, inmiddels is het ook beter zicht. Dus het podium is wat aangepast. En ja, goede muziek. Heerlijk. Harry Styles. Hoe is het op dit moment op de weg, Erik?
1: Nou, hartstikke druk eigenlijk voor het tijdstip van de dag met ruim 200 kilometer file nu al. De meeste hebben gelukkig niet al te veel vertraging, hoger zo'n 5 tot 10 minuten. De meeste oponthoudt op de volgende wegen. De A9 om te beginnen, Amstelveen richting Alkmaar, tussen Haarlem-Zuid en Knoop het Vels een kwartier oponthoudt. A20, Hoek Noord-Gouda, voor Moordrecht doe je er ook een kwartier langer over. En tenslotte valt op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij Boksmeer gebeurde eerder vanmiddag al een ongeluk, er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je ook daar een kwartier.
0: Dankjewel, Erik. Ja. Hey Clemens is hier met het NOS Journaal.
2: De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. En dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De Chinese webwinkel Temu doet niet genoeg om te voorkomen dat mensen illegale producten kunnen kopen en krijgt daarom van Europa een boete van 200 miljoen euro. Klanten kunnen bijvoorbeeld onveilige laders kopen of onveilig babyspeelgoed bestellen. In Uithoren komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van dat AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. En het tv-programma De Kids Top 20 is terug, maar dan op social media. Wel met een nieuwe presentatrice, een AI-gegenereerd persoon.
0: Oh.
2: Ja, dat klinkt zo.
3: Top 20 is terug. Vanaf vandaag zie je op ons TikTok-kanaal alles over jouw favoriete muziek en artiesten. Wil je niks missen? Volg ons dan op TikTok. En vergeet niet te stemmen op jouw favoriete hits in de Kids Top 20.
0: Nou, dit is AI. Dit is ongelooflijk, toch? Het klinkt zo echt.
2: Deze mevrouw bestaat niet.
0: Nee.
2: Het gebruik van een AI-presentatrice zorgt wel voor verwarring bij onder andere de oudere presentatoren van de show. Die vinden het raar dat er niet voor een echte presentatrice is gekozen. Logisch. AVROTROS stopte begin dit jaar door het bezuinigingen met het programma. En ze zeggen niet achter deze nieuwe online vorm van het programma te zitten.
0: Het is dus, nee, precies. Het is niet AVROTROS. Het is gewoon iemand die dat opgepikt heeft, in het gat gesprongen is.
2: Nou, wie weet.
0: Ja, wat weinig mensen weten is dat jij natuurlijk ook al jarenlang AI bent. Maar dat hoor je ook niet.
2: Nou, gelukkig maar.
0: Ja. Af en toe dan lassen we er een verspreking in, ook bij mezelf. Zodat het nog een beetje menselijk lijkt. Maar...
2: Ja, nee, dat klopt. Ja.
0: Daar gingen we. Hè? Ja,
2: er zijn er dan 6 achter elkaar. Ja. Goed, ook dat gaat wel eens fout. Ja. Het is droog en zonnig bij 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het wat warmer, maar dan hebben we wel af en toe sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten is er kans op onweer.
0: Clemens, dankjewel. Met straks nog een memory spel dat je kan winnen. Met een hele moeilijke vraag. En hele mooie muziek komt er nu aan. Fantastische plaat van Sophie B. Hawkins.

0: summer goes. Joel, Corey en Nick. Ja, zo spreek je dat uit. En Head and Heart.
1: De moeilijkste vraag.
0: Misschien ga ik je uit een droom helpen en wist jij dit niet? Dan doet het misschien even pijn dat dit nummer een cover is. Jij denkt, Paul, je neemt me de zeik, dat weet toch iedereen? Nou, dat denk ik niet dat iedereen dat weet. Weet jij het? Wat is het origineel van Ghetto Superstar? Stuur het door via de NPO Luisterapp en krijg mijn memory spel.

0: energie is zo fijn. De nieuwe van Nothing But Thieves heet Evolution.
1: De moeilijkste vraag.
0: Jeroen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Uit welke tijd kom jij qua muziek?
2: 80's. Van 68, dus ja, oh. Dan speelt zich dat precies op die tijd af. Hè?
0: Dus toen dit uitkwam... Dit is halverwege jaren 90, denk ik, zoiets.
2: Ja. Toen dacht ik, waarom?
0: Jij dacht, waarom? Ja. Ik dacht, wat een lekker liedje eigenlijk. Maar jij dacht, waarom? Want je kende het origineel al natuurlijk.
2: Ja, jij niet waarschijnlijk toen.
0: Nee, die heb ik leren kennen en ook leren waarderen. Want wat is dat origineel?
2: Het origineel is Islands in the Stream van Dolly Parton en Kenny Rogers.
0: Ja, helemaal goed natuurlijk. Nog een makkelijk vraagje om mijn memory-spel binnen te slepen. Nederland heeft ook eilanden, Waddeneilanden. Welk Waddeneiland kom je het eerste tegen als je de boot pakt vanuit Den Helder?
2: Dat is het Texel.
0: Ja, makkie natuurlijk voor jou. En wat komt er daarna?
2: Vlieland.
0: En dan?
2: Terschelling.
0: En dan?
2: Ja, Ameland, Schiermonnikoog. Daar komen er daarna nog een paar, hè? Maar,
0: ja, dat weet ik niet meer. Maar
2: Plaat en zo,
0: ja,
2: dat is het rijtje.
0: TV-tas, dat was hem natuurlijk. Ja. Handig. Ja. Gefeliciteerd, Jeroen. Mijn memory-spel komt er snel aan.
2: Eeuw.
0: En dit zijn Kenny Rogers en Dolly Parton. Met het origineel.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
4: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Everyone from left to right, van Holland komt ze al. Go left!
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel.
4: Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaar.

0: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
1: Dus nog meer vakantie voor je geld.
0: Absoluut. Kortingen tot wel 600 euro. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
0: Prijsvrij vakanties.
2: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf 268 euro per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
5: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
6: Ben je psychiater?
7: Ik ben psycholoog.
8: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
5: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
9: Interessant, hè, de menselijke geest?
7: Ik wil eerlijk zeggen, het valt me niet mee.
10: Ik valt ook niet mee.
5: Dag en nacht, vanavond bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
4: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
11: Obelink, alles voor kampeergeluk.
12: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
11: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
13: Alles voor kampeergeluk.
14: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
2: En het is 4 uur tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Clemens Peters. Clemens, goedemiddag.
3: Goedemiddag. De vakbonden gaan door met de geplande stakingen. Ze zijn boos vanwege bezuinigingen op de sociale zekerheid, zoals de verhoging van de AOW-leeftijd. Daarover is vandaag gepraat in het Catshuis. Het kabinet wilde daar niet beloven dat de maatregelen allemaal van tafel gaan. En dus komen er acties, zegt vakbond FNV.
4: Niet omdat wij dat leuk vinden, maar omdat we geen andere weg zien. Omdat die bezuinigingen, die toch als een zwaard van Damocles bovenhangen, wat iedereen weet, wat iedereen voelt, ja, die raken uiteindelijk gewone mensen. En daar moeten we in een ander gesprek zien te komen met het kabinet.
3: De vakbonden kondigden eerder aan dat er vanaf zaterdag landelijke stakingen komen. En de bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. 2 weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat hij nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken, dan kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier nou precies is gestorven. In Winterthur in Zwitserland heeft iemand willekeurige voorbijgangers aangevallen met een mes. En dat gebeurde bij een treinstation. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Correspondent Gimbalduk vertelt wat er bekend is over de aanvaller.
5: De aanvaller stond bekend als een radicale moslim. Hij is in 2015 al eens vervolgd in Zwitserland voor het verspreiden van IS-propaganda. En ook is bekend dat hij psychische problemen had. Hij verbleef tot gisteren nog in een psychiatrisch ziekenhuis, waaruit hij gisteren is vertrokken om vandaag over te gaan tot de terreurdaad die hij heeft gepleegd.
3: Ooggetuigen zeggen dat de dader rondrende en een religieuze leus riep. Op Sardinië is een Franse toerist aangehouden met 40 kilo strandzand in haar auto. De 69-jarige vrouw werd gesnapt toen ze bij de veerboot werd gecontroleerd. En ze had ook witte kiezels en schelpen meegenomen. Sinds 2017 is het verboden om zonder vergunning zand en andere natuurlijke materialen mee te nemen vanaf het Italiaanse eiland. Het weer droog en zonnig bij 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen iets warmer, maar af en toe wel wat sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer.
2: Clemens, dankjewel, tot zo weer. Erik Evengroen bij de ANWB. Erik, goedemiddag.
6: Hi Ruud, goedemiddag. Nou, al ruim 400 kilometer. Dus het is al behoorlijk druk voor de tijdstip van de dag. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel bijna 20 minuten oponthoud. A5 Hoofddorp richting

0: Amsterdam voor de aansluiting met de A10 10 minuten vertraging. Kwartier oponthoud op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Tussen Driebergen en de Meer rijdt het langzaam namelijk over 11 kilometer. En tenslotte de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder, ook daar een kwartier oponthoud.
1: Erik, dankjewel.
2: Zometeen bij

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
7: Voordat ik hier manager

0: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
4: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB.

0: Zus van Cindy Loper, dames en heren, van hartelijk welkom. Het is weer Friday Night. Maar het is ook de laatste week dat je hele week moet werken. Dus volgende week wordt het weer een hele lange week voor iedereen.
1: Het is al die
0: feestweken zijn nu voorbij. Koningsdag, Hemelvaart, Pinksteren, weet je. Dus,
1: wat hadden we deze week dan?
2: Pinksteren, maandag.
1: Oh, dat voelt alweer veel langer geleden.
2: Ja, het leven gaat snel, man.
0: On the hand met jou.
1: Ja, nou, ik was even met de tijd kwijt.
0: Over tijd gesproken. Ze hebben jongeren onderzocht. Die slapen beter, hebben minder depressieve klachten en een verhoogd psychisch welzijn als ze hun telefoon niet gebruiken. Dat blijkt uit een onderzoek. 46.000 jongeren hebben ze onderzocht. In Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland. Nou, als het daar werkt, werkt het overal. Maar voor het onderzoek lieten jongeren hun telefoon 3 weken links liggen. En daarna hebben ze dus vooraf onderzocht, tijdens en daarna. En wat blijkt, dat de jongeren daarna vele malen in al deze aspecten die ik net noemde, uitblonken. Dus, geen psychisch gedoe meer, tenminste minder. Ze waren happy, sliepen beter. Ja. Het is echt ongelooflijk. Ik ben deze week een test aan het doen, omdat Vief mij aan heeft gestoken.
1: Vief doet mij social vrij.
0: Ja, nou ja, dat heb ik dan niet. Nou, 1 week, hè? 1 weekje.
1: Heeft ze 1 weekje gedaan?
0: Heeft ze een maand gedaan?
2: Nee, een maand wel, hoor, volgens mij.
0: Oh,
2: denk
0: echt waar?
2: Ja, denk ik wel.
1: Ze is wel weer steeds sneller aan het reageren op WhatsApp. Dus ik vraag het me af hoe
0: goed
1: het met
0: haar gaat. Oké. Maar goed, ik mag een hele week geen... Dus ik heb het extra moeilijk gekregen. Ik heb een verbod op stories kijken.
2: Oh, wat goed.
0: Dus dan mag je wel je telefoon gebruiken. Maar dan zie je dus, als je 1 discipline weghaalt, hoe moeilijk het is.
2: Oh ja?
0: Dat is echt bizar. Dus dan gebruik je telefoon weer gewoon als telefoon. Maar voor de rest eigenlijk niks. En dat is, nou, dat is bizar. En als je dat dan wel doet, dan moet je aantekening maken hoe laat en waarom.
1: Oh.
0: Dat is echt bizar.
2: En wat doe je met die aantekeningen dan?
0: Die ga ik verbranden.
1: Nee, maar inderdaad, nu wel op. Ik heb deze week nog helemaal geen gekke filmpjes van jou doorgestuurd gekregen.
0: Dat is echt serieus. Daarom.
2: Jij zit ook wel een hele rare algoritme.
0: Waarom zeg je dit hardop? Nee, dat is echt serieus.
2: Ja, dat is zo.
0: Ik heb heel rare algoritme.
1: Ik rare dingen gekregen.
0: Ik ben gewoon een heel rare. Mensen werk ik mee, denk ik ook.
2: Ja, dat sowieso.
0: Want alle dingen die jij hier zegt, dat wordt afgeluisterd door die Chinese app.
2: Ja,
0: en die wordt natuurlijk
2: dus
0: op mijn tijdlijn. Dus waar jij mij mee bevist.
2: Ik voed jouw telefoon.
0: Exact, en Gijs ook.
2: Ja.
0: Dus,
2: dus het helpt wel.
0: Het helpt wel. Maar goed, even terug te komen. Ik denk dat wij het gaan meemaken. Tenminste, dat hoop ik. Dat wij, dat zeg maar de iPad-generatie, de kinderen, zeg maar. Dat die gaan meemaken dat de iPad het nieuwe roken wordt.
2: Dus dat lijkt me heel fijn.
0: Dat je, als je ergens in een restaurant gaat eten van, luister, dit is ons nummer. Dus kun je even doorgeven thuis. En dit gaat in een zakje bij de garderobe. Doei.
2: Ja, heel goed. Op scholen doen ze het al veel vaker.
0: Ja, dat lijkt me zo te gek.
1: Gebeurt dan in restaurants ook steeds vaker.
0: Dat je weer gewoon contact maakt met mensen.
2: Nou, of als dan je gezelschap naar de toilet is, dat je niet meteen op die telefoon gaat, maar gewoon even om je heen gaat zitten kijken.
0: Ja. Ik zat laatst, liep ik in Amsterdam, toen liep er een dame voor me, die zat op haar telefoon. En die verloor haar sleutel, dus ik gaf die sleutel aan haar. En die deed heel geïrriteerd van, waarom stoor je mij? Ja. Toen je sleutel viel op de grond. Bizar, toch?
2: Ja, het is echt heel... Ja, maar
0: goed,
2: ja, dat weet
0: ik. Bettina, wat houdt jou bezig?
2: Ja, nou, mij houdt bezig dat Duncan hier naast mij... Duncan van ons team.
0: Ja, van ons team.
2: Van ons team.
0: Je ziet hem niet.
2: Je ziet hem niet, maar wat is hij alom aanwezig. Die zei dat hij zijn haar had gewassen met crèmespoeling. Met conditioner.
1: Conditioner.
2: Daar
1: was je toch niet je haar mee?
0: Nou ja, waarom niet?
2: Nou ja, en dat vroeg ik me dus af. Wassen, mannen... Pardon, zit het...
1: Oh,
2: het
1: wordt helemaal emotioneel, wordt ze ervan. Oh.
2: Nee, ik had net zo'n weespermop die jij mij aansmeerde.
0: Ja, dat klopt.
2: Die zit ook in mijn keel nu.
1: Dat is ook van eerder van deze week.
2: En ik ben ook gewoon emotioneel, omdat ik dacht... wassen mannen hun haar met conditioner of niet? Ik vroeg het mij af.
1: Ruud?
2: Was jullie überhaupt je haar?
0: Ik was mijn haar. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik pak wat mijn dochter heeft neergezet. Is
2: was het iedere dag?
0: Nee.
2: Nee?
0: Nee. Nee. Wat is dit weer een veroordeling?
2: Nee, ik zit geen oordeel in. God, ik blijf gewoon iets verder van je af.
0: Hoe zou je om de dag? Ik zwem een paar keer per week.
2: Jij bent wel gewoon.
1: Was jij haar elke dag?
2: Ja,
1: nee.
2: Ja, nee, ik
0: echt
2: niet...
0: elke dag?
2: Maar
0: als je
2: ik
0: dan
2: heb 50
0: bent, heb je geen haar meer op je
2: nee,
0: harses.
2: Nee, nou ja, dat is dan maar zo. Ik hou er niet van als mensen naar haar ruiken. Naar hoofd.
1: Maar wassen als in met shampoo en zeep een hele rattenplan?
2: Ja, joh, lekker fris.
0: En jij, Gijs, dan?
1: Ik maak het wel elke dag nat. Ook soms 2 of 3 keer.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik was het alleen meestal als ik gesport heb. Dus dat is 2, 3 keer in de
2: week. Maar gebruik je crèmespoeling of oftewel conditioner?
1: Nee.
2: Waarom niet?
0: Serieus, ben ik hier voor een Hilversum gereden?
2: Ja,
0: voor dit
2: jij mag afhaken. Ik vraag het aan Gijs.
1: Nee, ik moet wel eerlijk zeggen, op het moment dat ik dan een keer in een hotel slaap en daar staat het, dan denk ik, oh, dat doe je gek doen. Dan pak ik het wel. Ja,
0: echt?
1: Maar thuis niet.
2: Nou ja, ik vroeg het me af of mannen conditioner. Ik wil niet generaliseren, maar ik dacht wel, gebruik een mannen conditioner.
1: Nou, hebben ze dat nodig? Wat doet het conditioner eigenlijk?
2: Nou, zacht maken. Je haar zacht en doorkambaar. En glimmend, glanzend.
1: Nou, maar Ruud, jij hebt zacht haar van jezelf. Dat
0: nee,
1: je
0: ik gebruik conditioner voor mijn
2: willen we weten waarvoor?
0: Innerlijke mens.
2: Oh, ik dacht, er gaat nu iets heel raars komen.
0: Ik drink het namelijk. Daarom ben ik zo zacht.
2: Andere lichaamsdelen
1: zacht van binnen.
2: Zo.
0: Ja, ik drink elke dag conditioner. Daarom, daarom ben ik zo zacht. Goed. Zullen we dit gewoon...
2: Niveautje.
0: Dit hebben we gewoon niet uitgezonden, oké? Okay? Nee. Het mag geen maandag worden, hè?

0: Wat een discussie over Santana. In dit geval Rob Thomas en Santana met Smooth. Dat we, deze hoort natuurlijk in die Ruud de Soleil.
1: Zeker.
0: Ja, en, maar ik in die jaren 80, die Hold On, kennen we die ook nog?
1: Dat weet ik niet.
0: Van Santana, ken je die
2: nee,
0: nog?
2: Nee, nou, misschien als ik hem hoor.
0: Ik had namelijk een, nou, deze. Ik zou even zeggen.

0: Ja,
1: nee,
0: ja.
1: Ik heb hem niet. Oké, goed. Die was in de jaren 80 een hit. En ik ben al die oude jaren 80, Franse, Engelse, al die jaren 80, 70 hits voor Ruud de Soleil. En we zijn stiekem, daar kan Duncan wel iets over vertellen, stiekem een radiozender aan het beginnen. Dat mogen we niet vertellen nog, hè? Maar dat
2: ja, of het wel. Legaal of illegaal wordt, daar zijn we
1: nou,
2: de juridische.
1: Dat maakt ons gereed uit, hoor. Dus, ja. Ja. Als het niet legaal kan, doen we het illegaal. Maar vertel even.
2: Dan komt het eraan. Non-stop Ruud de Soleil.
1: Ja, dat is radio. Dat is
0: leuk,
1: hè? Nah. Dus ik was die oude plaat aan het zoeken. En er wordt een concurrent van onszelf. Nee, we zitten natuurlijk tot 4 uur en na 6 weer.
3: 4 tot 6 spreken we dit programma
1: ja,
3: door.
1: Ja.
0: En waar dan? Of dat is
1: ja, dat
0: niet,
1: zeggen we nog niet, anders worden we opgepakt.
0: Wat spannend.
1: Leuk, hè?
3: Het staat echt in Nederland, zo'n grote zendmast. En
1: dus,
3: dan,
1: nou, wat ik wilde zeggen, ken je zo'n platen, bekende of onbekende, dat maakt ons geen donder uit, als het maar zomers is. Die kun je dus via onze digitale snelweg bereiken.
3: Zeker, via de NPO Luister-app. En dat kunnen we meteen aan toevoegen dat we vanaf 5:30 weer een Ruud de Soleil...
1: Lekker.
3: Versie hier op de radio hebben. Dus al die platen gaan we straks draaien.
1: Ja. Voor Santana hadden we ook, had ik ook gedraaid Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Ik heb de hele administratie nu gedaan.
3: Goed zo.
1: Het gaat vandaag over belangrijke dingen. Hoe vaak was je je haar bijvoorbeeld? En moet je als man ook conditioner gebruiken?
3: Veel reacties daarop ook hier in NPO Luister. Zoals bijvoorbeeld Erik, die zegt je moet je haar uitspoelen zonder zeep. Dat is slecht voor je haar. Dat vindt Erik. Maar Patrick zegt, wellicht verbaasden jullie, er bestaan dus mannen met lang haar.
0: Ja, maar daar, het gaat echt over de kortgekoepte mannen.
3: Oké, kortgekoepte mannen.
1: Mannen met lang haar.
3: Karen.
1: Hoe lang is lang haar?
0: Ik denk zo'n man bun.
1: Heb ik lang haar?
3: Ik vind dat jij...
0: Nee, je hebt geen lang haar.
3: Nee,
0: nee
3: wel...
0: ik bedoel echt zo'n een beetje Eddie Vedder van vroeger. Dat
1: oh,
0: jaren 90,
1: echt? Ja, van die service haar. Ja,
0: ja,
1: precies.
0: Ja. Ja.
3: Karen zegt, ik ben een vrouw en ik was mijn haar 1 keer per week. Dat klinkt misschien vies, maar het is veel beter voor je haar en hoofdhuid... om je haar niet zo vaak te wassen. Het is een advies van mijn kapper. En ja, ik heb mijn haar moeten trainen. PS, ik heb een prachtige bos waar men jaloers op is.
0: Ja, maar het is ook beter, is een feit.
1: Oh. Hij heeft een prachtige donkere buitenbos. Ja. Maar dit dat hadden ze in de fabeltjes kant, toch? Donkere buitenbos.
3: Is dat zo?
1: Ja, dat was dat
0: ook. Oh, dat weet ik niet zo goed.
3: Yvonne was het met conditioner, doet ze al jaren, want shampoo droogt je haar uit. Anita zegt, mijn zoons gebruiken dezelfde product als ik. Mannen hebben toch ook gewoon droog haar. Groetjes, Anita. Maar ik heb teruggebeld Melvin, hij heeft een flinke hair routine.
1: Oh,
0: leuk.
1: Hair routine?
3: Hair routine.
1: Een man die een hair routine heeft? Ja.
4: Nou.
1: Ja. Heb jij een routine?
4: Een flinke hair routine valt zeer mee.
1: Okay.
4: Nee, ik heb natuurlijk hele aardige vrienden en vriendinnen... die mijn prachtige krullen zo mooi mogelijk willen zien. Mm-hmm. Dus vooral voor mij is vooral het belangrijkste... dat ik echt een shampoo gebruik met een conditioner... die niet van die uitdrogende alcohols bevat. Dus ik doe 1 keer... per week mijn haar wassen en dan doe ik de conditioner erbij in.
1: Oké, maar wat kost jouw shampoo dan?
4: Oh, mijn shampoofles die kost tussen de 8 en 12 euro.
1: Dat hangt
4: een beetje
1: af van wat je bij
0: de...
4: Ja, nou, het kan wel een stuk duurder. Ik stond laatst weer in de mooiste winkel van Nederland, wat wel meevalt eigenlijk. Ik stond in de Kruidvat en daar had ik allemaal die keuzes uit de shampoos. Het was niet meer te geloven.
1: Ja.
4: Maar ik heb er eindelijk eentje gevonden die werkt. En dat is eigenlijk pas sinds kort.
1: Oké, en wat werkt voor jou dan?
4: Ja, ik heb zo'n... Curl Care Shampoo.
1: Curl Care Shampoo Conditioner.
4: Krullen shampoo, om het even goed te vertalen. Nee, ik mag natuurlijk niet adverteren op de radio, hè?
1: Nee, dat... Dus je hebt net Kruidvat genoemd. Dat is geen reclame, hoor. Dus.
4: Nee. Dat is geen reclame. Nee, maar een mooie shampoo. Die zonder bepaalde stoffen. Ik weet het niet meer wat het is.
1: Je praat erover als een fles wijn uit 1978.
3: Hij hebt ook een trendy shampoo, zei Mel.
1: Trendy.
0: Ik heb echt zin om mijn haar te wassen.
1: Ik ook haar te wassen. Ik heb zin om wat hij is haar op te drinken. Heel lekker.
3: Lekker in de zon.
0: Oh, ja.
4: Lekker in de zon. Ja, het droogt het wel goed op, hè. Je haar dus droog in de zon, heb ik ook geleerd.
1: Hoe lang duurt jouw haarroutine?
4: Nou, hoe lang sta ik in de douche? 5 minuten, dus dan ben ik er ook wel weer klaar mee.
1: Dus je bent een hele snelle routine.
4: Ik roets het er zo doorheen, zeg maar.
1: Oh, lekker man.
4: Ja.
1: Dat is mooi. Dus je mij 20 jaar geleden had gezegd... er komt een dag, donderdag 28 mei 2026... dan ga je gewoon een half uurtje over haar routine praten. Dat had ik gevraagd, wat is routine? Ja. Melvin, dankjewel. Fijne dag nog.
5: NPO Radio 2.
6: Er is maar één. NPO Radio 2.

0: Ja.
1: Heb je het ook gehoord?
0: Ja.
1: De coming out van Gijs?
0: Ja.
1: Waar dit programma toch allemaal goed voor is. Eerst een man aan de telefoon net over zijn shampoo
2: Melvin
1: routine. Mooi. Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Nou, I will repeat it. Gijs die zei namelijk net ineens, ik heb een nieuw life,
0: nieuw year, nieuw me.
1: Precies, en dat was heel mooi, want het was een soort van, mag je delen?
2: Jawel, dat mag je wel delen. Dat ik de deur uit ga zonder.
1: Nou, dat Gijs tegenwoordig dus minder. Hoe noem je dat nou? Hij gaat niet meer door die wasstraat. Dus hij
0: nou,
1: een beetje...
0: laten we even. Kijk, Gijs, jouw haar zag er soms uit alsof je die hoe zeg ik dat aardig?
2: De gele pot van de Action.
0: De gele pot gel gebruikt. Die je gebruikt als je 11 bent.
2: Maar waarom zeg je me dat nu? En niet op het moment dat het zo was.
0: We hebben toen ook al een keer gezegd. Gebruik jij die gele pot gel? Heb ik al een keer gezegd tegen jou.
1: Maar Gijs is in dit radioprogramma gewoon volwassen geworden. Hè?
0: Maar hij gebruikt het niet meer, zegt hij net. Want hij gebruikt nu een potje hele
1: dure
0: haar.
1: Gijs is überhaupt veranderd. Hij is heel erg veranderd. Hij kwam hier heel bleu binnen. Toen
2: zit hier ook al 9 jaar.
1: Ja, dat bedoel ik. Je kwam heel bleu. Toen was hij in de 20, begin 20. Ja. En nu is hij gewoon een man.
0: En nu heeft hij gewoon echt haar, zonder gel gaat hij de deur uit.
1: Ja, ja.
0: En,
1: hij kwam binnen als iemand die fan was van...
2: Ancora.
1: Oh, dat ben je nog steeds. Maar een CDA-stemmer. Een blauw zwaailicht in zijn auto. Oh, dat heeft hij ook nog steeds.
2: Ja, maar CDA heb ik niet meer gestemd.
0: Heb je dat zwaailicht nog?
2: Zwaailicht heb ik nog.
1: Oh, ja, nee. Maar dat maakt
0: dat is een hobby-zwaailicht voor de luisteraar.
1: Maar nu heb je dus ander haar.
2: Ja.
1: En andere jij. En je wordt een motorrijbewijs binnenkort.
2: Ja.
1: Moet je ons iets vertellen? Is het gewoon... krijg je een vervoegde midlife? Is dat het?
2: Ik deed het niet. Voelt het zo? Heb je het idee dat ik...
0: Ik vind je wel ruiger uitstralen.
1: Ja, je wordt ruiger. Je baardje, een beetje baardje.
0: Ja. Ja, ik vind je wel
2: Ik vind je nog steeds lekker.
0: Ja. Ik vind jou hot.
2: Nou.
0: En maar echt.
1: Ja, je hebt een beetje een volwassen shirt aan, een baardje. Ga je bij Veronica weg?
2: Vanavond nog een afspraak. De Radio 2 weerbericht is droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Morgen nog wat warmer, wel af en toe wat wolken. Later op de dag kans op onweer.
1: Verkeersinformatie van de ANWB. Erik Evengroen, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
1: Druk?
3: Ja, best wel. Bijna 600 kilometer file nu al. En op een aantal plekken behoorlijk wat vertraging. Zeker in de regio Amsterdam. Maar om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel zo'n 13 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Burgerveen is een ongeluk gebeurd. Hier zijn twee rijstoken dicht. Vertraging een half uur ook. A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 bij de Koentunnel. 5 kilometer file met een uur oponthoud. A9 Amstelveen-Alkmaar. Bij Uitgeest ook een ongeluk. Hier ook een half uur vertraging. Dan de A10 Zuid bij Amsterdam. Daar staat een auto met pech bij Amsterdam Buitenveldert. Vanaf de basis kom je daar in de file en dat kost je 20 minuten. En tenslotte de A27 Utrecht richting Gorkum. Voor Noorderloos 20 minuten vertraging.
1: Erik, dankjewel. Tot zo weer. Het NOS Journaal van 4:30. Hier is Clemens Peters. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, Ruud. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Er ontstonden opstootjes en zo zou er een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er zijn toen 7 mensen opgepakt. En de gemeente kijkt per dag of de maatregelen nodig blijven. De Filipijnse ambassade in Nederland gaat tijdelijk geen visa geven aan Filipijnse au pairs. De Filipijnse regering onderzoekt mogelijke misstanden met Nederlandse au pairbureaus en gezinnen, meldt Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er volgens de IND tientallen meldingen van misstanden geweest van au pairs die of te lang moesten werken of zwaar huishoudelijk werk moesten doen tegen een laag salaris. En de Italiaanse tennisser Jannik Sinner is in de tweede ronde van Roland Garros verrassend uitgeschakeld. Sinner won tegen de Argentijn Cerúndolo de eerste 2 sets en stond in de derde met 5-1 voor, dus dan had hij bijna gewonnen. Maar toen kreeg hij steeds meer last van de hitte in Parijs, waardoor hij de laatste 3 sets verloor. En een bijzondere situatie vanochtend op de Bloemgracht in Amsterdam. Daar is een bankstel naar beneden gegooid en daarbij raakte een vrouw gewond. Deze man zag het gebeuren.
5: Ik zet een sigaretje te roken op een bankje en ik zie opeens een bankstel door de lucht vliegen. En ik zie een wat oudere dame lopen en ik zie die kraakt ze op de kop. En ik hoorde heel hard gillen. Ik weet dan gelijk gaan kijken, maar ik kon niet zien waar die precies vandaan kwam. En waarschijnlijk van het dak of van 3 hoog.
4: De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht.
1: Hoe gaat dat met haar? Is dat bekend?
4: Nou, ik... nee. Ja, misschien wel bij haar, maar ik weet het niet.
1: Nee. Kijk, Clemens, dankjewel, tot zo weer. Dames en heren, ondertussen in de studio een nieuwe top 5 over 5.
0: Het plan van NASA om een maanbasis te gaan bouwen is volgens ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg ambitieus. Volgens de kenner is het tijdschema krankzinnig. NASA kwam eerder deze week met het plan om een complex te bouwen van honderden vierkante kilometers, vergelijkbaar met de grootte van een stad op de maan.
2: Op de maan?
6: Op de maan.
2: Wauw. Dat is natuurlijk een megastap voor de mens. Wie weet wonen we binnenkort wel gezellig met z'n allen op de maan. Maar daar moet natuurlijk iemand de baas zijn.
1: Anders moeten zeggen, dat is een megastap voor de mens.
2: Oh ja, excuus. Wie weet wonen we binnenkort gezellig met z'n allen op de maan. Maar er moet natuurlijk iemand de baas zijn op de maan. Iemand moet ons daar behoeden voor het kwaad. En vandaar dat wij dachten, misschien hebben ze binnenkort wel politie op de maan.
1: Ja.
2: En hoe werkt dat dan?
1: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe herken je een politieagent in de ruimte? Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister.
2: Nou, een politieagent in de ruimte is natuurlijk een echte zwaartekrachtpatser.
1: Mooi.
2: Zwaartekrachtpatser. Mooi.
0: Of in de pauze eet hij geen donut, maar spacecake.
1: Nou ja, ja. Clemens, jij hebt je niet
4: ervoor. Ja, ik heb me wel voorbereid.
1: Oh, wel?
4: Ja, zeker wel. Ja, nee, tuurlijk. Ja, het schoot me spontaan te binnen, om het zo maar te zeggen. Nou, zijn favoriete locatie om te gaan flitsen, dat is de ring van Saturnus.
1: Nou, heerlijk. Ja. Of hij gaat als een raket naar iedere melding. Meedenk heel graag via de NPO Luister-app. Dus hoe herken je een politieagent in de ruimte?
7: Er is maar één.
1: Zometeen ga ik Gijs en haar doen met snel drogend beton.
8: Hi, I'm Miley Cyrus on Radio 2.

0: Net een zaag op het einde. Luister. Hier. Breakthrough van Queen. Ook nog Miley Cyrus en Midnight Sky. Dit is de Middag Show. Ons koningshuis laat zich momenteel niet van zijn allerbeste kant zien. Dat zijn niet mijn woorden, hoor. Dat heeft te weinig te maken met een euro te weinig en sieraden uit de koloniale tijd. En ik dacht,
1: veel gedoe is er.
0: Ja, veel gedoe
1: is er.
0: Ja, roofkunst.
1: Ja. En gesjoemel.
0: Even bellen met Rick.

0: Sta op voor de koning en koningin.
1: Rick Evers, goedemiddag.
2: Ruud de Wild, hallo.
1: Ja, ik ga je vandaag niet als royalty watcher aanspreken, maar als onderzoeksjournalist, oké?
2: Okay? Oké, ja, dat is goed.
1: Want het ondersysteem moet maar een keer boven. Ik ben helemaal niet tegen het Koningshuis, laat het duidelijk zijn. Gijs ook niet. Bettina ook niet.
3: Nee.
1: Dus wij willen een onafhankelijke uitspraak van jou. Zijn ze corrupt of niet?
2: Nee, totaal niet. Sterker nog, ik denk dat je daar wel heel met gestrekt been in gaat zo.
1: Wie, ik hè?
2: Ja, jij met niet van zijn beste kant laten zien. Ik denk
1: dat staat in mijn tekst. Hier staat in mijn tekst. Ik lees gewoon een tekst voor. Nou ben ik ook verantwoordelijk voor alle teksten die ik voorlees.
2: Dat doe je toch nooit?
1: Nee, maar dat is gewoon aanhef van zo'n dingetje. Dat proberen we een beetje spicy te maken.
4: Is het niet spicy? Volgens mij is het heel spicy.
2: Er zijn natuurlijk allerlei koningen geweest die foute dingen hebben gedaan in het verleden. Denk bijvoorbeeld aan de Britse monarchie heeft allerlei stukken waarvan de herkomst onduidelijk is. Nou, die van ons, die hebben dus besloten om een onafhankelijk onderzoek te laten doen. Wat hebben ze in die collectie uit die tijd van de koloniën? Wat misschien wel helemaal niet zo pluis is dat het er nog steeds zit. Dat er,
1: Maar daar hebben we toch iets aan gedaan?
2: Wat zeg jij?
1: We hebben toch iets aan gedaan? Die gouden koets is toch helemaal ontsierd?
2: Ja, die staat gewoon. Die staat gewoon gerestaureerd en wel in het koetshuis van het Koninklijk Huis. Maar die wordt gewoon niet meer eruit gereden.
1: Nee, oké, maar die wordt nu, zeg maar, tentoongesteld, toch? Binnenkort om te laten zien wat we niet meer gaan doen. Maar hoezo ga ik met een gestrekt been in? Wat dan? Wat zeg ik te heftig?
2: Kijk, de koningen van vroeger en nu, die krijgen allerlei cadeaus. En nu is dat van een president met wie we prima zijn. Maar dan heb je bijvoorbeeld ook over in de tijd dat het Nederlands-Indië was en dat daar Javaanse vorsten waren. En dat die een cadeau geven aan bijvoorbeeld de baby Wilhelmina. Maar is dat nou echt een vrijwillig cadeau geweest? Of is dat toch een beetje onder dwang geweest? Dus er zijn er meerdere cadeaus en ook wapens waarmee vorsten zijn doodgeschoten die cadeau zijn gedaan aan koning Willem III. Nou, daarvan is toch wel duidelijk van, dat is niet helemaal pluis hoe dat tot stand is gekomen. Willen we dat überhaupt nog wel hebben?
1: Ik zoek even een normaal muziekje. Ik ben allemaal normale muziekjes kwijt. Heb je een klein momentje? Wacht hoor. Ja, dit is... Nee, ook niet goed. Wacht hoor. Wat is dit, jongens?
4: Zomerbekjes. Omdat het zomer is. Zomermuziek.
1: Ja, dit is ook goed. Goed, ga verder, sorry.
2: Ja. Nou, en dus heel goed. Er is jarenlang nu onderzoek gedaan. Dat rapport is duidelijk. Er zijn tientallen objecten die discutabel zijn. Die komen online te staan.
1: Maar wat dan? Wat voor object?
2: Ja, dat zijn bijvoorbeeld dat wapen wat ik zei. Maar dat gaat ook over andere geschenken. Over iets wat Juliana als baby heeft gekregen. Ja. Het kan alle kanten opgaan. En wie weet zijn er dus musea of overheden. Bijvoorbeeld in Suriname of Indonesië. Waarvan gezegd wordt, wij vinden eigenlijk dat dit terug naar ons zou moeten. Want jullie horen het niet te hebben. En misschien komen ze wel tot een andere oplossing. Maar ze gaan er dus op basis van... ze gaan daar open in... Het gesprek aan.
1: Maar
2: en wat ik leuk vind,
1: dit is
2: een privéarchief. Hè? Dit is niet een museum. Dit is een privéarchief van de Oranjes. Willem-Alexander en Maxima. Maxima is trouwens de voorzitter van die stichting. Die heeft gezegd, we gaan hier echt onafhankelijk onderzoek naar laten doen.
1: Nu ga ik toch even een journalist uithangen. Dat eurotje dan. Hoe zit het met die boot van prinses Beatrix dan? Precies een eurotje, zodat de staat het betaalt. Hoe zit dat dan?
2: We hebben de derde dinsdag van september, Prinsjesdag. Dan hebben we al die plannen, dan worden de begrotingen bekendgemaakt. We hebben ook de derde woensdag van mei. Dat was officieel plan vorige week woensdag. RTL Nieuws is daar even ingedoken. En dan komt het uit die documenten naar boven dat de Groene Draak, dat schip wat Beatrix voor haar 18e verjaardag heeft gekregen, wat nog steeds onderhouden wordt door ons allemaal eigenlijk. Daar heeft ze budget voor. Maar dat is het wel heel toevallig dat dan zo 1 euro over is gebleven op dat hele budget. En stel nou dat je mij zou vragen, denk je nou dat dat toevallig is? Dan zou ik antwoorden, ik denk niet dat dat puur toeval is. Ik denk namelijk gewoon...
1: Ik vind het wel een gestrekt been.
2: Het is waarschijnlijk bij de omroep ook zo. Je hebt budgetten tegen het eind van het jaar. Probeer je toch even nog wat leuke dingen te bestellen. Zodat het budget van het jaar op.
3: Dus eigenlijk dat ze gezegd hebben van, ik heb zo en zoveel geld. Doe ervoor wat je kan met die boot.
1: Ja, precies.
3: Op die manier.
1: Ja.
2: Ja, en één keer in de zoveel jaar, dan komt het echt op veel meer geld uit. En dan betaalt Beatrix die meerprijs dus wel.
1: Oh, oké. Okay.
2: Ja, wat je kunt doen, dat laten ze dan natuurlijk gewoon doen. Van de andere kant, het kan veel goedkoper bij een gespecialiseerde jachtenbouwer die nog steeds dit soort lemsteraken in onderhoud heeft. Het zou veel goedkoper zijn, maar het is natuurlijk wel het schip van onze voormalige koningin.
1: Het
2: gaat natuurlijk ook om veiligheid.
1: Dat snap ik, Rick. Maar als ik 400 kleine half miljoen onderhoud, dan zou ik bij dat neefje van haar gaan een nieuwe boot kopen. Die heeft een prachtig bootbedrijf. Ja, toch?
2: Ik vind het ook nog steeds discutabel dat je een cadeau geeft. Nou, een cadeau geven, dat is aan zich oké. Maar dat je daarbij ook blijkbaar hebt afgesproken dat we als staat dat onderhoud blijven betalen, levenslang. Daarnaast is het ook nog eens even in een stichting gezet, maar daarna ook weer eruit gehaald toch weer privébezit te laten zijn.
1: Maar dit is toch, als je een koningshuis hebt, dan moet je gewoon, als je dit soort dingen aangaat met elkaar, toch? Die gezagsverhouding. Dan is dat er gewoon de regel. We hebben die oranjes, daar moeten ze gewoon voor betalen. En anders moet je ze dat niet doen, toch?
2: Klopt, maar je zou ook kunnen zeggen, laten we dan wat opener zijn en laten we dan ook echt zien wat er gebeurd is. En dat geldt voor heel veel kosten. Bij ministeries is het zo, aan het eind van de rit, aan het eind van het jaar, wat over is, wordt teruggestort. Dan hebben we er allemaal plezier van. Kan het volgende keer wel weer worden uitgegeven. Ja. Bij het Koningshuis is het zo, zij mogen het oppotten voor, tegen de tijd dat ze het zelf weer nodig hebben.
1: Ja.
2: En niet per se zelf natuurlijk, maar wel voor personeel. Want dat zie je dan ook weer in die begroting. Uiteindelijk komt het allemaal netjes op nul ongeveer uit. Maar personeel heeft ook gewoon salarisverhoging gekregen.
1: Oké, Rick?
2: Ja?
1: Ik spreek je volgende week.

0: George Ezra uit 2018, Shotgun, ook nog Shanna Spyro en Material Lover. Zometeen het tweede gedeelte van dit radioprogramma en daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: En daarvoor gaan we naar een hele andere planeet. NASA kwam maandag met plannen voor een basis ter grootte van een stad op de maan. Maar volgens ruimtekenner Rob van den Berg is dat plan ambitieus en het tijdschema krankzinnig.
2: Maar wij zien het best wel zitten en dan wonen we binnenkort misschien allemaal gezellig op de maan, maar dat betekent ook dat daar criminaliteit gaat zijn en dan is daar weer politie nodig. En dan denken wij even mee hoe dat eruit gaat zien.
0: Daarom vraag in de top 5 over 5: hoe herken je een politieagent in de ruimte? Dus hoe herken je een politieagent in de ruimte? Meedenken via de NPO luisterapp.
2: Suzanne, of Suzanne, hoe herken je een politieagent in de ruimte? Nou, die drinkt altijd Starbucks.
0: Mooi.
1: Mooi. Hoe herken je een politieagent in de ruimte? Laurens stuurt: het is een echte speur, NASA.
0: Oh, mooi. Hoe herken je een politieagent in de ruimte? Alles welkom via de NPO luisterapp. Sven zegt: hij werkt alleen op maandag.
3: Mooi. Dit is NPO Radio 2.
4: Ster. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.

0: condities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
1: Nu bij Dirk, Iglo Viskraam of Viscuisine, €2,99. Mooi toch?
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: €20 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Rozer!
3: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
2: Die flitsers met Tom bij TomTom.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Ruim 1 minuut na 5 uur tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Dit is Clemens Peters. Clemens, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Ruud. Premier Jetten hoopt dat werkgevers en werknemers weer willen doorpraten over de sociale zekerheid. Hij zegt dat de deur open blijft. Vanmiddag werd bekend dat de vakbonden niet meer willen praten. Ze balen van bezuinigingsmaatregelen en zetten hun acties daarom door. Premier Jetten hoopt dat niet te veel mensen daar last van hebben.
11: Ik hoop dat de acties, en dat is een goed recht, wel beperkt blijven. Om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken ook weer kunnen hervatten.
10: De Filipijnse ambassade in Nederland geeft per 1 juli tijdelijk geen visa meer aan Filipijnse au pairs. De Filipijnse regering onderzoekt mogelijke misstanden bij Nederlandse au pairbureaus en gezinnen. De afgelopen jaren zijn er volgens de IND tientallen meldingen van misstanden geweest, zoals uitbuiting. Omdat au pairs voor hun opvang en visum vaak afhankelijk zijn van het gezin, durven ze hun mond niet open te doen. En het was even schrikken voor mensen in het stadhuis in Den Haag. Het gebouw werd ontruimd vanwege een bommelding. En ook deze mensen moesten naar buiten.
12: We werden ontruimd om 11:55. Ja. Moesten naar buiten.
13: En heeft u meegekregen wat er is gebeurd?
12: Ja, je hoort links en rechts bom of een gek in het atrium, maar je weet het niet.
14: Het leek er eigenlijk op. Ik dacht eerst van een schone oefening. Want iedereen stond vast in het trappenhuis, dus kon niet naar beneden. Denk. Dus als we echt snel naar beneden hadden moeten, dan vind ik het toch wel een beetje zorgelijk.
10: Uiteindelijk pakte de politie een man van 28 op. Hij werd afgevoerd met een zwarte blinddoek om, gekleed in alleen sokken en een onderbroek. En even later kon iedereen weer naar binnen. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een expositie over Fries zilverwerk 2 maanden uit. Het museum zegt dat er extra beveiligingsmaatregelen genomen moeten worden. Het gaat om zilveren kandelaren, kannen en schotels die rond 1670 zijn gemaakt in Friesland. Recent zijn in Doezen.

0: Limburg en Assen zilveren en gouden voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum hebben de extra maatregelen daar niets mee te maken. Het weer vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later in het zuiden en oosten kans op onweer.
1: Clemens, dankjewel. Tot zo weer. Bij name bij Erik Evengroen. Lekker druk, hè?
2: Ja, kun je wel zeggen. Met ruim 750 kilometer file inmiddels al. En veel vertraging in de regio Amsterdam en het midden van het land. Om te beginnen de A2 Amsterdam richting Utrecht. Bij Maarsen gebeurde zojuist een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging 20 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel doe je er ook een half uur langer over. Dan de A10 Noord, daar gebeurde een ongeluk net voor de Koentunnel. Richting Zaandam is dat gebeurd. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. De vertraging is ook aan de westkant bijna 3 kwartier. En daardoor ook veel vertraging op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 doe je er namelijk bijna een uur langer over. En dan staat er 8 kilometer file. En tenslotte valt ook nog op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij Akersloot ook een ongeluk. Hier is de weg gelukkig nu zojuist vrijgegeven. Maar de vertraging nog altijd ruim een half uur.
1: Erik, dankjewel. Tot zo weer.
3: Zometeen bij

0: weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
4: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
5: Ben je psychiater?
6: Ik ben psycholoog.
5: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
4: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
7: Interessant, hè, de menselijke geest?
6: Ik wil eerlijk zeggen, het valt me niet mee. Het
5: valt ook niet mee.
4: Dag en nacht, vanavond bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Hallo allemaal, ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
12: Lot, je bent op de radio, hè?
11: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
12: Over de vakantiegeld Supersaleweken?
11: Ja, dat wou ik dus zeggen.
12: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
13: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
11: Heb jij ook zo zin in vakantie?
12: Prijsvrij vakanties.
13: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.

0: Tears of Fears and Everybody Wants to Rule the World uit 1985 alweer. Dames en heren, tweede gedeelte van dit. Wat is nou kermismuziek? Wat is dit nou voor kermismuziek? Kijk. Tweede gedeelte van dit radioprogramma. Daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: Ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg noemt het nieuwe maanbasisplan van NASA ambitieus. Volgens de kenner is het tijdschema krankzinnig. NASA wil een complex bouwen van honderden vierkante kilometers, vergelijkbaar met de grootte van een stad.
0: En als Rob van den Berg dat zegt, die komt van ESAC, NASA, ESA.
2: Hij heeft daar verstand van.
0: Ja, ja. Hij weet alles.
1: Hij weet alles van de maan.
2: Ja. Maar als het zou gebeuren,
3: dan is het een grote stap voor de mens.
0: Zo doen. Nou, goed hoor.
2: Dat. Wie weet wonen we dus binnenkort gezellig met z'n allen op de maan. En daar moet dan uiteindelijk weer iemand de baas zijn, ons behoeden voor het kwaad. En dan komt er uiteindelijk misschien wel een ruimtepolitie.
0: Ja, hoe werkt dat dan?
4: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Top 5 over 5.
0: Want hoe herken je een politieagent in de ruimte?
6: De top 5 over 5.
4: Nummer 5.
0: Hoe herken je een politieagent in de ruimte? Huisdealer Damir, dankjewel voor het meedenken, Damir. Hij heeft een Mars-Chinegebied.
5: Ja. Nummer 4.
1: Op nummer 4. Hoe herken je een politieagent in de ruimte? Boris stuurt, hij jaagt vooral op maaniakken.
4: Nummer 3.
2: Dennis op 3. Hoe herken je een politieagent in de ruimte? Nou, je herkent hem van het tv-programma Blik op de Melkweg.
5: Nummer 2.
1: Nummer 2. Hoe herken je een politieagent in de ruimte? Laurens stuurt, hij heeft veel maanhoudingen op zijn naam staan.
4: Nummer 1.
5: Nummer 1.
0: Hoe herken je een politieagent in de ruimte? Menno, Stefan, Michel en Roel, dankjewel voor het meedenken. Hij noemt zichzelf een astro-woud.
2: Ja,
0: mooi. Dankjewel voor het meedenken. Maandag is er weer een.

0: Strava.
1: Dit is jouw middagshow.
0: NPO Radio 2.
1: Jouw middagshow. Ruud de Wild.
0: Ruud de Wild.
2: Daar zit helemaal geen kwaaie bedoeling. Ik hou daarvan.

0: het beentje 250 keer Keep on Moving zingt, dan zou je kunnen denken dat de titel... Wat denk je, Gijs?
1: Keep on Moving?
0: Ja, dat is... Je hebt gewonnen.
1: Dank je.
0: Dit was 5.
2: I was saved by God to make America great again.
3: USA Today.
0: Ja, Michiel Vos staat ergens op een station.
4: Een perron.
0: Op een perron,
4: in een trein.
0: Op een station in de zon. Waar ben jij?
4: In de zon. Ik ben op weg van Amersfoort, wat bij jullie in de buurt, naar Apeldoorn.
0: Ik
4: reis het hele land door. Met in mijn rugzakje het verhaal van Trump. Dat is eigenlijk wat ik doe. Ik ben een soort zeepverkoper. Alleen is mijn zeep Trump.
0: Michiel, één ding ter geruststelling. Iedereen heeft een rugzakje in dit leven.
5: Nou, dat is wel lekker dat jij een rugzakje met Trump erin hebt dan.
0: Ja, precies.
4: Ja, een rugzakje met Donald J. Trump erin. En dat verkoop ik aan iedereen. Een soort zeep verkopen. Aan
0: ja, mooi. Zeg, een beroerte, daar dacht Jill Biden aan. Ja. Toen ze haar man, Joe Biden, in 2024 zag debatteren tegen Trump. Is dat echt zo?
4: Nou, dat is werkelijk een uitlating, een openbaring. Iedereen denkt nu, dat boek moeten we dus lezen. Er zit een boek aan te komen van Jill Biden. En dan weer even terug naar de zomer van 2024. Dat dramatische debat tussen Biden en Donald Trump. Dat was het debat waar hij volledig onderuit ging. Joe Biden dus. Stamelend, stotterend. Hij kon zijn gedachten niet vinden. En zij dacht dus, zijn vrouw Jill Biden, dokter Jill Biden, afgestudeerd dan wel, dacht dus, hij heeft een beroerte. Dat is waarom hij het zo slecht doet. Hij heeft een beroerte op het podium. Hij kan niet op zijn woorden komen. Hij komt niet uit zijn zinnen. Dat was er dus kennelijk voor haar aan de hand.
0: Ja,
4: dat weten we niet zeker.
0: Wat wij nu inmiddels bij Donald Trump hebben.
4: Juist. Inderdaad, dat zoeken naar zinnen. Wat Trump de weave noemt. Waar hij helemaal van links naar helemaal rechts gaat in dezelfde zin. Maar dat had Biden nog veel erger. Biden kon de zinnen niet afmaken. Biden verstijfde, verstarde. Kon ook het podium überhaupt niet meer af. Dat soort dingen.
0: Maar Michiel, waarom komt zij hier nu mee? Hebben ze geld nodig?
4: Nou, flauw gezegd omdat ze een boek gaat kopen. Zij heeft een memoires geschreven. Hè? Our View from the East Wing, waar dus de First Lady zit. Toen dat, nu afgebroken, die bestaat helemaal niet meer. Maar goed, daar zat Dr. Jill Biden. En die was dus mee met dat debat. Dus allereerst wil ze op zijn Amerikaanse boeken verkopen.
0: Ja.
4: Maar ik denk dat er ook een soort iets in zit van... de man is nu aan het eind van zijn leven, dat kan iedereen zien, haar man. Ze wil nog één keer misschien opschrijven wat ze echt dacht op dat moment.
0: Maar dat kan toch ook als ze allebei er niet meer zijn? Of als hij er niet meer is?
4: Ja, hij denk ik, dat denken we, gaat eerst. Want hij is echt heel oud. Hè? Je ziet hem nu ook wel eens in filmpjes voorbij lopen.
0: Dat is geen garantie, dat weet je niet.
4: Nee, dat is geen garantie. Het kan natuurlijk ook omdraaien. Maar ik denk dat zij nog één keer heeft willen opschrijven. Luister, zo zat ik er toen in. Het was een dramatische zomer. Een maand na dat debat, weet je nog wel, in juni. Maand later, in juli, hebben ze toen besloten Joe Biden om zich terug te trekken uit die race.
0: Nou, niet zij. Dat volgens mij jouw schoonmoeder heeft dat mede bedacht.
4: Pardon. Juist. Ruud, ik wil even over je grond op met de mas. Nou, achterin de klas, daar zit Ruud de Wild. Ze zullen kropjes te gooien.
0: Nee, dit wordt gewoon angstvallig stilgehouden bij jullie. Je hebt een memo gekregen van je schoonmoeder. Daar wordt niet over gesproken. En dat mag ik dan niet hardop zeggen. Dat is wat er aan de hand is.
4: Ja, juist. Nou, maar Ruud, let er lekker op gewoon. Ruud zit lekker op te letten. Nee, het is waar. Nee, schoonmoeder heeft...
0: Hij komt morgen bij mij eten. Gaat hij overzeiken.
4: Zorg dat die man uit de race
0: is. Goed. Zeg, even alle nieuws. Weer een vervolging in de zaak rond Matthew Perry. Voor mensen die het niet weten, wat is aan de hand met deze Friendsman? Voorheen Friendsman?
4: Voorheen Friendsman. Hè? Matthew Perry, weet je wel, een soort lievelings van het publiek, is natuurlijk in zijn eigen badkuip, althans dat wil zeggen in zijn eigen jacuzzi overleden aan een overdosis van ketamine. Die ketamine, een soort verdovend middel, of althans wat hij gebruikte. En dat is hem aangeleverd door doktoren en een assistent. Er zijn meerdere mensen in die zaak al veroordeeld wegens het toedienen van ketamine aan een junk, Matthew Perry, aan een verslaafde, Matthew Perry. Daar heeft hij altijd heel mooi over gepraat, heeft hij ook over geschreven. Is hij uiteindelijk aan dood gegaan. En zijn persoonlijke assistent is nu veroordeeld tot 3 jaar en zoveel maanden. En ik geloof $10.000 boete.
0: Oké. Okay. In Amerika is alle soorten drugs natuurlijk dood. Dood en verderf. En toch?
4: Dood en verderf. En ja, Amerika, maar ook Nederland natuurlijk, wordt overspoeld door allerlei middelen. Het is niet meer alleen maar ouderwets cocaïne en heroïne. Het is natuurlijk allemaal chemisch.
0: Ja.
4: En het is niet alleen fentanyl, maar het is dus bijvoorbeeld ook ketamine.
0: Ja. Ben je al in de trein?
4: Ik zit in een rijdende trein.
0: Oké. En word je herkend een beetje, of niet?
4: Nou, ik hou nu in een rijdende trein. Als ik praat met Ruud de Wild, hou ik heel erg mijn hoofd naar beneden. En dan hoop ik dat mensen me niet herkennen.
5: Maar moet je wel eens handtekeningen uitdelen, Michiel? Zo ouderwets. Ja.
4: Oké, I'll get you. Jongens, ik kom er zo aan. Eerst even Ruud. Weet je wel, Ruud is een beetje lang verstopt. Ik kom er zo aan.
0: En dan eerste klas of tweede klas? Hoe rij jij?
4: Ja, uiteraard, ik deel alleen maar handtekeningen uit aan dit. Eerste klas.
0: Oké, dus je deelt geen handtekening uit. Want ik ga wel eens met de trein. Er zit nooit iemand in de eerste klas.
4: Nee, er zit nooit iemand. Nee, dat is waar. Er zit er één meneer die zegt dat je moet stil zijn. Want ik ben stil te vertellen. Ik wil niet meer naar buiten slapen.
0: Goed, Michiel, dankjewel.
4: Kan je niet met Ruud de Wild binnen?
0: Nee. Zo afronden?
4: Oké, ik rond af. Vanuit een rijdende trein tussen Amersfoort en Apeldoorn. Vlak voorbij Mediapark. Michiel Vos verpoont. Radio 2, de Wild in de middag. Ruud de Wild.

0: Lijkt me zo te gek als je bij Direct zit. En op een gegeven moment denkt, oh, dus dinsdag, we gaan een hit maken. En dan maken we morgen weer een hit. En dan maken we overmorgen weer een hit. En volgende week een album. En dan zo gaat het jaar in jaar uit hier. Direct, een nieuwe plaat heet One Fall. Ook nog Michiel Vos en USA Today. Michiel kon niet in de studio zijn. En er komen ook berichtjes binnen dat Michiel wel heel opvallend veel in Nederland is de laatste tijd. Dat klopt. Hij is uit Amerika gezet. Dus,
1: wacht hij niet meer terug?
0: Nou, hij woont hier wel. Dat mag je misschien helemaal niet hardop zeggen.
1: Wel.
0: Maar hij is inmiddels helemaal niet meer legaal hier.
1: Hier, bedoel je?
2: Ik weet niet of het nou heel handig is om te benoemen hier. Maar, oké.
0: Het is echt vriendschap om dat te doen.
2: Ja, leuk.
1: Ja, je hebt geen geheimen.
0: Morgenavond komt hij bij mij eten. Dus
2: oh, dan wordt het heel gezellig.
0: In ieder geval iets om over te praten.
1: Maar ja. Is hij hier op een toeristenvisum?
0: Hij beweert dat hij een dubbel paspoort heeft.
1: Beweert?
2: Ja. Ik denk dat hij binnenkort bij je woont, hoor ik al.
0: Hij heeft documentaire gemaakt waarin hij Amerikaans staatsburger is.
1: Ja, maar dat, kan je dat niet zijn naast...
0: Dat weet ik dus niet. Dus ik gooi hem waarschijnlijk voor de bus.
1: Of under the bus.
0: Of under the bus. Licht maar aan. Nou, ze morgenavond, als ik jou vroeg heb, dan is hij vroeg weggegaan.
1: Dus dat is dan voor jou goed nieuws?
0: Nou, hoezo dan?
2: Of hij woont bij je.
0: Of hij woont
2: dat
0: bij
2: kan,
0: je.
2: Hij gaat dat nooit meer
0: ook,
2: weg.
0: Dat kan ook toch, ja. Hij wordt nu al half bij me, dus laat staan dat
2: ja,
0: dan.
2: Ja, daarom.
0: Goed, even iets heel anders.
1: Namelijk het Radio 2 weerbericht. Het is droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Morgen wordt het nog warmer, wel wat wolken en later op de dag kans op onweer.
0: Verkeersinformatie van de ANWB. Erik Evengroen, 800.
3: Precies,
1: Ruud.
0: Wauw. Ik was zo filelezer. Ik ben filefluisteraar.
3: Ja, dat we hebben er nog niet eens ingefluisterd. Dit is heel erg knap. Dus ja, je bent de korte beker ophalen hier in Den Haag, vind ik.
0: Ah, fijn.
3: Want inderdaad, 800 kilometer file. En dat is hartstikke druk voor het moment van de dag. Veel vertraging in het midden van het land en in de regio Amsterdam. Maar de A2 om te beginnen, Utrecht richting Den Bosch, daar rijdt het langzaam tussen Culemborg en Kerkdriel over 15 kilometer. Vertraging een half uur. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven met een vertraging drie kwartier. De A10 bij Amsterdam, daar gebeurde een ongeluk net voor de Koentunnel. De weg is vrij, maar vanaf Amsterdam Oud-Zuid kom je daar in de file van 10 kilometer met drie kwartier oponthoud. Daardoor ook nog veel vertraging op de aansluiting met de A10 op de A5. Hou rekening met 20 minuten oponthoud. En tenslotte de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Bij Eerseke is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en dat kost je een half uur.
0: Erik, dankjewel. Tot zo weer. Het NOS Journaal van 5:30. Hier is Clemens Peters. Clemens, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Tegen een stel uit Dalfsen dat vorig jaar hun twee kinderen ontvoerde nadat die uit huis waren geplaatst, zijn celstraffen geëist. De vrouw van 46 moet anderhalf jaar de cel in als het aan het Openbaar Ministerie ligt. En het OM heeft ook TBS met dwangverpleging geëist. Tegen haar man is 3 jaar en 4 maanden geëist, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. En daarnaast eist het OM dat ze 5 jaar geen contact hebben met hun kinderen van nu 11 en 6 jaar oud. Matthijs van Nieuwkerk keert na 4 jaar weer terug op televisie. De presentator gaat een programma maken voor SBS6 met zangeres Shirma Rouse. De twee reizen in het programma door de VS langs de plekken die een belangrijke rol hebben gespeeld in het leven van zangeres Aretha Franklin, die de grootste inspiratiebron van Shirma Rouse is. En tennisser Jannik Sinner is uitgeschakeld op Roland Garros. Dat was een verrassing, want de nummer 1 van de wereld was tegen Juan Manuel Cerúndolo heel dicht bij een snelle overwinning. Hij stortte aan het eind van de derde set helemaal in en verloor alsnog in 5 sets. Verslaggever Jan Rolfs zag op het centercourt hoe Sinner ten onder ging.
5: De kandidaat om de titel te pakken op Roland Garros, het Grand Slam dat hij nog steeds niet heeft, gaat ook nu aan zijn neus voorbij. Aan een probleem wat hem vaker parten speelt. Fysiek kramp als het zwaar wordt. En dat was het vanmiddag.
4: Het is erg heet in Parijs. Ook vandaag ligt de temperatuur daar weer boven de 30 graden. Eerder moest tennisser Jakob Mensik na zijn zegen het stadion in een rolstoel verlaten. En Tellen Griekspoor moest door de hitte overgeven.
0: Oh, nou ellende allemaal.
1: Nou hè.
0: Clemens, dankjewel. Tot zo weer.
6: Mes amis.
7: Beste vrienden.
6: De wild dans l'après-midi.
7: De wild in de middag.
6: Présenté.
7: Présenteert.
6: Rue du Soleil.
0: Bon après-midi. Vous heren. Welkom op het Roland Garros van de zomerhits. Het is hier ook warm, heel warm. Dus tijd voor Ruud de Soleil tot 6 uur zomermuziek op verzoek.
2: Ja, je kan, mag, bent welkom om alle zomerse klanken door te sturen via de NPO Luister-app.
1: Dat gebeurt links en rechts al. Dat deed bijvoorbeeld Bent. Hij pretendeert fan te zijn van Willie William. Kun je dat voorstellen, Ruud?
0: Oh, ja, trompetta.
1: Dat wil hij horen.
6: Oni va tu.

0: ai, ai, ai. Hij zegt het zelf, hè. Wat een plaat, ai, ai, ai. Venise in de Rue du Soleil voor George, was dat Julien Clerc.
1: Over 59 dagen gaan we weer weg, jongens, met onze rijdende studio op weg naar Zuid-Frankrijk. En dat vieren we door, als het lekker weer is, zomermuziek te draaien.
2: Als het even kan, op verzoek. En het ging net in het nieuws over Zandvoort. Dus zegt Aileen via de NPO-luisterapp, dat is een leuke zomerplaat. Zandvoort!
0: Ja! Zo, dat is lang geleden, zeg. Ik had dus een vriend.
2: Heb een vriend.
0: Daar speelde deze band op zijn middelbare school.
2: Middelbare school?
0: Ja.
2: Op een feestje?
0: Ja, op een feestje, op het eindexamenfeest.
2: Wat leuk!
0: Kun je nagaan, zo lang geleden. En toen was het nog betaalbaar, dus... ja. Zandvoort, dit is de Pasadena Dream Band.

0: als ik naar Parijs rijd, dan stop ik weg weer bij Stade de France. En dan moet ik toch even aan 1998 denken. Dario G en Carnaval de Paris. Want 1998, wat was het toen, Gijs? Dat weet je niet.
1: Er was iets met voetbal.
0: Ja.
1: Maar of
0: ja.
1: Er een WK of een EK is...
0: Bettine, die weet het precies.
2: Het was WK, toch?
0: Ja,
2: 98 is WK, won Frankrijk. En doe je dan ook zo'n supporterstem als je dan een beetje meezingt? Wat, dat weet ik nog. Dat je... Alsof je in een stadion meezingt.
0: Oh nee, ik doe meestal... ik kan wel een stadion nadoen. Laat maar.
2: Man, en net toen ik dacht dat jij niet meer talent kon hebben. Oh.
1: Doe dat nog eens. Even.
0: Dit zijn 50.000 mensen.
2: Wauw.
0: Ik kan ook een boormachine doen.
1: Oh, dat vind ik ook leuk.
0: Okay, en doe ik maandag. Nee, die doe ik maandag.
1: Beloofd.
0: Die doe ik maandag. Carnaval de Paris werd aangevraagd door Rudolf de Wild.
2: Oh, Zandvoort daarvoor, voor Eileen. Kwam ook nog een leuk appje binnen van Els. Oh, wat leuk. Dit was het favoriete nummer van mijn neefje toen hij 5 jaar was.
0: Ah, wat leuk.
2: Hij is nu 42. Zongen we heel hard achter in de auto.
0: Aan de lijn heb ik Jan. Jan, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij ligt op de bank met een gebroken... Wat staat hier gebroken...
3: Scheenbeen en een kuitbeen gebroken.
0: Hoe kan dat?
3: Ja, ik wou met een paar cliënten op een springkussen. En dat ging op zich wel best goed. Maar toen ik eraf wou stappen, ging het helemaal mis.
0: Och, en nu?
3: Donderdag geopereerd worden, hoop ik. Als de zwelling een beetje over is, onder het mes.
0: Oké. Okay. Het is wel een narigheid. Dus veel pijn?
3: Nee, dat valt reuze mee. Dat valt
0: reuze. Gelukkig. Zeg, jij hebt een plaat met een speciale herinnering... of hebben ze gewoon een leuke plaat?
3: Ja, in een Italiaanse plaat. We waren vorig jaar in Italië. En dit stond op een Spotify-lijstje. En die is me wel bijgebleven. Dus nog steeds een hartstikke leuke nummer.
0: En waar was je?
3: We waren in Toscaan.
0: Ja, ja. En deze plaat is dan een speciale herinnering voor jou?
3: Ja, zeker.
0: Maar je gaat hem niet delen, hoor.
3: We hadden daar toen al een bruiloft van vrienden van ons. Dus dit lijstje dat we wel steeds opstaan in de auto's.
0: Nou, wat gezellig. Ga je hem zelf aankondigen?
3: Nee, dat doe jij maar, want ik vind het een beetje lastig.
0: Oké, dan doe ik dat zelf.
3: Nou, heel goed.
0: Hij heet Pino Dancio en de plaat heet Ma Quala Idea. De man met een hele donkere stem. Oh yeah. Daar is hij overigens ook aan dood gegaan, want hij rookte zijn hele leven al vanaf zijn 19e.
1: Oh. Heeft hij zich doodgerookt?
0: Zoiets wel, ja. 2 jaar geleden is hij ons ontvallen, zoals dat dan mooi heet. Nou, dit is hem dus.
4: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi

0: deze ga ik er 10 keer draaien vanavond.
1: Ballen.
0: Donderdag. Vandaag is het Pino Danjo avond.
1: Oh, wat heeft hij verder nog gids?
0: Ja, niet, dus daarom ga ik deze 10 keer draaien.
2: Zing je dan ook mee?
0: Alla. Nou, dat kan ik wel. Alla. Toevallig.
2: Ik hoorde het net, ja.
0: Ik vind het ook een heel leuk lied.
1: En waarom is de keuze op Pino Danjo gevallen voor vanavond?
0: Ja.
1: Waarom?
0: Ja, waarom? Het zomers weer is. Dat is lekker.
3: Hij stond ook altijd met een peuk op het podium.
0: Ja, ik vertelde net dat hij zich doodgroot heeft.
3: Dus, Hij stond zo nonchalant en dan nam hij haal.
0: Maar is zijn hele carrière, echt serieus. En hij is ook 2 jaar geleden toch, geloof ik, zoiets.
3: Ja.
0: Zie je doodgaan aan longkanker. Dus dan weet
3: legend.
0: Je dat.
3: Ja.
0: Dus als je gaat zingen, dan weet je wat je kan oplopen. Wat ga je doen?
3: Nou, wij gaan bellen met Robin van Gorssel over het boek For the Record.
0: Anders denken mensen, hey, er praat ineens iemand anders
3: wie
0: mee.
3: Wie is dat?
0: Ja,
3: who that bitch? It's me, Emily. Nee. Maar Robin, die heeft dus een boek geschreven, het heet For the Record. En die heeft onderzoek gedaan naar waarom er zoveel DJ's uit Nederland komen. Dus DJ's als in Tiësto
0: en
3: zo.
0: Ja, precies.
3: Dat is echt een soort de meesters van nu. Hollandse meesters, dat zijn allemaal DJ's. Allemaal van die techno-DJ's, trends-DJ's.
0: Ja, alles komt uit Nederland. Ja.
3: Waarom is dat?
0: Waarom is dat?
3: Nou, dat gaat zij zeggen.
0: Oh ja, dat gaat zij zeggen. En dat is dus straks op de radio.
3: Ja.
0: Tenminste, je gaat hem bellen en dat uitzenden, toch? Hoop ik.
3: Anders is het altijd het werk voor niks.
0: Nee, maar het kan ook zijn dat je hem privé gaat bellen en dat je andere dingen
3: haar
0: gaat doen op de radio.
3: Haar. Vrouw. Ja, kan je nagaan. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar als je bijvoorbeeld elke dag Gone with the Wind kijkt, aan 3 uur en 58 minuten, kun je niet slapen zonder Gone with the Wind iedere dag opnieuw te hebben gezien.
0: Oh, dat
3: is een pittige zit.
0: Ja.
3: Heb je hem al gezien?
0: Nee.
3: Poh.
0: Zoveel tijd heb ik helemaal niet.
3: Nee. Kun je nagaan.
0: Oh, dat vind ik heel gaaf.
4: Hij is traag, hoor.
0: Ja.
3: Heel traag.
4: Ja, heel traag.
3: Oh, een mooie film. Zware film. Lange film. Oude film, maar ook.
0: Wat een mooie film. Mooie film, romantische film. Is lekkere film.
3: Ja.
0: Heerlijke film.
3: Heerlijk film.
1: Ja. Dan moet
3: wel dat worden. Je denkt, hij kan niet meer nu.
0: Oké, dat kan hij niet meer?
3: Nee.
0: Ik heb nog nooit Dirty Dancing gekeken. Dus daar moet ik. Ik heb een heel lijstje gekregen. Dus dan moet ik dit weekend gaan afwerken.
3: Maar I carry the watermelon. Nobody puts baby in the corner. Hoe bedoel je het nog, Bettina? Dit is
4: ik heb gewoon geen woorden hiervoor. Ik vind het schandalig.
0: Nou, prima, dat scheelt, want we zijn klaar met het radioprogramma.
4: Hey,
3: heel erg.
0: Dan die eerste plaat, jongens.
4: Ja.
0: Die moet ook draaien. Goed,
1: dat is leuk.
0: Ja.
4: Die is leuk deze.
3: Voor de Route Soleil.
0: Ja, precies. Veel plezier met Emily. Wij zijn er maandag weer. Dag.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
11: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja,
11: heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou.

0: Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
4: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: Hey, ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry, het is WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
4: Die flitsers met Tom bij TomTom.
8: Want het is 6:00. Je bent bij NPO Radio 2. En bij Journaal krijg je van Clemens Peters. Clemens, goedenavond.
9: Goedenavond. In Groningen is een man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde bij een asielzoekerscentrum in de stad. Het slachtoffer is een man van 43 uit Groningen. Hij moest naar het ziekenhuis. Een andere man van 49 is opgepakt. En in Warfum in Groningen is intussen alles klaargemaakt voor de komst van vluchtelingen. Vanaf vandaag worden daar mensen opgevangen uit Ter Apel, waar het erg druk is. De vluchtelingen kunnen de komende 4 nachten terecht in een sporthal. En bij die hal wilden ze graag helpen.
10: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is. Maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
9: In de sporthal in Warfum is plek voor maximaal 150 mensen. Ze komen aan rond 10 uur 's avonds en gaan de volgende ochtend weer terug naar Ter Apel. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze vrezen dat het kabinet wil bezuinigen op de sociale zekerheid.
11: Kijk, uiteindelijk de bezuinigingen blijven boven de markt hangen. En wij vechten natuurlijk toch voor de zekerheid van mensen die hun baan kunnen verliezen, die ziek kunnen worden, die misschien van een oude dag willen genieten. En omdat die bezuinigingen niet van tafel zijn, hebben we nog steeds hetzelfde probleem.
9: Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Het bekendste wandelpad van Nederland, het Pieterpad, is nu ook toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Vandaag was de officiële onthulling.
12: 3, 2, 1.
13: En waarom is het belangrijk dat het ook rolstoeltoegankelijk is nu?
12: Omdat de wereld groter is dan waar het asfalt stopt. En er is zoveel meer vrijheid te vinden in de natuur. En dat we dan nu eindelijk gewoon samen gezellig met elkaar hier de weg kunnen rollen, is hartstikke mooi.
9: Het Pieterpad is zo'n 500 kilometer lang en loopt van Pieterburen in Groningen tot aan de Sint-Pietersberg in Zuid-Limburg. Op sommige plekken zijn nu omleidingsroutes ingesteld. Bijvoorbeeld als een deel te steil is of trappen heeft. En dan hebben we nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later in het zuiden en oosten kans op onweer.
8: Dankjewel Clemens. Dan het verkeer bij de ANWB. Is Erik Evengroen. Hi Erik.
14: Hi Emily, goedenavond. Ja, het is nog behoorlijk druk voor het tijdstip van de dag met bijna 500 kilometer file in totaal. Maar we kwamen van 800, dus we gaan de goede kant op. Op deze plekken nog veel vertraging. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel nog 20 minuten oponthoud en er staat zo'n 11 kilometer file. A9 Amstelveen-Alkmaar voor Akersloot ook nog een half uur vertraging. Dan veel drukte nog bij Amsterdam op de ring. Dat is de nasleep van een eerder ongeluk. Om te beginnen de A10 tussen knooppunt Amstel en het Koenplein. Daar staat nog 12 kilometer file met een half uur vertraging. De andere kant op, daar kom je nog in de file vanaf Amsterdam de Baarsjes tot aan Durgerdam over 15 kilometer. Kost bijna nog 3 kwartier. En tenslotte de A58 Breda richting Eindhoven. Daar stond bij Oorschot een vrachtwagen met pech. Die is door, maar de vertraging nog altijd 20 minuten.
8: Dankjewel. Zometeen het Orbeloopvat. We beginnen met Plage. Crystal Fighters komen eraan. Tot zo. Ster.
15: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
16: De vriendelijke specialist. DA.
17: NN Noordzee Jazz. 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy. Met de Isley Brothers. The Roots and special guests. Burna Boy. John Legend. Nile Rodgers and Sheik. En nog veel meer. Info en tickets via noordzeejazz.com.

0: pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: zoals Heer heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal meer.
4: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.

0: Crystal Fighters en Plage.
1: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Hi, dit is het oor op de donderdag. Hopelijk heeft jouw dag de juiste donder te pakken. Het is allemaal vrij interpreteren. Ga lekker. Het is voor mij ook donderdag, hoor je? Dat hoor je wel. Goed, wij vroegen ons af eigenlijk al een tijdje. Hoe kan het toch dat juist Nederland zoveel super succesvolle DJ's aflevert? Denk, ja, ik noem maar een paar. Tiësto, Martin Garrix, Armin van Buuren, et cetera, et cetera. Nou, dat vroeg muziekjournalist Robin van Gorsel zich ook af. En zij heeft er dus nu een boek over geschreven. Ik bedoel, het is toch wel Nederlands populairste exportproduct naast de stroopwafel en waarschijnlijk drugs. Maar het is toch fijn om te weten. En ze heeft een boek over geschreven, gaan we later over bellen met haar. En muzikaal gezien, ja, het is gewoon weer één groot feest. Ik hang de muzikale slingers op voor met ieder wat wils eigenlijk. Wat dacht je van Mathis bijvoorbeeld? Baggy Trousers.

0: Taylor Swift en Open Light hier bij het Oorwel ook wat. Hey, ik zat ineens lekker met cake in mijn hoofd. Kennen we cake nog? Short skirt, long jacket?
1: Ja, ik ken cake wel.
0: Ja, maar ook het nummer. Ook het nummer. Weet je wat het is? Dat nummer is uit 2001.
1: Ja.
0: En echt die tijd van, weet je wel, cd-branders en Nokia ringtones en alternatieve radio. En ik weet nou niet zo goed of het wel of niet een hit is geweest. Het is een beetje een cultklassieker.
1: Het is meer dat ik me gewoon... Ik herinner mij op school. We hadden het wel allemaal over die clip. En het was wel iets anders. Want dan was het van, hey, you wanna hear this song? En dan zie je allemaal mensen die dan dus lekker met hun Sony headphone en de Discman draaien ze lekker dat nummertje.
2: Ja.
1: En dan... is dat eigenlijk de clip? Dus mensen die voor het eerst dat nummer horen en daar je kunt niet anders dan bewegen.
0: Ja, het is zo'n catchy nummer. Ik vind, we gaan hem lekker draaien. Ik vind het zo. Oh, het is droog, het is funky, het is eigenwijs. Het is van alles.
1: Een lasagne met laagjes.
0: Het is een lasagne. Het is een lasagne met laagjes. En een heel kort, piepkort rokje.

0: Dire Straits, Calling Elvis en voor Cake, Short Skirt, Long Jacket.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ik krijg een appje van Jens met de NPO Luister. Hij zegt, ik heb een playlist waarin ik alleen maar nummers zet van artiesten en bands met een beetje vreemde namen. Denk bijvoorbeeld Chumbawamba. Oh ja, zo ook Purple Disco Machine featuring Sophie and the Giants. Ja toch, wie heeft dat verzonnen? Ja, leuk. In the Dark. Ja, dat is een vet plaat. Ik ga meteen voor je draaien. Dankjewel Jens. En wat een goed idee. Misschien kunnen we ook doen, hoe heet die ook weer? Kunks versus Cooking on Three Burners. Oh, staat die er al in? Die krijg je van mij.

0: Purple Disco Machine en Sophie and the Giants. Nou, over gekke namen gesproken. We draaien nog Hoodie and the Blowfish en Lynyrd Skynyrd. Dus een Bronski beat vind ik ook wel op zich een bijzondere. Dus je komt helemaal aan je trekken, Jens. We hebben eerst het nieuws van 6:30. Die krijg je van Clemens.
1: De grote brand op het dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Het is niet duidelijk of dat ook de echte oorzaak is geweest. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden, eiste justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis gehaald. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij ook geweld gebruikt. In Groningen is een man gewond geraakt bij een steekpartij. En dat gebeurde bij een asielzoekerscentrum in de stad. Het slachtoffer is een man van 43 uit Groningen. Hij moest naar het ziekenhuis. Een andere man van 49 is opgepakt. Dick Advocaat begint over ruim 2 weken met Curaçao aan het WK in de Verenigde Staten. Hij was tijdelijk coach af vanwege privéomstandigheden. Maar vandaag op een persconferentie zei hij dat hij geen moment heeft getwijfeld om terug te keren.
2: Nee, ik zou niet weten waarvoor ik daarop moet twijfelen. Nee, echt niet. Het is natuurlijk altijd prettig als een spelersgroep achter je staat. Maar zoals jullie weten stonden ze ook achter Fred Rutte. En op een of andere reden is er iets gebroken waardoor hij besloot om het niet te doen.
1: Curaçao doet voor het eerst mee aan het WK. En de eerste poolwedstrijd op 14 juli spelen ze al gelijk tegen Duitsland. De andere twee tegenstanders in de pool zijn Ivoorkust en Ecuador. Het weer vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen is het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later in het zuiden en oosten kans op onweer.
0: Dankjewel Clemens. Dan de files bij de ANWB. Is Erik Evengroen nog? Hi Erik, hoe is het op de weg?
3: Ja, nog altijd best druk. Hoewel het drukste moment alweer even achter ons ligt hoor. Maar nog altijd ruim 200 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 om te beginnen, Utrecht richting Den Bosch. Voor zat Bommel nog 20 minuten oponthoud. De A10 bij Amsterdam. Tussen Amsterdam-West en Durgedam nog 14 kilometer langs van lijnen en stilstaan. En dat kost je een kwartier. Het is ook nog druk op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Knoopend Everdingen en Werkendam 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Dat kost je een half uur. En tenslotte een vrachtwagen met pech op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Die is gestrand bij Best. De rechte rijstok is dicht en de vertraging 35 minuten.
0: Dankjewel. Tiësto, Hardwell, Armin van Buuren, Chucky, Martin Garrix, allemaal overduidelijk hebben ze iets gemeen. Enorm succesvol en Nederlands. Is dat toeval? Dat hoor je zo meteen.

0: Jet Rebel, Change is Coming Round the Bend. De ex-topzong hier op NPO Radio 2. Ja, ieder land heeft natuurlijk zo zijn eigen specialiteiten. Zo zijn we in Nederland bijvoorbeeld goed in watermanagement en schaats en tulpen verbouwen. En ook natuurlijk in het afleveren van DJ's. Denk aan Martin Garrix, Tiësto, Hardwell, Armin van Buuren. Allemaal komen ze uit ons kikkerdandje. En daar mogen we best wel af en toe even gewoon bij stilstaan en trots op zijn. Maar waar komt dat succes vandaan? Hè? Waarom komen er zoveel succesvolle DJ's uit Nederland? Nou, muziekjournalist Robin van Gorssel die deed hier onderzoek naar in haar, voor haar boek For the Record. Hi Robin.
1: Hi,
0: hallo. Ja, hoe is house en dance eigenlijk naar Nederland gekomen?
1: Ja, dat is een lang verhaal, dus ik ga mijn best doen het zo goed mogelijk samen te vatten. Maar dat begon allemaal in de jaren 80 in Amerika. Echt in underground clubs in New York, in Chicago, in de queer en multiculturele gemeenschappen. Daar waren ze disco een beetje beu, gingen ze experimenteren met allerlei andere stijlen. En dat werd house.
0: Ja.
1: Nou, dat is via een omweg uiteindelijk op Ibiza beland, waar een paar DJ's uit Engeland het weer oppikten samen met Ecstasy. We weten, die twee gaan goed samen.
0: Ja.
1: En zo is het uiteindelijk in 1988, wat echt wordt gezien als het jaar van de house-revolutie in Nederland aangekomen.
0: Ja.
1: En daarvoor, moet ik zeggen, werd het al wel gedraaid hoor. Maar dan had je echt DJ's zoals Peter Slaghuis of Ben Liebrand, van die pioniers. Die gewoon de zaal leegdraaiden, omdat mensen, ja, ze noemden het boom, boom, boom muziek. Die moesten er niks van weten.
0: Oh, wat werd er op neergekeken. Jeetje.
1: Ja, echt. Je had ook een tv-programma met Tineke de Nooi, waar op een gegeven moment een DJ, die moest het dan gaan uitleggen. En ze begrepen er gewoon helemaal niks van.
0: Jeetje joh. Ja, ik heb een keer gesproken met Sister Bliss van Faithless. En die zei, er werd echt op neergekeken.
1: Ja, ja,
0: werd echt
1: absoluut.
0: Want het was geen muziek en het was allemaal niks. Ik heb een fragmentje, hoor ik nu, van uit 1988 van Jack to the Sound of the Underground. Is dit de Odes Peterslag uit? Even luisteren.
1: Ja, ja, zeker van Hillhouse.
0: Oh ja.
1: Dat is goed, hè?
0: Wel pionier. Als dit het klinkt 90's voor mij. Het klinkt geen eens als jaren 80 eigenlijk dit.
1: Nee, ja, dit komt uit 1988. Dus
0: wow.
1: Ja, dat zit aan het begin van de 90's. Ja, dat was echt de voorloper daarmee. En ook bijvoorbeeld zo'n Ben Liebrand. Die draaide eind jaren 70 dit al. Die remixte zoveel.
0: Ja, bizar joh.
1: Maar cool, hè?
0: Waarom is het dan juist, zeg maar, dat het in Nederland enorm is aangeslagen? Houden we van recht toe recht aan muziek? Moet ik het überhaupt zo noemen?
1: Nee, het is absoluut geen recht, als je het net hoort, geen recht toe, recht aan muziek. En waarom het in Nederland zo is aangeslagen? Ja, het is toen echt door Eddie de Klerk, die van de Roxy. Die wilde dat heel graag naar Nederland halen. En dat is hem toen gelukt, denk doordat die combinatie met Ecstasy, dat het in één keer klikte bij heel veel mensen. Dat ze echt urenlang door wilden dansen.
0: Ja.
1: Toen werd er, ja, echt een soort house-revolutie.
0: Echt een gat in de markt eigenlijk.
1: Ja, daarna, zoals je weet, ja, is het ontzettend groot geworden. Kijk maar naar al die festivals nu. Ieder weekend is er wel één. DJ's zijn gewoon de Nederlandse supersterren.
0: Ja, maar waar zit het hem dan in? Waarom zijn het juist Nederlanders?
1: Ja, dat is natuurlijk, daarvoor moet je eigenlijk mijn boek lezen. Maar
0: ja,
1: ik kan wel één factor geven. En dat is eigenlijk heel voor de hand liggend. Maar dat is omdat we zo'n klein land zijn, konden artiesten vroeger gewoon, nu nog steeds, ontzettend veel vlieguren maken. Ga maar naar, je kan van Nijmegen naar Utrecht naar Den Haag op één avond om overal te draaien.
0: Ja.
1: Maar als je in Amerika woont, ja, je vliegt niet even van New York naar Los Angeles bijvoorbeeld.
0: Nee, dus ja.
1: Dus dat, ze konden heel veel vlieguren maken, daardoor goed oefenen met de skills natuurlijk, maar ook het lezen van de zaal, wat ontzettend belangrijk is, over hoe je moet draaien. En wat ook meespeelt, omdat we zo klein zijn en ingeklemd zijn door andere landen, namen we al die invloeden mee. En we hadden ook gewoon hele goede, hoe zeg je dat? Jongens met inzicht, zoals een Duncan Stutterheim van ID&T of later Ilko van Koten van Spinning Records, die gewoon al snel wisten hoe ze dit konden vermarkten.
0: Van dit slaat aan in Nederland. Is het ook omdat wij Nederlanders, zeg maar, graag op deze manier dansen?
1: Ja, ik denk dat wij willen toch gewoon, dat zag je ook met die hardcore die toen zo groot werd, gewoon stampen.
0: Ja.
1: Ja,
0: dat denk ik dus namelijk. Maar goed, ik weet niet of dat, maar dat denk jij dus ook. Dat een beetje, weet je wel, het zit geen Latin in ons bloed of zo. Als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Nee, ik snap het. Het is niet die coole muziek. Dit is gewoon,
0: met alle respect. maar domineren Nederlandse DJ's nog steeds zo erg de top als vroeger?
1: Het speelveld is wel ontzettend veranderd. Zeker met de komst van Spotify, social media na COVID. Dus zoals vroeger, die gouden tijd zie je dat het wel echt anders is. Maar we draaien absoluut nog mee. Ik bedoel, die jongens die je net aan het begin opnoemde, de Chesto's en de Martin Garrix van deze, vanuit ons land, staan nog steeds aan de top, de belangrijkste plekken.
0: Ja.
1: En je ziet ook dat er ook echt nog steeds nieuwe grote namen bij komen. Kijk naar Kiki, die nu op de grootste wereldpodia staat, of Chris Tussie of een Ben Wall. Er zijn steeds ontzettend veel Nederlandse talenten nog bijgekomen.
0: En is er wat betreft jou ook deze man-vrouw verhouding nog sprake van verandering? Want je hebt natuurlijk in België, wat is Charlotte de Witte heet zij geloof ik? Ja, een gigantische techno-dj. Ja. Echt giga. Is daar iets nog te halen?
1: Ja,
0: lijkt mij
1: absoluut.
0: Wel namelijk.
1: Ja. Want als je kijkt, ik heb voor mijn boek, ik denk 90% van de personen die ik gesproken heb is man. En vroeger waren het ook gewoon veel meer mannelijke DJ's, omdat het beroep technisch werd gezien als mannenberoep in die tijd. Dat is gelukkig wel langzaam aan het veranderen. Maar er valt nog genoeg te halen. Laatst was er een onderzoek waaruit bleek dat een mannelijke DJ aan de top 9 ton meer verdient dan een vrouw.
0: Jeetje.
1: Dat is ontzettend veel geld. En ik hoor ook vaak nog wel eens mannen zeggen, of van mensen in het algemeen, pardon. Die DJ is waarschijnlijk alleen geboekt om haar uiterlijk.
0: Ja.
1: Er is nog vrij veel misogynie wel in de danswereld. Er valt genoeg te halen nog.
0: Leuk zijn als dat een keer verandert.
1: Ja,
0: te gek zeg. En we mogen een exemplaar weggeven van For the Record. Wat zullen we doen? Ik denk dat ik gewoon vraag aan jou, jij die nu luistert, welke iconische plaat, danceplaat, had je zelf graag willen uitbrengen als het zou kunnen. App me maar met de NPO Luister app en leukste uitzending. Krijgt het boek van jou, Robin van Gorssel. Dankjewel voor je tijd.
1: Ja, leuk. Nee, jullie ook hartstikke bedankt.
0: Ja, er rest maar één ding. Ik denk dat ik toch Tiësto ga draaien dan meteen. Ja. Flight 640, wat is het ding? Die, dank je.
2: Your attention, please. All passengers for flight 643. Destination Magic Music. Immediate boarding at gate number 7.

0: is bijna zomer, toch?
1: Ik vind het zomer. Nou, je bek houden.
0: Nou, je bek houden. Volgens mij is het zomer, soort van. We krijgen heel veel reacties over het boek van Robin, For the Record. Jeroen, die zei deze. Snap ik wel. Meet her at the Love Parade.
1: Oh, wat een banger.
0: Waarom? Wel Duits, denk ik. Duits. Maar ik zeg, het boek gaat naar jou, Jeroen. Van harte met je boek.
2: The After Dinner.
0: Uitbuiken gaat gewoon beter met een soort muzikale cadans die meegaat in het ritme van de spijsvertering. Ja, dat vind ik echt. Misschien heb je wel geprobeerd een aubergine in de oven te doen en kwam die de half gaar en taai uit. Dat is heel herkenbaar. Nou, daarom kies ik iedere dag voor jou voor de vertering ook een after-dinner hit. Vandaag zat ik te denken aan deze Tom Robinson, Listen to the Radio. Oh.

0: NPO Radio 2. Ster.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
4: En met extra korting.
5: Zullen we?
4: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar. Accountants en adviseurs.
8: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
10: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds...
10: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk.

0: voor meer informatie op veenstra.com.
1: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
5: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
6: Dit is NPO Radio 2.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de centrale bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, Suzanne. Dan is er nog een en ander aan verkeer, hè, Erik?
9: Ja,
8: maar... Is nog niet klaar. Of valt het mee?
9: Dat valt er inderdaad van mee, hoor. Dat wilde ik je net aanvullen. Nog net geen 50 kilometer totaal. Dus het echt wel het verstand van de avondspits. En dat zien we onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Waardenburg nog 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Bij Knoop het Raasdorp zijn nog bergingswerkzaamheden aan de gang. Kost je daar ook nog 10 minuten. En er staat zo'n 3 kilometer file. Verder een kwartier op het houdt nog op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam nog 11 kilometer langs rijden en stilstaan. En tenslotte in het zuiden van het land op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Voor best nog 10 kilometer file met ook daar een kwartier vertraging.
8: Dankjewel. Zometeen is het weer tijd voor Ik durf het bijna niet te zeggen, maar... bijvoorbeeld als je elke vakantie een kaartje naar jezelf stuurt, zodat je bij thuiskomt meteen een leuk cadeautje hebt. Nou, dan vind ik je een goede kandidaat. Heb me maar.
10: Ster.
11: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
12: Hey, jij daar.
13: Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
13: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
14: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op.

0: €30,99. Dat is de jaap van Jumbo.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
3: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burna Boy, John Legend, Nile Rodgers en Sheik. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
6: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
5: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
7: Alles voor kampeergeluk.
8: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam. Hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
5: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
9: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
10: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
10: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.

0: 70 euro korting en snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
0: Het oor wil ook wat.

deze goede avond. Fijne internationale dag van de hamburger trouwens. Ik heb er net één op. Misschien bestel jij ze wel altijd zonder burger. Oftewel gewoon een broodje saus met rauwkost. Als dat zo is, dan ben je perfecte kandidaat voor Ik durf het bijna niet te zeggen maar. Doen we iedere donderdag. En dat ben je ook als je bijvoorbeeld een fobie hebt voor kiezels. En je daarom je baan als hovenier hebt opgezegd. Of als jij iedere ochtend voordat je naar je werk gaat in de spiegel even oefent hoe je iedereen gedag gaat zeggen. En dat je daar dan een ingestudeerde variatie in gooit. Vind ik wel heel leuk als je dat doet. Of masseer jij je groenten en fruit voordat je het opeet, omdat je ervan overtuigd bent dat het dan beter smaakt. Niks is hier te gek bij het oor. Dus app me vooral met je eigenzinnige dingen. We hebben geen oordeel. Ik heb ook geen mening. Ik heb geen advies. Ik luister. Want dat doet een oor. Dus wat let je? Wat let je? Wat let je nou?

0: Olivia Dean, So Easy, en voor Bryan Adams.
1: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
2: Ik bemoei me dus overal waar ik kom met de inrichting van mensen hun vaatpas.
3: Ik doe niet alleen graag ananas op mijn pizza, ik doe ook graag banaan op mijn pizza.
1: Durf jij ook iets bijna niet te zeggen? App ons en verlos jezelf.
0: Ik kan me die jongen nog wel herinneren met zijn vaatwasser.
4: Ja.
0: Dan ging hij ergens uit eten en dan zag hij al het moment dat er afgeruimd werd.
4: Ja, niet uit eten bij vrienden.
0: Ja, ja, bij vrienden ging hij dan eten en dan zag hij, oh nee, laat mij het maar doen.
4: Stop maar gewoon.
0: En dan haalde hij ook die hele die vaatwasser, die moest dan eerst leeg en dan ging hij helemaal opnieuw hem inrichten.
4: Maar ik snap wel dat het heel satisfying is als hij voor jouw hoofd klopt en dat je dan denkt, oh, ik heb echt het maximale eruit gehaald. Met het glas bovenin. Nee, ja. Voel jij dit niet?
0: Nee. Ik heb dat niet, die behoefte. Ben jij die jongen?
4: Nee.
0: Misschien wel dus. Dus even kijken wie er hangt. Hallo.
5: Hallo, Emily.
0: Hi, met wie?
5: Met Roel.
0: Hi, Roel, vertel.
5: Nou, ik durf het dus bijna niet te zeggen, maar ik strijk mijn briefgeld met een strijkbout.
0: Jij strijkt je briefgeld? Oké,
5: ja.
0: Met een strijkbout.
5: Met een strijkbout. Ik wil ze dus weer pristine hebben, zoals ze uit de pinautomaat kwamen.
0: Okay.
5: Ik kan dus niet tegen kreukjes, tegen gevouwen oortjes. En ik heb helemaal, krijg ik vlekken in mijn nek, als een briefje dus is gescheurd.
0: Ja.
5: En daarna heb ik eens geplakt met plakband, maar dan niet correct.
0: Oh, en wat gebeurt er dan?
5: Nou ja, dan krijg je zo'n kloppende adem. Nee, dat heeft de onderzin natuurlijk. Maar... Ja. Maar nee, ik ben best wel autistisch op dat gebied. Bijvoorbeeld als je gewoon een simpel... Stel, ik ben hovenier en ik heb geen fobie voor grind.
0: Uh-huh.
5: Maar als je bijvoorbeeld bij een weegstation komt en je krijgt zo'n vrachtbrief, dan zit er zo'n man achter die balie en die vouwt dan lukraak dat A4'tje gewoon dubbel en geeft het aan jou.
0: Ja.
5: Ik ben dan zo'n autist, die vouwt het weer terug. En dan precies de hoekjes tegen elkaar aan. En dan een scherpe snede. En dan is hij mooi gevouwen. En dat is ook met brief. Kijk, als mensen briefgeld krijgen uit de pinautomaat, dan zijn zij de eerste die dat briefje vouwen.
0: Maar is dat zo? Krijg je altijd nieuwe briefjes uit een automaat?
5: Nee, maar als.
0: Okay.
5: Zoals,
0: ja.
5: Dan hebben ze het ding weer bijgevuld, bla bla bla. En dan is dus iemand die krijgt op dat moment dat briefje voor de eerste keer uit die pinautomaat.
0: Ja.
5: En die gaat hem dan vouwen. En die vouwt hem dan scheef. En dan vouwt hij niet één keer, dan vouwt hij hem twee keer. En dan vouwt hij hem twee keer scheef. En dan krijg je dat briefje en denk je, oh mijn god, dit is hier gebeurd. En dan vouw ik hem dus weer uit.
0: Ja.
5: En dan strijk ik hem en dan vouw ik hem correct.
0: Maar kan dat met papier? Of is het, hoe heet is dan de strijkijzer?
5: Nou, je hoeft niet echt dat van eraf te gaan.
0: Nee.
5: En je hoeft hem ook niet. Je hoeft hem ook niet echt langdurig op te drukken. Gewoon even twee keer, drie keer eroverheen en dan is hij alweer goed.
0: En dan is hij weer pristine, zoals je dat net zei.
5: Pristine.
0: Oké, en is er een minimumbedrag van, of gun jij de briefjes van 5 ook een plat leven?
5: Alles gun ik een plat leven.
0: Alles, oké.
5: Okay. Ik sla alles plat.
0: En ja. is het een optie om gewoon niet cash te betalen?
5: Zeg maar, Emily. Even een voorbeeld.
0: Ja.
5: Niet cash betalen. Ik was laatst bij het tankstation. En ik heb altijd genoeg, laten we zeggen, genoeg cashgeld in mijn kontzak om sowieso een volle tank te betalen. Tegenwoordig moet je dan een paar duizend euro bij hem brengen. Maar in ieder geval, en er stond een hele rij. En de cashier die had paniek in de ogen, zweet op de voorhoofd. Mensen liepen te mopperen in die rij. Ik zeg, jongens, wat is er aan de hand? Ja, pinstoring. Oh! Ik zeg, nou jongens, laat me er even door.
0: Ja, dat dus dacht ik, een stap even opzij.
5: Ik vlij mezelf naar de kassa. Ik pak mijn portefeuille met mijn blinkende briefjes tevoorschijn. Ik zeg, mag ik dan even cash betalen? En ik gooi mijn dollars op, mijn euro's op dat op de counter. Ik zeg, en ik was de enige.
0: Maar
5: ik was de enige van een rij van 20 man die echt cashgeld bij zich had.
0: Maar hoop jij dan ook op een reactie van, wow, die zijn strak, die briefjes?
5: Ja, nee.
0: Dat niet, oké. Je doet het wel voor jezelf.
5: Ik doe het echt voor mezelf.
0: Okay.
5: En weet je wat het stomme is? Ik strijk ze en dan gaan ze in mijn portefeuille. En dan zie ik ze pas weer op het moment dat ik ze betaal. Het is eigenlijk, het zit louter tussen mijn oren.
0: Ja, nou. Maar strijk jij ook andere dingen? Of strijk jij alleen briefgeld?
5: Nee, ik heb Ik heb dus, dit is weer heel apart. Ik heb dus een schurfthekel om kleding te strijken.
0: Oh, hè?
5: Ik haal het. Ja, dit is. Ja. Ja, mijn OCD heeft bepaalde begrenzingen, zeg maar.
0: Ja.
5: Als ik mijn kleding ga van de wasmachine in de droger, van de droger. Ik heb een vaste dag voor mijn soppen strijken, afwas en dat soort dingen. En dat is zondag. En dan, ik heb een grote snijplank. En dan zit ik daarmee op schoot met een wasband naast me. En dan zit ik tv te kijken. En terwijl ik tv aan het kijken ben, ben ik mijn was aan het vouwen. Vanuit het drogen dus. En dan gaat het zo de kast in.
0: Oké. Okay. Dus ja. Het, ja. En dan heb je een partner?
5: Ja, maar we wonen apart.
0: Met reden ook.
5: Nee, nou ja, ik ben altijd een beetje loner geweest. Ja, als je geldbiljetten strijkt, kan je daar enigszins iets bij voorstellen.
0: Ja. Maar okay. Maar goed, jij strijkt je briefgeld. Maar heb je dit bij iemand geleerd of ben je hier gewoon zelf opgekomen?
5: Ik ben hier zelf mee begonnen. Okay. Maar ik doe het tegenwoordig nog sporadisch, hoor. Het was vroeger veel erger. Maar op een gegeven moment moet je gewoon tegen jezelf zeggen van, is dit normaal? Nee, dit is eigenlijk niet
0: normaal.
5: Ja,
0: maar goed, je bent vast niet de enige die dit doet, Roel. Dus als jij je daar fijn bij voelt, dan moet jij lekker, je doet er toch niemand mee kwaad. Dan moet je toch lekker je briefgeld strijken. En wie weet komt er wel een keer cashier van zo'n tankstation die dan zegt, oh, ik moet eerlijk zeggen, meneer, ik heb altijd briefjes die helemaal vervormd zijn. En ik krijg nu ineens wat feit. Die komt net uit de machine. En zeg je, komt helemaal niet net uit de machine. Die heb ik gewoon gestreken. En dan zegt zij niet. Wel, ik zie het helemaal voor me. Maar lucht het op dat je het zegt.
5: Ja, ik voel me nu wel bevrijd.
0: Ja, ik zie ook meteen allemaal reacties van mensen die het geweldig vinden. Dus.
5: Die jarenlange therapieën, die gaat nu gelijk overboord.
0: Goed zo.
5: Ik had je eigenlijk veel eerder moeten bellen.
0: Goed zo. En dat gratis, hè? Op kosten van de staat. 0800-1122 is mijn nummer. Ik vond het leuk om je te spreken, Roel. En dank je wel dat je zo openhartig was.
5: Graag gedaan, nummer.
0: Doeg. Dikke kus.
5: Bye.

0: feeling we're not in Kansas anymore. We must be over the rainbow.
1: Het oor wil ook wat.

0: me.
1: Rag & Bone Man en Human. Ja, we zijn ook allemaal maar mensen. Roel bijvoorbeeld, die zei net, en ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat hij zijn briefgeld strijkt. Dat hij niet tegen slappe hoekjes kan en vindt hij vervelend.
2: Ik snap het wel, want een strakke flap is wel lekker.
1: Nee? Ik ga dit losknippen.
2: Okay.
1: Een strakke flap is lekker. Martijn, ja, die appte met de NPO Luisterapp. Fantastisch dit. Arsvin zegt, die man moet een boek schrijven. Ja, dat idee had ik ook wel, ja. Adriaan die zegt, puur hardgrondige frustratie. Ik ga vlak. Ook een lekkere vuilbek. Heerlijk. Ik begin zo zoetjes aan verliefd te worden.
2: Ja, hij had wel een partner, maar hij woonde niet samen.
1: Woon niet samen, nee.
2: Want als je geld strijkt,
1: because
2: dan,
1: of reasons.
2: Ja, ja, is dat lastig. Ik vind de opmerking van Karin ook mooi. Eind jaren 80 bij de Rabo streken ze ook biljetten om storingen bij de geldautomaat te voorkomen. Hadden ze nog een mooi videootje van opgenomen en dit werd als Rabobank nieuws op de bank uitgezonden. En daarna zegt ze, ons kantoor heeft dit nooit gedaan, want wij selecteerden alleen de goede biljetten.
1: Ja, dit is echt een ding, ja. Maar ik zie hem wel lopen daar bij zo'n tankstation van pinstoring. Don't mind me. En dan dat er zo'n soort van zo'n zeespreiding en dan dat hij zo pat, zo die flap op vers geperst. Jozef die zegt wel de heerlijkheid geld strijken. Wat een pure liefde voor de kunst van het geld koesteren. En het is heerlijke radio. Nou, dankjewel. Als je er ook heen hebt, kun je me altijd appen of bellen. 0800-1122. We staan eigenlijk altijd open tot 8. Van 6 tot 8 specifiek. Maar ja, er is altijd ruimte voor een nieuwe. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar toch? Dat is,
2: breng iets leuks, kom maar gewoon.
1: Kom maar gewoon,
2: ja. We vinden het allemaal goed.
1: We vinden het allemaal leuk, allemaal goed. Net als de muziek. Zometeen nieuwe muziek van Roxanne Hazes naar Paul Simon en Lady in the Evening. Dat is ook wel behoorlijk grandioze plaat, toch?

Bob hier in het Orwell ook, wat op NPO Radio 2. Weet je waar ik blij van word? Van Roxanne Hazes. Ze heeft een nieuwe plaat uit. Die heet Tranen in de Gift Shop. Wat ook meteen de titel is van haar album dat in oktober uitkomt. En die titel, ja, die is niet voor niets zo. Het kwam tot stand tijdens een reis door de Verenigde Staten. Die Roxanne samen maakte met haar broer en haar ouders. En ze bezochten allerlei plekken uit hun jeugd. Waaronder een gift shop die er nog exact hetzelfde uitzag als voorheen. En toen kwamen al die herinneringen aan vroeger terug. En ze vertelt dat het echt een soort therapie was om daar weer te zijn. En op dat moment weet ze dat heimwee het centrale thema moest worden van haar nieuwe album. En de rest is geschiedenis. Het is een briljante titel. Het heeft een beetje iets westernachtigs ook. Een beetje zwoele zomeravond. Een flinke dosis hartepijn. Ja, ik vind het

Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Sweet Home Alabama. En daarvoor gloednieuwe muziek van Roxanne Hazes, Tranen in de Giftshop. Wat een goede plaat is dat, zeg. Bernadette is een geweldig nummer, geweldig artiest. Ik heb kaartjes voor haar theatertour. Christian zegt ook wat een fantastisch mooi nummer. Ja, je hoort hem waarschijnlijk ook wel langskomen vanavond bij Tim. Tussen 10 en 12. Want ik weet dat hij hem ook helemaal fantastisch vindt, die plaat. Kato die appte me. Hi Emily, door die geldbiljettenstrijker van net heb ik helemaal zin in Gold van Prince. Goud voelt natuurlijk net zo lekker als een gladde flap. Ik draai hem voor je. Dankjewel, Kato.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Echt een briljante artiest, Prince. Heb ik nooit live gezien. Heb je die ooit live gezien?
2: Nee. Prince heb ik helaas, ja. Ja, wie kun je wel op je lijstje zetten qua de grote iconen die je dan wel live hebt gezien?
1: Ja, Madonna wil ik ook een keer live zien. Want die heb ik nooit live gezien. Dat vind ik echt een grootheid.
2: Ook niet op je lijstje.
1: Nee.
2: Maar de vraag is natuurlijk, wie staat er wel op je lijstje?
1: Nee, ja, ik wil haar graag zien. Nee, maar bedoel je van wie er dood is? Of?
2: Nee, wie heb je al af kunnen vinken?
1: Michael?
2: Oh, ja, oké. Okay.
1: Heel blij mee.
2: Ja, Janet Jackson.
1: Oh, ja?
2: Ja.
1: Heb je Michael Jackson live gezien?
2: Nee.
1: Nee, ik ook niet.
2: Nee.
1: Jammer, ja.
2: Nee, Janet die was in het Gelredome in Arnhem.
1: Oh, vet.
2: De Velvet Rope Tour. Ik weet nog precies. Ja.
1: Ik heb Tina Turner live gezien in Gelredome.
2: Hoe was dat?
1: Ja, fantastisch.
2: Ook dik?
1: Ja, zij rende gewoon op hele hoge hakken. Het was al dik in de 60. Renden ze gewoon zo van het ene stuk van Gelredome naar de andere. En
2: toen stond gewoon
1: op een soort van zo'n arm die dan het publiek in beweegt. Dat je zo vast staat aan je middel.
2: Ah, ja.
1: Maar ook, volgens mij stond ze ook heel vaak niet vast.
2: Een beetje, ze worden de voorloper van wat we nu zagen bij Suzanne Freek.
1: Bij Suzanne Freek, ja. Maar wat ze zou echt top rasartiest natuurlijk.
2: Ja,
1: wat een fenomeen was dat.
2: Bij Janet weet ik nog dat ze had een groot bed op het podium staan. Oh. En dat was dan in ieder geval toen nog mogelijk. Dan kon je een fan...
1: En dan ging ze op de fan zitten.
2: Ging ze op de fan.
1: Was jij die fan?
2: Nee, gelukkig niet.
1: Hoezo?
2: Nee, ik wist toen al dat ik er niks mee had.
1: Met Janet?
2: Met vrouwen.
1: Oh, met vrouwen, ja. Nee, dat kan. Maar Michael dan?
2: Wat zei je? Michael? Ja, maar daar ben ik niet geweest.
1: Maar die had ook geen bed op zijn podium.
2: Nee, die had waarschijnlijk ook geen bed op zijn podium.
1: Toen gemiste kans.
2: Jammer, hè? Hey, zometeen.
1: Ja.
2: Disco Donderdag.
1: Yay.
2: Ja, dus, en de vraag is natuurlijk weer elke week hetzelfde. Op welke plaat heb jij vroeger gedanst in de discotheek?
1: In de bar dancing.
2: In de bar dancing.
1: De natte albatros.
2: Zeg maar, wat moest je... Ja, precies. Wat moest je horen om ervoor te zorgen dat jij de bar opklom?
1: Bij mij?
2: Ja. Was dat een wannabe van de Spice Girls?
1: Nee, dat is Dancehall Queen.
2: Okay,
1: maar dit zegt misschien niet iedereen wat.
2: Nee, NPO Radio 2 muziek.
1: Nee, met Rotterdam, hè, dat is een andere vibe.
2: Ja, de andere vibe, ja.
1: Dus was het in een kelder was meestal het
2: vibe. Antwoord op de vraag, geef je me zo.
1: Anyway, zometeen Morad. Ik ben er maandag weer. Tot dan.
3: Doei. Dit is NPO Radio 2.
4: Ster. Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom, de best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten. Nu 1, plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs. 2, plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
3: NPO Radio 2.
6: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijven.
7: Vakantiegelddeals, D-reizen, live your dreams.
3: Dit is NPO Radio 2.
6: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed. Tegen de zin van provincie, gemeente...

0: Ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had op hen grote impact, vertelt de verslaggever van RTV Oost.
1: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
0: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. Het overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
2: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
0: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. En het weer vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken, in het binnenland tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
5: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
7: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: Met Morad.
14: Thursday. The sun has been generous today, golden, patient. But now it begins its slow descent. And there's a feeling rising deep in the chest, a whisper that says, not yet. Hold on. Don't let this moment fade.

Let It Happen. En ik las laatst dus dat Kevin Parker het brein achter Tame Impala heeft dus, of toen last, hij heeft in ieder geval synesthesie, dus als hij dan geluid hoort, dan ziet hij daar allemaal kleuren en patronen bij. En dat uitzicht waarschijnlijk ook in de geweldige shows die ze hebben gegeven een paar weken geleden, gewoon nog in Nederland. Ik heb dat helemaal gemist, jammer genoeg. Daarvoor George Michael en Elton John. Don't let the sun go down on me. Al staat dat wel te gebeuren. Over 2 uurtjes hebben we niks anders dan een hele mooie rode lucht aan de westkant van het land. Altijd prachtig als ik dan terugrijd naar huis. Nieuwe editie van Met Morad. Goed dat je erbij bent op deze donderdagavond. De week vliegt voorbij. Nou, dat komt natuurlijk door die extra vrije dag afgelopen maandag. Maar we gaan in ieder geval langzaam richting het weekend. En er is maar één manier om die in te luiden. Ladies and gentlemen, dat doen we

bijvoorbeeld aan de Spice Girls. Als je hierop hebt gedanst, dan mag je deze aanvragen via de NPO Luisteraar. Als ik even kijk naar mijn eigen jeugd, toen ik een jaartje of 17, 18 was dit zeg maar wel echt een clubbanger.

is maar om aan te geven hoe breed je mag gaan op deze disco donderdag. De enige vraag die ik aan je stel is van hé, je moet er wel op hebben gedanst. Vroeger in de discotheek. Het kan 10 jaar geleden zijn, het kan 15 jaar geleden zijn, het kan ook 30 jaar geleden zijn. Laat het me maar weten. Je mag een berichtje inspreken via de NPO Luister-app, maar een berichtje typen mag ook. Disco donderdag plaat, laat maar komen. Nu, Tracy.

Lemieux en Dark Before the Dawn. Lemieux heeft de afgelopen tijd een kleine metamorfose ondergaan. Al die glitterpakken die we van ze kennen. Waar ze trouwens ook ooit de best geklede band van Nederland mee werden. Die hebben ze nu diep weggestopt in de kast. Want er was namelijk een gat ontstaan tussen hoe hun muziek klonk en hoe ze eruit zagen op het podium. Liedzanger Camille die had namelijk het gevoel dat hij altijd maar vrolijk moest zijn in het glitterpak, ook als hij zich niet zo voelde. En daarom is Lemieux een nieuwe weg ingeslagen. Op het album dat vorige maand uitkwam staan rauwe, eerlijke liedjes die laten zien dat het leven niet altijd maar leuk is en dat mogen mensen dan bij de liveshows ook best zien. Het masker is af, de band staat nu helemaal als zichzelf te spelen. Helemaal fijn. Disco donderdagplaat, die hoor je zo meteen. We zijn nog door alle appjes heen aan het scrollen. Leuke opties komen er binnen. Another Love ga ik ook voor je draaien, Tom O'Dell, na UB40. Here I come.

0: Model Another Love. We zijn op zoek naar die disco-banger. Waar heb jij vroeger op gedanst in de discotheek? En Abby Lou, jij hebt wel een hele goede vraag aan me gesteld.
1: Ja?
0: Mag de kinderdisco ook?
1: Ja.
0: Tuurlijk mag dat. Als je erop hebt gedanst, dan is dat gewoon helemaal oké. Maar voordat we bij die plaat komen waarop jij hebt gedanst in die kinderdisco... hoe overleef je een dag als vandaag?
1: Binnen, met de gordijnen dicht.
0: Toch wel, hè? Ja, niet te doen.
1: Ja, ik woon ook echt de bovenste verdieping. Dus alles warmte komt echt stralend naar binnen.
0: Ook toch niet echt ook nog een bovenste verdieping met een plat dak?
1: Nee, ook met een plat dak, ja.
0: Ja. Ik hoorde net, het is hier, ik kan je gewoon eerlijk vertellen... het is hier in de studio ook best wel warm. De airco wordt blijkbaar centraal geregeld. Ik kan de airco niet hoger zetten.
1: Oh.
0: En ik hoorde net een reclame... ik krijg een signaaltje in mijn oor. Ik hoorde een signaaltje in mijn oor. Is niks aan de hand, krijg ik door van de regie. Nee, maar ik hoorde net dus in het reclameblokje... hoorde ik iets over Cornetto en dan krijg je daar meteen zin in.
1: Nu je het zegt, ja.
0: Maar ja, waar haal ik een Cornetto hier op het Mediapark?
1: Kan je die iets bestellen of zo?
0: Ja, ijs bestellen, lastig verhaal, denk ik. Lastig verhaal, dat is wel waar. We doen het maar met de muziek. Breng ons in de meer zomerse sfeer met jouw plaat. Welke plaat is het waar jij vroeger op hebt gedanst in de discotheek?
1: Ja, dat is de Ketchup Song van Love Ketchup.
0: Ah! Een grote monsterhit geweest, ook nog in Nederland.
1: Ja, dat is echt een geweldig nummer. Ik bleef erop dansen.
0: Ik wil hem ook wel draaien, maar dan draai ik wel echt gewoon de Spaanstalige versie.
1: Ja, is helemaal goed.
0: Afgesproken, komt-ie.
2: Disco. Disco. Disco. Disco donderdag.

0: Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Ik heb nieuwe muziek voor je meegenomen. Het is een duet van Danny Vera en Marlon Pichel. En misschien denk je nu van, hey, ik heb nog nooit van die Marlon Pichel gehoord. Is helemaal niet gek. Marlon is een muzikant die nog keihard aan de weg timmert om door te breken. Hij omschrijft zichzelf in ieder geval als de upcoming king of rock and soul. En hij tekende een platencontract bij het label van Danny Vera. Dat was reden genoeg om meteen samen de studio in te duiken. En het maken van een liedje ging eigenlijk best wel makkelijk.
1: Het ging heel soepel allemaal eigenlijk. Ja, als je een passie hebt voor dezelfde muziek, dezelfde muzikale roots hebt, dan, ja, dan gaat het eigenlijk heel vlot. Dus dan de een komt met akkoordenschema, de ander komt met een stukje tekst. En ook deze single, binnen 45 minuten heb je hem.
0: Ja, ze hadden dus maar 3 kwartier nodig voor dit ene liedje. Je hoort hem nu op NPO Radio 2. Try Again.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit zijn Danny Vera en Marlon Pichel met Try Again.

NPO Radio 2 door je speakers. Wil je een beetje inspraak hebben op de playlist? Even goed opletten, want de ballen van Morad die staan alvast warm te draaien hier achter mij. Zometeen trek ik de laatste bal van de week. Het apparaat blaast willekeurig één bal omhoog. En daar zit een categorie aan verbonden. Nou ja, aan jou de taak om je favoriete plaat aan te vragen die bij dat getal, zeg maar, en die categorie past. Welke categorie ik trek, hoor je zometeen.

0: Common People. En dan is het tijd voor...
1: De ballen.
2: De ballen, de ballen.
1: De ballen van Morat.
2: Van Morat.
0: Met nog, volgens mij, even kijken, Anne, nog geen 19 balletjes? 18. 18.
3: Ja.
0: 18 balletjes over in het apparaat. Even kijken, we trekken vandaag een roze bal, balletje 77 uit de ballenbak.
3: Even kijken, 77, dat is de categorie slapen.
0: Ja, oké. Okay. Categorie is slapen. Maar welke fijne plaat bij slapen kun jij bedenken? Je mag me nu appen via de NPO Luister-app. Omdenken mag

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
6: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
7: Lekker zoet.
6: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
8: Dan gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl.
6: 150 gram, maar 1,95.
8: Dan gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar

0: NPO Radio 2.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de centrale bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: 50 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1+1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor twee ter waarde van 1289 euro. Wip snel.

Balletje 77. Categorie die hoort bij Balletje 77 is slapen. Maar welke fijne plaat over slapen mag ik voor je draaien? Kijk even wat er binnenkomt in de NPO Luister-app. Toby heeft het over Hemelrad in de categorie slapen. Kan er natuurlijk maar één track zijn. Oh, maar het is niet alleen maar Toby. Ik zie heel veel...

0: Hey, de Lumineers. Balletje 77 slapen. Daarvoor spreek ik met Saskia. Hallo.
1: Hallo.
0: Hi. Zijn we een beetje bijgebruind vandaag?
1: Nou, klein beetje. Moet gewoon gewerkt worden.
0: Oh, oké. Maar in de pauze even buiten kunnen zitten.
1: Ja, je moet hartstikke mooi
0: doen. Ja. Oké, ik had al begrepen dat ik echt een beetje mijn best moest doen om de telefoonlijn zeg maar te verstaan. Maar dat had alles te maken met het type telefoon dat je hebt.
1: Ik heb een Nokia.
0: Een Nokia?
1: Ja.
0: Zo'n ouderwetse Nokia 3310 of zo?
1: Nee, want iets blijft 3 jaar oud. En af en toe, ja, hij hapert.
0: Maar ja.
1: Misschien op de speaker zetten.
0: Nou, dit is wel, het lukt wel. Het lukt wel. Ik doe gewoon geen achtergrondmuziekje. En ik hou het gewoon even lekker kort. Want ik zoek een plaatje dat gaat over slapen. En dan kom jij niet met een slaapliedje. Nee, we worden met z'n allen denk ik wel even een goed partijtje wakker.
1: Ja, nou, het is donderdagavond, bijna weekend.
0: Ja, dat klopt, dus zeg het maar.
1: No sleep, no Brooklyn.
0: Ja! Yeah.

Dus dat kan niet, hè? Bruno Mars, I Just Might. Er is één liedje van Sting wat hij echt geweldig vindt om live te spelen. Zodra hij dit liedje inzet, gaat hij in zijn gedachten meteen naar zijn vrouw, naar zijn kinderen. Dan denkt Sting even terug aan vroeger. Aan hoe zijn kinderen door de tuin van zijn enorme landhuis renden op een zonnige dag. Maar dat is nog niet alles. Dit is ook het liedje waarbij, als die zeg maar werd gespeeld, er altijd wel een koppel op staat en dan samen begint te dansen. Ja, Sting die staat daar op het podium en die kijkt dan daar de zaal in. En die ziet dan al die romantiek voor zich gebeuren.

een album van Roxy Music in het zonnetje. Want de plaat Avalon is vandaag 44 jaar oud geworden. Oh my god, ben ik dan zo oud? Ja! 44 is die plaat. En daarom krijg je vanavond twee liedjes van dat album voorgeschoteld. Kies

mag het zeggen. De keuze is aan jou. Welke plaat wil jij zeg maar de 44ste verjaardag van het album Avalon gaan vieren? Is dat Take a Chance With Me? Dan heb je mijn optie A. Ga je liever voor Avalon? Dan heb je mijn optie B. En dat stemmen dat doe je via de NPO Luister-app. America, a horse with no name. Hoor je zo meteen hier op 2 na Ruben Heijn. Dit is It Feels Right.

Oh, wat moet dat een lekker gevoel zijn dat je in de tuin ligt en dan door de speakers dit nummer voorbij hoort komen. America, a horse with no name. Wat een ontspannen avondje op NPO Radio 2. Hey, het duurt nog maar heel even of we hebben de uitslag van Morad's Most Wanted. De stemmen worden naarste geteld door Anne die hier tegenover me zit. Je mag kiezen uit twee liedjes vanavond. We hebben namelijk twee liedjes van het album Avalon van Roxy Music voor je geselecteerd. Take a Chance With Me is optie A. Wil je die horen, dan is dat dus wat je me moet appen. Optie A, ga je liever voor de titeltrack Avalon. Dan app je me optie B. Want stemmen, dat doe je heel makkelijk. Dat doe je via de NPO Luister-app. Billy Joel onderweg naar Robin.

0: van die platen wordt uiteindelijk Most Wanted. Take a Chance with Me was optie A en Avalon was optie B. Maar wat gebeurt er in de appbox, Anne?
1: We kregen een leuke appje van Reinier. Die zegt, ja, het zijn allebei fantastische nummers. Maar ik ga toch voor A. Take a Chance with Me hoor je namelijk nooit op de radio. Joyce zegt, ik ga zonder te twijfelen toch voor optie B. Dat brengt me terug naar mijn tienerjaren. En Toby zegt, ik ga ook voor optie B. Er zit zo'n mooie sfeer in dit nummer. Alsof ik in een auto zit, omringd door bergen.
0: Ja, volgens mij moet je echt zoeken naar stemmen voor de andere optie, denk ik. Hè? Optie
1: ja,
0: A.
1: Het was vandaag echt vanaf het eerste moment al duidelijk. 92% van de stemmen voor Avalon.
0: Avalon is vandaag Morad's Most Wanted.

0: Roxy Music, Avalon hier op NPO Radio 2. En beste Tim, bent u daar?
1: Beste Maat.
0: Als je geeft helemaal niks voor. Het is ook warm.
1: Ja,
0: ik heb het heet.
1: Ja, hè? Ja.
0: En dan verschijn jij ook nog in mijn gezichtsveld.
1: maar wel ver genoeg, hè?
0: Ja.
1: Voor jou.
0: Zeg dat nou niet over jezelf, joh.
1: Oh, sorry.
0: Als je van Roxy Music houdt, dan hou je een beetje van art rock, glam, new
1: dat
0: wave,
1: ja,
0: toch?
1: Okay. Ja, helemaal
0: maar het finale oordeel zit toch in de handen van de fijnproever hier tegenover mij. Ja, Tim, is het dan toch die Roxy Music, of zou je dan gaan voor...
1: Van Brian Ferry, de zanger van Roxy Music Solo. Dan ga ik toch voor Roxy Music. Ja,
0: oh, okay.
1: Ik ga voor Roxy.
0: Ja, Roxy Music of...
1: Is dit, hè? Toch? Ja.
0: Vienna.
1: Oh, sorry, Ultra Fox. Nee, ga ik dan steeds voor Roxy Music.
0: Oh, daar zet ik er een hele grote tegenover.
1: Ja, David Bowie.
0: David Bowie is zometeen. Tim's avondslot met Tim.
1: Bowie is leuk, hè?
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster. Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Van Greenchoice krijg je positieve energie... met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij... en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
6: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
12: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvat luiers en luierbroekjes voor €50

0: NPO Radio 2.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de centrale bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding.

0: privécollectie. En zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven. Maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën. En later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan twee keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen één dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: En de zon zakt achter de horizon. De poorten van Tim's avondslot die zwaaien wagenwijd voor je open. Kom binnen, je bent van harte welkom en je hoeft je niet stoer ervoor te doen. Want de poortwachter van vanavond heeft geen behoefte aan heldhaftigheid. Oh, hier het is. Voor je zometeen.
2: Ster. Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
3: Dat wordt een bewegelijk weekend! Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: muzikale avontuur. Iedere maandag tot en met donderdag.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Weet je wat ik nou zo fijn vind aan deze zomer? Überhaupt aan de zomer, dat is het specifieke geluid. De zomergeluiden. Gisteravond, gisteren nacht eigenlijk, na de show, ik zat op mijn balkon en ik hoor in één keer de sprinklers aangaan. Sprinklers. En dat heeft zo'n typisch geluid. En dat hoor je echt alleen maar in de zomer. En toen dacht ik, wat is nou volgens jou het ultieme zomergeluid? De griffier van het avondslot, daar hebben we het net over gehad, die kan heel goed een sprinkler nadoen. Maar hoe ben je daar op gekomen? Of hoe wist je dat op een gegeven moment dat je een sprinkler kan nadoen?
2: Ik ben daar vanavond achtergekomen toen wij het erover hadden voor de uitzending.
0: Je deed het echt heel erg goed. Maak voor jou alsjeblieft griffier van het avondslot het geluid horen van een sprinkler. Maar ik zet even wat galm bij, moment. Ja, precies.
2: Dat is mijn beste sprinkler.
0: Dat is echt heel goed. Dat vind ik echt heel knap. Wat zijn er meer voor zomergeluiden? Krekels bijvoorbeeld. Zachte regen op de tent. Dat vind ik ook zo mooi. Dat heb ik volgens mij, ja, dat heb ik gevonden. Zachte regen op de tent. Dit geluid is helemaal, oh. Alsof er mieren aan het trommelen zijn op je tentzeil. Weet je wel dat, ja? Of het inschenken van rosé in zo'n glas. Weet je, dat is ook echt typisch zomers. Zo.
2: Klinkt toch eigenlijk ook hetzelfde als rode wijn met kerst. Maar is ook lekker.
0: Ja, daar heb je wel een punt. En neuken de buren. Dat is, als alles open staat, dan hoor je dat ook regelmatig. Goed. Echte zomergeluid. Ik zou eigenlijk wel willen weten, wat is jouw ultieme zomergeluid? Wil je me dat vertellen? Lijkt me echt te gek. Doe dat even met de NPO Luister-app. Maar je mag ook gewoon het geluid laten horen natuurlijk. Hè? Want je kunt ook een audio-appje sturen. Dat zou toch zijn.

Eagle Eye Cherry, Save the Night. Ieder seizoen kent zijn eigen geluid. Wat is nou een typisch zomergeluid? Nou, we kregen dit van Anouk doorgestuurd. Je hoort hier toch zo

0: Is toch heerlijk? Dat is toch prachtig?
1: Nou ja, goed. Zomergeluiden. Even kijken, we krijgen nog meer binnen. Jerry zegt, doffe basdreunen uit de verte van een of ander dancefestival in de buurt. Vind ik heel goed gevonden. Ik werd altijd wakker met de klanken van de fanfare. Ik kom uit het zuiden. Dus dan werd er gerepeteerd op zondagochtend in de tuin bij iemand. En dan kon je dat heel goed horen. Desiree zegt, hey Tim, mijn ultieme zomergeluid. Straaljagers die door de lucht scheren. Wauw. Ja, ik snap dat. Ik snap wel wat je bedoelt eigenlijk. Alsof dat in de zomer vaker te horen is, ja. Christian die heeft over vogels die vroeg fluiten, inderdaad. En Arjan die zegt... De griffier knikt instemmend.
2: Ja, ik woonde vroeger aan zo'n kikkersloot.
1: Oh ja, dat zijn studenten die dronken van een feestje terugkomen.
2: Daar heb ik ook wel gewoond.
1: Ja, maar... precies. Maar dit geluid komt mij heel bekend voor. Heel goed. Hey, en Judith, goedenavond.
3: Hey, Tim, goedenavond.
1: Wat is jouw ultieme zomergeluid?
3: Ja, grasmaaiers, Sam.
1: Grasmaaiers, oké. Okay. Maar dan hebben we het over echt het ouderwetse handwerk... of tegenwoordig die enorme machines die pokkenveel geluid maken...
3: Ja, nou die. Vooral die zetmaaiers en ook wel die handmaaiers. Maar ja. Dat is gewoon op iedere hoek, tenminste waar wij wonen, hoor je ze wel.
1: Ja, dat is waar, ja. Dit geluid, ja. Ja. Het is bijna white noise om mee in slaap te vallen, hè? Vind je ook niet?
3: Nee.
1: Oh.
3: Niet mij nooit.
1: Nee, niet jouw noise.
3: Is, ja. Hier waar wij wonen, hebben ze ook elk jaar een heus grasmaaierconcours Yippiek toernooi.
1: En dan is het een 100 meter snel grasmaaien of zo? Of hoe moet ik dat voor me zien?
3: Nee, eigenlijk bij iemand in de tuin. Dat is wel een gigantisch grote tuin, privé-tuin. En die laat het gras ontstaan en hij heeft dan het gras meteen gemaaid. En er zijn wat parcoursjes en er zijn categorieën. En het is wel heel grappig, want 's ochtends dan hoor je de grasmaaiers richting de tuin langstrekken.
1: Ja.
3: Dat is een hele happening, maar super gezellig.
1: Wat goed zeg. En er worden ook prijzen uitgereikt en dat soort zaken?
3: Ja.
1: Oh,
3: ja,
1: wat leuk.
3: Het is een heel dorps gebeuren, maar ontzettend leuk.
1: Wanneer is het? Wanneer kan ik me aanmelden? Want ik wil hier echt aan meedoen.
3: Volgend jaar weer.
1: Volgend jaar?
3: I keep you informed. Ja.
1: Oké, dat is fijn. Ja, dankjewel Judith. En dan nu mijn zomergeluid van 2026. Namelijk het prachtige stemgeluid van Sophia. Haar nieuwe track heet Universe. En je hoort hem hier in Tim's Avondslot. Welkom.

0: still haven't found what I'm looking for. Nou ja, inderdaad, op zoek naar zomergeluiden, van die typische zomergeluiden. Leslie die zegt, zaaggeluiden van buren in de zomer die buiten aan het klussen zijn. Je zou eigenlijk kunnen stellen, met al die grasmaaiers en dat soort en straaljagers, dat eigenlijk de teringherrie is in de zomer buiten. Maar ik snap jou helemaal, Leslie, zaaggeluiden. Ik had dat ook voor buren die waren aan het zagen en timmeren en aan doen. En ik zag nooit resultaat. Dus ik dacht, ja, die zijn bezig aan een pretpark te bouwen in hun eigen achtertuin of zo. Maar nooit iets van gezien. En dan hebben we ook nog Kees Peter. Kees Peter, goeie avond.
1: Goedenavond, Tim.
0: Wat is volgens jou het absolute typische zomergeluid?
1: Gierende zwaluwen tussen de huizen door.
0: Oh, dat is heel specifiek. Hoe kom je daar in één keer bij, joh?
1: Nou ja, dat is toch echt zomer?
0: Ja, nee, zeker. Maar hoe klinkt het dan? Heb je enig idee? Kun je het een beetje nadoen? Oh, dat klinkt heel gezellig. Ja, dat klinkt heel gezellig. Ja. Ja. Nee, maar wat voor soort geluid is het dan? Is het een laag geluid, hoog geluid?
1: Nee, heel hoog gierend geluid.
0: Heel hoog gierend geluid. Ik heb een leuk idee, maar daar moet je wel voor openstaan, Kees Peter. Sta je open voor een klein experiment op de radio?
1: Joh, ik heb al zo vaak met je meegedaan, dus...
0: Dit kan ook nog wel even bij.
1: Dit niet kunnen doen.
0: Oké, jij gaat zo meteen zo'n gierende zwaluw nadoen die tussen de huizen vliegt. Dan wil ik dat de griffier van het avondslot een sprinkler nadoet. En dan doe ik een vleermuis na, want die hoor je ook vaak, hè, op de zomeravond zo... En dan heb ik Arjan die nog een kikker nadoet op de app.
1: Okay.
0: Ja, dan gaat hij. Ik tel af. 1, 2, 3. Nou, dit is echt zomer. Dit is echt zomer. Ja. Kees Peter, dankjewel. En ik word nu opgehaald door de GGZ.
1: Gezellig.

0: Phoenix, toffe Franse band. If I've Ever Feel Better. En ja, ik weet het, het is nog geen officieel zomer. Het is nog lente, dat weet ik. Maar we zoeken zomergeluiden omdat het wel zo aanvoelt, toch? Laten we eerlijk zijn. Ik ga hem ook afsluiten nu, hoor, want Jeroen van Erk die zegt heel terecht... is vandaag de dag dat jullie moeten laten weten of jullie nog subsidiewaardig zijn. ik heb wel nog één geluid, ik krijg het net binnen, van mijn vader. Die zegt, Tim, je mag de pauw niet vergeten. We hadden inderdaad vroeger, bij ons in het dorp waar ik vandaan kom... had je in het bos, had je een, in de buurt, daar had je een pauw. En die hoorde je echt iedere zomer. Die hoorde je vrij luid. Maar inderdaad, Jeroen, die subsidie dan.
1: Tim's Karaktertrack. Luister naar de echo van je ziel.
0: Ja, het is tijd om iemand eventjes muzikaal op de sofa te leggen... om hem even te bevragen. En aan de hand daarvan ga ik een liedje uitzoeken... dat helemaal bij die persoon past. En vandaag doen we dat met Danny. Danny, goeie avond.
2: Goeie avond, Tim. Hallo.
0: Hallo, hallo. Ik heb begrepen, Danny, dat jij deze zomer... een groot en bijzonder project van je leven aangaat.
2: Jazeker. Ja, ik had het met jouw collega al over Milou.
0: Ja.
2: Dat ja, aankomende augustus word ik vader van mijn eerste.
0: Vind je dat spannend?
2: Nogal. Ja, je weet niet wat je te wachten staat. Hè. Je weet niet of je de dingen goed doet. Ja, het is allemaal voor het eerst. Hè.
0: Ja, natuurlijk. Vraag je dan wel aan mensen zo van, die al bijvoorbeeld een kind hebben... van hoe gaan jullie ermee om en wat zijn de ups en downs? Pros en cons?
2: Maar dan krijg je het stereotypische antwoord. Ieder kind is anders, dus dat ondervind je vanzelf.
0: Ja, heb je helemaal niks aan, hè?
2: Nee, precies niks.
0: Maar je vindt het wel spannend, dat begrijp ik. Je leven gaat drastisch veranderen. Dat is gewoon zo. Ben je daar goed in als zaken veranderen?
2: Nou, in het begin kan ik dat wel spannend vinden. Maar ik ga de uitdaging ga ik wel aan.
0: Ja,
2: dat wel.
0: Okay.
2: Ja, zeker.
0: Droom je al van vakanties met die kleine zometeen?
2: Jazeker. Ja, mijn vrouw en ik die gaan elk jaar naar dezelfde plek in Italië.
0: Oh.
2: Die ken ik al van kinds af aan met mijn ouders.
0: Yeah.
2: En nou, zo leuk als ik het daar vind, vindt mijn vrouw het gelukkig ook. Dus daar zijn we eigenlijk elk jaar weer te vinden.
0: Maar leg mij eens uit, hè. Wat is de lol? En dat bedoel ik niet beoordelend of voordelend of zo. Maar wat is de lol om iedere keer naar exact dezelfde plek te gaan? Heb je dan nooit zoiets van dat er iets in jou brandt dat je denkt van ik wil toch eens even 4 meter verderop kijken?
2: Nou, ja, het gevoel is heel moeilijk te beschrijven. Het is gewoon een hele, ja, het is de hele charme van de plek. Je kent elk klein dingetje, de leuke restaurantjes, de leuke winkeltjes. Dus je kan geen foute restaurantjes of winkeltjes kiezen. Dat is het denk ik ook.
0: Je kan geen fouten maken eigenlijk, want het is altijd goed. Ja, ja.
2: Nee, precies. Ja.
0: Dus je houdt eigenlijk wel van het bekende, zodat het gewoon dat het leven gewoon in die zin... comfortabel voorspelbaar is voor je. Heb ik het zo goed gezegd?
2: Nee, in die zin wel, ja, zeker.
0: Oké. Ik denk dat ik hem heb, hoor. Ik denk dat ik hem heb, Danny. Dat ik jouw karaktertrek heb gevonden. Is er een bepaalde muziek waar je echt helemaal niks mee hebt?
2: Schlager of Nederlandstalig? Helemaal niet.
0: Dat heb ik dan ook niet voor je. Maar ik heb wel deze. Deze, Danny, is speciaal voor jou. En ik leg zo meteen uit waarom.

0: Fleetwood Mac en Landslide. Speciaal voor Danny, en ik ga je even uitleggen waarom eigenlijk dit nummer. Je bent best wel een gewoontedier, Danny. Hè? Elk jaar naar hetzelfde vakantieadres. Waar je precies weet waar de leuke restaurantjes zijn. Waar je gewoon goed kan eten. Dat je daar geen fouten kan maken. Dus verandering kan misschien best wel spannend zijn voor je. Zeker zo'n grote verandering als de komst van een kind. Maar je gaat zo'n uitdaging wel vol overtuiging aan. En dat vind ik echt heel stoer. En ja, daar kom je toch echt uit bij de tekst. Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? En dan uiteindelijk, well, I've been afraid of changing, but time makes you bolder. En we vonden dat helemaal bij jou passen, beste Danny. De vraag is, omarm je dit ook als karaktertrek?
1: Jazeker. Ja. Ik kende het nummer zelf nog niet.
0: Oh, ja.
1: Maar ja, hij past wel bijzonder goed bij mij, zeker.
0: Wat goed zeg. Nou, daar zijn we heel blij mee. En het mooie is, het ook is een heel rustgevend nummer. Dus mocht je nog een beetje in de stress zitten, een beetje allemaal spannend vinden, dan kun je deze opzetten. Dan kom je helemaal weer tot jezelf, hoop ik.
1: Ja, nee, dat moet wel lukken. Zeker met dit nummer erbij.
0: Wat goed zeg. Wanneer verwachten jullie kind?
1: Uitgerekend is op 11 augustus. Dus ja, 2 weken ervoor of daarna.
0: Ja,
1: dus
0: ik wens je ongelooflijk veel plezier. En laat even weten wanneer alles goed is geweest en gegaan, oké?
1: Okay? Doen we, Tim. Dankjewel.
0: Jij bedankt.
2: Tim's karaktertrack.
0: Je krijgt trouwens ook nog eens een keer Tim's avondslot sleutelhanger cadeau gestuurd. Nou, wil je zelf... Ja, oh, wat mooi. Oh, wat sleutelhanger. Oh. Wil je zelf ook een keer meedoen aan dit leuke spel, Tim's karaktertrack? Laat het even weten met de NPO-luisterapp. En stuur gewoon in karaktertrack. It's Queen.

0: Right Side 1. And we're in the right. Radio 2. And we're in the right. Tim's avondslot. And we're in the right. Met zometeen het enige spel waarbij je gestraft wordt met een hit. De Deep Dish Pop Quiz.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Afro Tros, de omroep voor ons.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18+ speelbewust.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3-sterren-slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Dit is NPO Radio 2.
16: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de centrale bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is motors en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen.

0: Militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Zometeen het vervolg van Tim's avondslot met muziek van John Mayer en Ultrafox.
2: Ster. Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In 1 app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
6: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: John Mayer. Your body is a wonderland. Je hebt gewone pizza en je hebt deep dish pizza. En in die laatste, daarin zit veel en veel meer. Zo heb je ook gewoon hits op de radio en je hebt albumparels.
1: 1 artiest, 3 vragen. Krijg je de hit of de albumparel? De Deep Dish Pop Quiz.
0: En we spelen dat iedere donderdagavond. Dan kom je met een band waarvan je heel graag een albumparel wil horen. En daar ga je voor strijden. En vandaag is dat Wilco. Wilco, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Wat is de band die we gaan bespreken vandaag?
2: Ja, de enige band die er is eigenlijk.
0: Nou, dat is wel erg overdreven, maar ik ben het volledig met je eens. Namelijk?
2: De Beatles.
0: Ja, we zijn allebei al fan, hè, volgens mij.
2: Ja, ja. Ja.
0: Hoe lang ben jij al liefhebber van dit viertal?
2: Nou, dan moet ik even gaan terugrekenen. Ja, al zo'n 55 jaar.
0: Oh, wauw, oké. En wanneer hoorde je ze voor het eerst?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Oh. Maar ik weet nog wel dat ik toen ik als 10 was of zo, toen was er het popprogramma van Tom Mulder, Posters.
0: Ja.
2: En die wijde elke week een aflevering van de Beatles, van begin tot eind, met allemaal fragmenten en gesprekken en zo. Fantastisch. En ik liep daar met mijn transistor radiootje op het schoolplein en buiten.
0: Oh, wat goed zeg. En daar heb je het allemaal opgepikt. Hey, voor welke albumparel ga jij strijden, beste Wilco?
2: Voor Glass Onion.
0: Oh, hoe ging die ook alweer? Die is lekker van de White Album. Daar ga je voor strijden, maar als je het niet goed hebt, de 3 vragen, je moet ze alle 3 goed hebben, dan krijg je Hey Jude uit hetzelfde jaar 1968.
2: Wat dat betreft kan het niet meer fout.
0: Nou ja, dat eigenlijk niet, daar hebben we gelijk in. Ja, het is of de hit of de albumparel. Ben je er klaar voor? Hier komt de eerste vraag. Waar gaat ie?
1: Vraag 1.
0: Yes, in welke Duitse stad zetten de Beatles hun eerste buitenlandse live stapjes?
2: Dat was in Hamburg.
1: Vraag 2.
0: Let op, wat is het laatste opgenomen album van de Beatles?
2: Let It Be.
1: Vraag 3.
0: Paul McCartney is volgens een complottheorie sinds 1966 dood. Wie verving hem destijds?
2: Wie verving hem destijds?
0: En nog steeds eigenlijk, want hij is nog steeds dood.
2: Ja, niemand eigenlijk, want...
0: Oké. Nou, ik kan je vertellen, beste Wilco, je had er 1 goed.
2: 1?
0: Ja, in welke Duitse stad zitten de Beatles hun eerste buitenlandse live-stapjes? Dat was Hamburg, helemaal goed. Laatste opgenomen album van de Beatles was niet Let It Be, die kwam later uit, maar laatst opgenomen, dat was Abbey Road.
2: Abbey Road,
0: ja. En William Shears, oftewel Billy Shears, die zou eigenlijk dan de plek van Paul McCartney hebben ingenomen als hij echt dood was geweest in 1966. Dat was de complottheorie destijds.
2: Maar,
0: oké. Ja, sorry Wilco. Ja, het is de dood of de gladiolen. En je hebt gekozen voor uiteindelijk Hey Jude.
2: Ja, dat is ook hartstikke goed.
0: Gelukkig maar. Hey.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Evolution van Nothing But Thieves. NPO Radio 2 Topsong.

0: en Evolution. Morgen begint de kaartverkoop van een concert in de Ziggo Dome. Weet je ook precies wanneer dat is eigenlijk? Ik vraag het aan de griffier van het avondslot.
1: 15 en 16 januari.
0: Heb jij gewoon, we hebben het niet afgesproken, wist jij meteen?
1: Stik uit mijn hoofd, ja.
0: Oh, ga je morgen kaart halen dus?
1: Ik denk het niet.
0: Oh. Nou. Goed verkooppraatje weer. Als NPO mag ook niet, dus dan komen we goed bij weg. Hey.

0: zomernacht met sterren. Ach, daar heb ik zin in. Lekker op je rug liggen, lekker kijken. Simply Red en Stars.
1: Het is al laat.
2: Ja.
1: Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: Liedjes die niet zo vaak meer op de radio hoort. Die kortstondig een hit zijn geweest, een ding zijn geweest. Nou, dat is het zeker voor de late night track van vanavond. Want sommige nummers laten je trillen. Letterlijk. Ik wil je iets laten horen dus dat kortstondig echt een sensatie was. En opeens leek het in de vergetelheid te raken. En ik weet zelf nog waar ik was toen ik het voor het eerst hoorde. Ik wist echt niet wat mij overkwam. Die trillende, wapperende beats die katapulteerden me meteen naar een universum waar ik simpelweg nog nooit was geweest. En dan heb ik het over het liedje Limit to Your Love van James Blake. Origineel trouwens, van de zangeres Feist.

0: Limit to Your Love met James Blake. Die maakte daar echt een hele emotionele dubstep-versie van. En ik weet nog dat een vriend van mij tegen mij zei... Tim, dit is de sexual healing van deze eeuw. En daar was ik het roerend mee eens.
1: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's avondslot. Dit is...
0: James Blake en Limit to Your Love.

Er zit van alles in. Dubstep, soul zit hierin. Huub zegt, ja Tim, dit is een heel mooi nummer voor zo in de avond. Vind ik ook. James Blake, Limit to Your Love. Subwoofer is getest. Oké, tijd om even adem te halen.

0: de live shows een van de hoogtepunten. Want dan kijkt hij samen met zijn maat Little Steven in de camera. Een groot scherm dan te zien. En dan zeggen ze, ja, we moeten echt naar huis gaan. Het is klaar. En dan komen ze nog 4-5 keer terug voor een encore. Bruce Springsteen en Glory Days. NPO Radio 2. Je luistert naar Tim's avondslot. Mijn naam is Tim. En we hebben allemaal figuren hier rondlopen. In het avondslot op dinsdag. Het spookje Marv. Die waakt over de soulmuziek. We hebben natuurlijk de vleermuizen. Op woensdag voor New Wave woensdag. En we hebben...
1: Bel of heb je me nou?
2: Dat is ook geen monster.
1: Want ik ben pluizig en blauw.
0: Echt waar?
1: Het is het lied dat je...

0: Ja, echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Wie, oh wie durft het verzoekiemonster een liedje te voeren? Ik zou zeggen, niet bang zijn. Gewoon je hand plat houden en je arm niet te ver door de tralies steken. Dan raakt er niemand gewond. Laat weten wat je wil horen met de NPO Luisterapp. Waar heb je zin in? Geef het nu gewoon door en dan komt het helemaal goed. Aretha Franklin, zing! Yeah.

0: Fever Dream. Harald, jij moet dus nu nog gaan werken.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, wat ga je doen precies?
1: Een beetje onderhoud aan het spoor.
0: Ah, oké. Okay. Dat is op zich goed nieuws, want dan ben je nog voor de ochtend klaar en dan kan alles weer lekker doorrijden.
1: Als je dat maar weet, dan heb ik een lekker lang weekend.
0: Heel goed. En waar zit je ergens vandaag? Waar ga je werken?
1: Ik ga vannacht een boksel aan de gang.
0: Oké, okay, goed zo. Hey, veel succes. En kan ik iets voor je draaien? Kunnen wij iets aan het verzoekje monster voeren waarvan jij denkt, daar krijg ik energie van?
1: Ja, daar krijg ik heel veel energie van. Want normaal gesproken wacht ik tot de telefoon gaat en dan is er mijn ringtoon. Maar ik doe nou liefst maar gewoon doe wat sweet sound of mine van Guns N' Roses.
0: Oké, okay, dat is goed. Ik gooi de poort even open. En dan mag jij het verzoekje naar binnen gooien naar verzoekje monster. Succes.
1: Goed zo, daar maar komen. Dankjewel. En Sweet Sound of Man van Guns N' Roses.
0: Kijk eens, dat doe je toch fantastisch, man. Moet je kijken. Hij eet hem met huid en haar op door zoveel enthousiasme van jou. Ik wens je veel succes vanavond en hier komt hij voor je, hè?
1: Dankjewel, Tim.

and Sweet Child of Mine. Het is tijd om heel langzaam maar zeker het avondslot te sluiten. Op zoek naar de nachtuilen. Ach, dan zul je ze hebben. En als ik ze hoor, dan moet ik er achteraan. Sorry mensen. Ik ga nu achter de nachtuilen aan. Fijne week. Slaap lekker.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
5: meer. 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.

0: Wat doe je?
1: Ik ben een vakantie aan het boeken.
0: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
1: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel 600 euro korting krijgt.
0: Lekker!

0: Heb jij ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Middernacht, het begin van vrijdag 29 mei. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran. Ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Zo moet mijnbouwbedrijf Frisia ingrijpen als de bodemdaling te snel gaat. Besluit is tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na 2 aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging had €170 miljoen moeten opleveren. Sterk heeft elders in haar begroting geld gevonden om de gehandicaptenzorg in ieder geval 1 jaar te ontzien. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas in de Premier League. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van een staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Daardoor zou er ruimte moeten komen voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Er zouden ook afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet president Trump er nog mee instemmen. Vice-president Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël wordt al langere tijd beschuldigd van seksueel geweld tegen onder meer gevangenen. Zo bleek uit onderzoek van Save the Children dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. Israël reageert woedend op de vermelding en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig. Mogelijk met wat sluierwolken en wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.